0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethof, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog vannacht. Kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.

In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loet TV en wereldwijd

8%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25... Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtsoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek.

gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kansen op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.

0: Kijk nou toch, kijk nou toch. Die hele band is uit elkaar gesprongen.
1: Een
0: hele zooi leg los.
1: Maar een bende.
0: Nou, dan moeten we in elkaar zetten met z'n allen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Pak je gereedschap maar weer. En dan gaan we jongens de lopende band repareren.
1: Ja hoor.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
1: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwzoen heeft gisteravond in Amsterdam een

0: 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord. 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Strand Nulde. 4 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Verderop tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 4 kilometer file. De vertraging is daar 20 minuten. Verder rijden er op een aantal trajecten geen treinen door sein- en wisselstoringen. Tussen Amersfoort, Vathorst en Putten rijden geen treinen. Tussen Driebergen, Zeist en Ede-Wageningen ligt de treinverkeer stil. Tussen Putten en Nunspeet rijden geen treinen door herstelwerkzaamheden na het ongeluk van gisteren. En er rijden geen treinen tussen Zutphen en Dieren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Wie belongs to the night? Alan Foley, 1979. Wat een lekker begin van de vroege dinsdagmorgen. Ja, goedemorgen. Het is vandaag alweer dinsdagmorgen, de 15e van de septembermaand. Dit is weer de ochtendspits, lekkere muziek op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Lou FM. En wat gaan we zowel deze morgen nog meer doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender die staat er weer klaar. Dus dat betreft staat alles weer klaar. De muziek staat in de playlist. Nou, we gaan beginnen.

0: plan.
1: Ja, wat ben je nou van plan? Een plaat van Drukwerk, Je loog tegen mij. En daarvoor Billy Swan met I Can Help. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 15e van de septembermaand. En vandaag de internationale dag van de democratie. Ook de Wereld Lymfeklierenkankerdag. En de Wereld Meotonische Dystrofiedag. En ook, ja natuurlijk, een Prinsjesdag.

Loco en Alcapulco in plaats van de Four Tops en daarvoor Julio Iglesias. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. Drie stuks volgens mij. Ja, drie stuks. En beginnen bij Keokel Jaliens. Ik hoop dat ik goed uitspreek. Een Nederlandse voetballer is vandaag 48 jaar geworden. En Annemarie Thomas, een Nederlandse schaatsster, is vandaag 55 jaar geworden. En Stefan is vandaag jarig. Stefan de Wallen. Ja, Nederlands acteur. Ja, Sinterklaas, hè. Ja. En ook een bekend van Vlodder. Hij is vandaag alweer 61 jaar geworden.

0: kilometer vreter.
1: Een kilometer vreter. Ja, een plaat van Henk Wijngaard. En daarvoor de Bee Gees. Ja, Iceland in the Stream. En dit keer van de Bee Gees. En wel met een live uitvoering. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Nu staat het wel goed. Ja, tot 9 uur. En dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur Broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur natuurlijk de Muziekleus in de middag met Albert Leusing. Van 4 tot 6 uur Locomotief. En van 6 tot 8 uur DJ Aaron Lady met Marga Schepers. Van 8 tot 10 uur Nashville met Jack Aaldrink. En van 10 tot 12 uur Enjoy Your Bluegrass met Jan Theo van Hout.

0: A Pretty Flamingo, in plaats van de Manfred Man. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer vandaag allemaal gaat doen. Nou, vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. En verder is het wisselend bewolkt en droog. Met in het zuiden meer zon dan in het midden en noorden van het land. En de opklaringen breiden noordwaarts uit. Bij een matige zuidwestenwind is het halverwege de ochtend ongeveer 17 graden. Nou, vanmiddag zijn er in de zuiden, midden en oosten perioden met zon. Hier wordt het regionaal zomers warm. Met middagtemperaturen tussen de 24 en 27 graden. En de hoogste maximum zijn voor Limburg en het oosten van Brabant. In de kustgebieden komt meer bewolking voor. En kan later in de middag ook een bui voorkomen. Hier wordt het 21 tot 24 graden. De wind is matig van kracht en draait van zuidwest naar west. Aan de kust kan het vrij krachtig waaien. Een windkracht 5. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst de plaat van de Kumbai Dance Band.

0: The Sun of Jamaica, in plaats van de Kubai Dance Band. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Dan morgen, ja, schaapjesmarkt in Oldebroek. En wat gaat het weer worden? Wat gaat het weer worden bij de schaapjesmarkt in Oldebroek? Nou, het wordt 18 graden met een windkracht 3 uit het west-noordwesten. Ook af en toe een zon erbij, dat wel. Ja, veel zon erbij. Ook af en toe bewolking, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Wel kans om een kleine bui, 2 mm staat erbij. Een donderdag een bewolkte dag, 18 graden met een windkracht 3 uit het zuidwesten. En dan ook kans om een bui, 2 mm staat erbij. En vrijdag 18 graden met een windkracht 3 uit het west-zuidwesten. Een zonnetje erbij, af en toe bewolking en ook kans op een drupje regen. 1 mm staat erbij. Nou, qua weercijfers, vandaag toch nog een weercijfer 8. Morgen zelfs een weercijfer 9 op de schaapjesmarkt. Dus ja, best erge hoge weercijfers bij een schaapjesmarkt. En donderdag een weercijfer 8 en vrijdag weercijfer 9. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Het is behoorlijk druk op de weg. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen de afrit Hoenderloo en Stroe 5 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Duitse grens Utrecht tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord 11 met een half uur oponthoud. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Strandnulde 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 8 kilometer met ruim 10 minuten vertraging door de drukte op de A12. En 305 van Dronten naar Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde 4 kilometer file. En daar is de vertraging iets meer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

I'm Walking, in plaats van Cliff Richards. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Ja, wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden. 1903, 3 vissers uit Arnhem-Muiden vergaan tijdens stormweer en 10 vissers verdrinken. Dat gebeurde in 1903 op deze datum. En nog een berichtje uit 1997. De zoekmachine website Google wordt gelanceerd. Dat gebeurde in 1997. Nog een muziekberichtje uit 1975. De rockband Pink Floyd brengt een van zijn succesvolle albums uit. Wish You Were Here was in 1975 op deze datum. En nog een heel ander berichtje uit 1879. In Haarlem wordt de eerste voetbalclub van Nederland opgericht door de 14-jarige Pim Mulier. Hij noemt de club HFC, de Haarlemse voetbalclub. Ja, gebeurde in 1879 op deze datum.

0: Glenn Maldeiros. Ja, straks na 9 uur, dus na dit programma bij Local FM, weer een mannetje van de radio met Willem van den Belt. En wat heeft Willem van den Belt zowel in zijn programma? Nou, je hoort weer de mooiste zeezenderhits voorbij komen uit de jaren 60, 70 en 80 tijdens Mannetje van de Radio. En tijdens het koffieuurtje, dat is tussen 10 en 11 uur, maak je weer kans op twee mooie waardebonnen ter waarde van €200. En je hoort ook weer diverse schijven voorbij komen van alle radiostations die in de jaren 70 op de Noordzee lagen. Dus die hoor je ook weer voorbij komen. En wat zijn het dan voor schijven? Nou, we zullen ze er even bij pakken. We pakken eerst even deze erbij.
1: Look out! Doedelschijf!
2: Hoera! Ik ben
1: Doedelschijf!
0: En dat is deze.

0: the Kiss.
1: Ja, zo heet die plaat, Hilde the Kiss. En dit keer van Brian. Ik ken deze plaat trouwens niet, Willem. Dus ik moest die even zoeken, maar ik heb hem wel gevonden. En wat heeft hij nog meer, deze?
2: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: Seems it never rains in Southern California.
1: Ja, it never rains in Southern California. Een plaat van Albert Hammond, ook weer zo'n leuke alarmschijf. Wat heeft hij nog meer, deze?

Jesse Green met Nice and Slow. Ook weer zo'n leuke plaat. Echt zo'n Mia Makers lieveling. Dus dat onder andere dus bij Willem van der Belt. En nog steeds weer de Kiss. Ik had het erover van die platen, die ken ik niet. Maar niet in deze uitvoering dan, Willem. Hè. Maar dat begrijp je wel. We gaan eerst even de instrumentale plaat voor deze dag draaien. En doen we dit keer met Dan de Benjamin.

Dan de Banjoman, de instrumentale plaat voor deze dag. Het was een plaat uit 1974. We gaan dan weer richting 8 uur. Alweer het einde van dit eerste uurtje van de ochtendspits. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met de tweede uur. We kunnen nog wel een paar platen draaien. Doe dit keer met een plaat uit 1981. Ja, twee platen uit 1981. Godfrey & Cream met Andrea Dam. Ook zo'n leuke plaat. En nog een plaat van Grace Jones. Tot zo.

0: en op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
2: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
1: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
3: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
1: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door.

0: Ook daar zijn de rijstroken weer open. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Strand Nulde. 6 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar dik 10 minuten. En 50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek. 4 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de N344 van Apeldoorn naar Voorthuizen tussen Uddel en Kootwijk. 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

De Beach Boys met Sloepjan B. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loco in Loevenheim. Te vroege, ja, dinsdagmorgen alweer, de 15e van de septembermaand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken we er uiteraard ook weer bij, ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, leuke platen. Het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje, allemaal platen waar rozen in voorkomen. Dus dit keer met rozen. We gaan beginnen.

David met Jeans On. David Dundas. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur, zelfs tot 10 uur. Ook nog een uurtje Muziekmuseum. En dan vanaf 10 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met EB staat hier. En van 2 tot 4 uur topdag met Gerrit Top. En muziekcarousel van 4 tot en met 6 uur. En van 6 tot 7 uur Ellen versus Rob. En nee, van 6 tot 8 uur is dat zelfs. Ellen versus Rob. En dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur Stemloos. Met Ben Ransdorp. En van 9 tot 10 uur Love Songs met Ben Ransdorp. En van 10 tot 11 uur Wat wij willen weten met Rob en Egbert. Een herhaling van gisteren. Tot zover de programmering van Lou FM.

0: Michel met Par en Flirt en pas een plaat in 1971 en daarvoor Bollek met Wonderful Life. Straks na 12 uur bij Local FM weer het lunchprogramma Broodje Bal, zo heet dat lunchprogramma, met Albert Vierhuis. En wat heeft Albert Vierhuis zo wel in zijn programma? Nou, we gaan dan met de single top 3 weer terug naar de top 40 lijsten van mei 1978 en september 1986. En verder een nieuwe aflevering van De Plaat in zijn verhaal met Bart van Leeuwen. En twee keer een oud Veronica alarmschijf. En de Hollandse douwtrapper is dit keer van Manke Nelis met een kleine jodeljongen.
1: Oh, kleine jodeljongen.
0: Die dus, dat is de Hollandse douwtrapper straks bij Broodjebal, het lunchprogramma bij Local FM.

0: Chris de Burg met Missing You. We gaan nu kijken naar het
1: weerbericht.
0: Ja, even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend kan het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. En verder is het wisselend bewolkt en droog. Met in zuiden meer zon dan in het midden en noorden van het land. En de opklaringen breiden noordwaarts uit. Bij een matige zuidwestenwind is het halverwege de ochtend ongeveer 17 graden. Nou, vanmiddag zijn er in het zuiden, midden en het oosten een periode met zon. Hier wordt het regionaal zomers warm met middagtemperaturen tussen de 24 en 27 graden. En de hoogste maximum zijn voor Limburg en het oosten van Brabant. In de kustgebieden komt het meer bewolking voor en kan later in de middag ook een bui voorkomen. Hier wordt het 21 tot 24 graden en de wind is matig van kracht en draait van zuidwest naar west. Aan de kust kan het vrij krachtig waaien, een windkracht van 5. Nou, vanavond raakt het op steeds meer plaatsen bewolkt en komt het ook landwaarts tot enkele buien. Hiermee wordt warme lucht verdreven. Voordat het in het oosten is er kans nog vooral in het oosten is er kans op stevige onweersbuien met windstoten, hagel en veel regen in korte tijd. Dus kijk uit, houd het weer in de gaten vanavond. We gaan straks het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Heino. Hey!

Olé, ja, het was een plaat van Heino Caramba Carrasco, Heine Whisky. Ja, we gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We bakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Naar morgen, ja, Schapenmarkt in Oldebroek, wordt het 18 graden met een windkracht 3 uit het west-noordwesten. Wel kans om een kleine bui, 2 mm erbij, maar ook zon. Dat ook zeker dus morgen. Ik denk dat het meevalt, maar we wachten het af. En donderdag een bewolkte dag, 18 graden met een windkracht 3 uit het zuidwesten. En dan ook kans om een buitje, 2 mm erbij. En vrijdag 18 graden met een windkracht 3 uit het west-zuidwesten. En ook kans op een klein drup regen, 1 mm erbij. Nou, qua weercijfers, vandaag een weercijfer 8. Woensdag Schapenmarkt in Oldebroek, een weercijfer 9. Donderdag een weercijfer 8. En vrijdag een weercijfer 9. Dus best hoge weercijfers. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst Propaganda.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is extra vertraging door een ongeluk tussen Stroe en Hoevelaken nu 10 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort. Vathorst 8 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. En 303 van Harderwijk naar Barneveld tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1. 3 kilometer stilstaand verkeer. De extra reistijd is daar bijna een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

More Than A Feeling in plaats van Boston uit 1977. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximale minitemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1931, was 1,5 graad. En de hoogste is gemeten in 2020, was 31,4 graden. En de langste neerslagduur was in 1994, was 12,6 uur. En de hoogste Edmondson van de neerslag was in 1966, was 26,7 mm. Ja, we gaan naar het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En dit keer platen met rozen erin. Zoals een plaat van Debbie Kraft met rozengeur en maneschijn. En de Barbados kwam ook voorbij met een bosje rode rozen. En Corrie en de Rekels met rozen die bloeien, ook zo'n leuke plaat. En duo onbekend, ja, rode rozen op witte zijde gaan we ook draaien. Maar eerst dus Debbie Kraft.

De rozenplaatjes, ja, rozen die bloeien. Corrie en de Rekels. En ook Barbados kwam voorbij met een bosje rode rozen. En ook Beppie, hè? Beppie Kraft met rozengeur en maneschijn. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze dinsdagmorgen. Morgen, woensdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur straks bij Local FM. Willem van den Belt op de radio met Mannetje van de Radio. Nou, Willem heeft de boel weer klaarstaan. De jingles staan klaar. Ook de muziek staat in de playlist. En ook de nieuwtjes heeft hij uitgezocht. Dus we gaan er zeker weer van genieten. Van dat leuke programma van Willem van den Belt. Mannetje van de Radio dus. Van 9 tot 12 uur. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur broodjebal. Een vers broodjebal. Het lunchprogramma bij Local FM. Met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de muziekleus in de middag. Ja, met Albert Leusing. Van 2 tot 4 uur dus. En bij de Lou. Ja, dan gaan we nog een uurtje verder met het muziekmuseum. En dan vanaf 10 uur tot en met 12 uur het muziekmuseum met Bart van Dijk. Ook middagmatinee met EB staat hier. Ik weet niet of dat helemaal goed is, maar hier staat het zo wel. En van 2 tot 4 uur ook topdag met Gerrit de Top. Ik wens iedereen nog een prettige dag, prettige luisterplezier. En maar weer tot morgen vroeg. We gaan nog een rozenplaat draaien van het duo Onbekend. Met rode rozen op witte zijde. Heet het morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
2: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
1: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
1: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is druk verlopen, maar de files lossen wel geleidelijk aan op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam zien we nog de meeste vertraging. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer met een half uur oponthoud. Verderop tussen Hoevelaken en Amersfoort Noord 10 kilometer met daar weer een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Verder zijn de files over het algemeen wat korter. Op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Grijsoord 6 kilometer met 10 minuten vertraging.

0: persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
1: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Gardens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Jouw stem is geld waard.
5: Loop Media doet mee aan Rabo Club Support.
4: En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

Sophia George met Girly Girly. Goedemorgen, je luistert mee naar het Muziekmuseum bij Loe FM. Ja, normaal gesproken met Bart van Dijk. Maar Bart van Dijk, die komt wel. Ja, die komt wel, maar die komt een uurtje later. Dus hij gaat straks beginnen met het poldergoudblokje. Ook lekker gezellig. Dus welkom, je luistert dus mee naar het Muziekmuseum op Loe FM. Goedemorgen.

No Matter What, een plaat van Boyzone uit 1998. Nou, inmiddels de website van de Loeder even bijgepakt, loemedia.nl. Er staan wat nieuwe berichten op, onder andere ook Kindertheater in Oosterwolde. Dat is op 25 september, staat hier. Aanvang 2:30. Op vrijdag 25 september is er een bijzondere kindertheatervoorstelling met de titel Woordeloos. Een verhaal dat raakt en laat zien dat soms woorden tekortschieten. Een voorstelling vol kijken, beleven en ontdekken met een boodschap over hoop, liefde en vergeving. Dus dat onder andere dus. In die tent, is er een tent? Ja, er is een tent in de Grote Woldweg nummer 74. Ja, vrijdag dus, 25 september. En aanvang is 2:30. En na afloop is er voor ieder een gratis een snack en ook limonade. Van patat tot racegeluid. Bij Oosterwolde viert de herfst. Kom op 25 en 26 september naar het Herfestijn aan de Grote Woldweg in Oosterwolde. Vrijdag is er volop gezelligheid voor iedereen. Een speciaal programma voor senioren. Een vrolijk jeugdtheater met gratis patat, snack en frisdrank. Een spannende jeugdbingo en de Oosterwolde City Run voor jong en oud. En 's avonds sluiten we af met een gezellige muziekbingo. Zaterdag staat helemaal in het teken van de rompende motoren tijdens een spectaculair Demo Classic Race. Bewonder de klassieke racemotoren en beleef een dag vol nostalgie, actie en motorsport. Verdere informatie op onze Facebookpagina Herfestijn Oosterwolde.

0: Mary Ann, in plaats van Mary Man uit de 1969. Ja, soms gaan we heel erg terug in de tijd. En dit keer naar 1969. En daarvoor die leuke plaat van de Bee Gees. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend kan in het oosten en noorden nog plaatselijk mist voorkomen. En verder is het wisselend bewolkt en droog. En met in het zuiden meer zon dan in het midden van het noorden van het land. En de opklaringen breiden noordwaarts uit. Bij een matige zuidwestenwind is het halverwege de ochtend ongeveer 17 graden. En vanmiddag zijn er in het zuiden, midden en oosten perioden met zon. Hier wordt het regionaal zomers warm met middagtemperaturen tussen de 24 en ook 27 graden. Dus hoge temperaturen. En de hoogste maxima zijn voor Limburg en het oosten van Brabant. In de kustgebieden komt meer bewolking voor en kan later in de middag ook al een bui voorkomen. Het wordt hier 21 tot en met 24 graden. En de wind is matig van kracht en draait van zuidwest naar west. Aan de kust kan het vrij krachtig waaien. Een windkracht 5. Tot zover het weer. Ja, we gaan een plaat draaien van Buckfist met The Land of Make Believe.

I Go to Rio, in plaats van Peter uit 1978. Ja, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB, maar eerst in plaats van de Wistars.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land lost nu geleidelijk aan op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat nog een lange file tussen Stroe en Hoevelaken, 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en knooppunt Hoevelaken, 12 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 8 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Lekker wakker worden.

0: Coldplay met de Clox. Ja, afgelopen zaterdag, misschien heb je het wel gehoord, hè? Een live uitzending vanaf de haven in Elburg. Het was berengezellig. Dat was een tijd geleden dat ik naast Bart zat in de mobiele studio. En ja, afgelopen zaterdag was het zover. Ja, ik kan een stukje laten horen.
1: Ja.
2: Wel een onbekende plaat eigenlijk, maar...
1: Ja, ik wou zeggen, de plaat ken ik niet, maar ja, je kunt het dan het geluid horen, hè?
2: Ja, het is wel een hele leuke plaat.
1: Dus, Dries, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja. Eindelijk weer.
2: Ja, dat is een tijdje geleden.
1: Ja, want het is niet Tour de Delle. Ik keek op mijn agenda, locatieuitzending, Tour de Delle, samen met Dries. Maar dat ging niet door.
2: Dat ging niet door, helaas niet.
1: Nee. Dus... Maar nu zitten we naast elkaar.
2: Dat was een zaterdag dus. Hartstikke gezellig. Dus even met Bart van Dijk in de mobiele studio. Ja, straks is Bart van Dijk ook weer op de radio. Tussen 10 en 12 uur met het Muziekmuseum. Maar dit uur moet je het nog met mij doen. Ja, ik kom een uur later. Heeft zo zijn redenen, maar niet erg. We gaan gewoon dit uurtje opvullen en dan straks kun je weer genieten van de stem van Bart van Dijk.

Little Spanner Sailor en daarvoor Time for Living. Ja, straks na 10 uur is Bart van Dijk weer op de radio met het Muziekmuseum. Eerst met het poldergoudblokje en daarna gewoon met het Muziekmuseum zoals je gewend bent. Ook vanmiddag middagmatinee met EB staat hier. Ik weet niet of dat helemaal klopt trouwens. Hè? Dit lijkt me zo raar op de dinsdag echt bij Bosma. Zou heel goed kunnen van 12 tot 2 uur. En dan van 2 tot 4 uur topdag met Gerrit de Top. En Gerrit Top weer op de radio dus van 2 tot 4 uur. Muziekcarousel, de non-stop hits van 4 tot en met 6 uur. Ook Ellen versus Rob van 6 tot 8 uur. En dan Stemloos met Ben Ransdorp van 8 tot 9 uur. En van 9 tot 10 uur Love Songs ook met Ben Ransdorp. En van 10 tot 11 uur Wat wij willen weten met Rob en Egbert. Het is een herhaling van gisterenavond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste oranje fans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files worden nu snel korter. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken 8 kilometer. En daar ben je bijna een half uur langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen.

0: Verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
1: 105.5. Dit is Lou FM.
2: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf. I can still see.

0: zou bijna zeggen onvergetelijk, dat ene moment. En daarvoor hadden we de bottenschijf voor deze week. Nieuwe plaat van Douwe Bob en hij wordt gebotterd deze week met Note to Self. Het is inmiddels 9:45. Van harte welkom bij het middelste uur van het Muziekmuseum. Muziekmuseum is, zoals Dries net al zo keurig verwoordde, door mijn schuld. Ja, moet Dries een uurtje langer doorgaan? Nou ja, moet. Hij doet het graag, want collegialiteit en Dries die staat altijd klaar. Dus wat dat betreft, dank daarvoor Dries, zodat ik een uurtje niet hoef te vliegen, maar even rustig hierheen kan komen. Dus wat dat betreft, nogmaals dank daarvoor. Collega Dries Smit, ja, wakker worden met Dries. Oeh, goedemorgen nog wel. Ja, kijk eens aan. Dries maakt de ochtend luisteraars wakker. Voor diegenen die nog niet wakker zijn. Maar nee, je bent gewoon klaar wakker als je naar de ochtendspits luistert. Elke werkdag, 's ochtends van 7 tot 9. En op de dinsdag, de woensdag en de donderdag, nogmaals door mijn schuld, mag Dries een uurtje doorgaan. En mag ik een uurtje later beginnen. Dus bij deze. En Dries kon het niet laten eventjes nog terug te komen op afgelopen zaterdag. Ja, ja, de live-uitzending vanaf de Bottenmarkt, het Botterweekend. Lou FM was daarbij. Niet alleen Dries, maar ook Aad was daar. Jeanette was er. Bert-Jan Dokter. Kortom, het hele team was daar aanwezig. Het hele, nou ja, locatieteam, om het zo maar eens te noemen. En het was gezellig en lekker. Maar daar zal ik het straks nog even over hebben. In ieder geval, Dries, bedankt voor de ochtendshow. We zijn weer helemaal op de hoogte. En alle dingetjes die Dries behandelt in zijn programma. Het is weer langsgekomen. De records, de nieuwe dingetjes, de oude dingetjes, kolom. We zijn weer bijgepraat en ook bijgeluisterd door de ochtendspitsmuziek. En vooral het laatste uur, het derde uur. Ja, dat was eigenlijk al een beetje muziekmuseum, muziek Dries, hè? Ja, laat dat maar dan collega Smit over. Niks mis mee. In ieder geval, morgen is hij er weer, ook weer tussen 7 en 10. Wat gaan wij doen? Nou, ik pak zo dadelijk de krant erbij. De papieren stentor ligt hier binnen handbereik. De website van loumedia.nl. Ja, als ik daarop klik, die komt ook tevoorschijn. Kortom, muziek en info tot aan 12 uur hier op Lou FM. Blijf luisteren.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien

0: voorbij. Anne Janssen en zijn begeleidingsband Le Sigal en Zeven Brieven. Daarvoor de gebroeders Custers of... Zijn het geen gebroeders? Weet ik eigenlijk niet. Nou, Circus Custers, laten we het daar maar op houden. En Verliefd. Kijk even naar de website van Lou Media. En we zien daar staan Aula Bovenweg, ontmoetingsplek voor een gesprek of een kop koffie. De aula van de begraafplaats aan de Bovenweg in het Harde is om de woensdag geopend voor een zogenaamd inloopmoment. Iedereen die behoefte heeft aan een kop koffie, wat gezelschap of een gesprek is van harte welkom. Loop dus gerust binnen voor een kopje koffie, thee of limonade. Je kunt er anderen ontmoeten, een praatje maken of je verhaal delen. Ook als je liever even rustig zit of behoefte hebt aan een luisterend oor, ben je welkom. Aanmelden is trouwens niet nodig. Wanneer kan dat? Nou, de aula is geopend van 10 tot 12 op 16 en 30 september. Dus morgen en dan ook morgen over 2 weken op woensdagochtend. Nou, de andere data voor de rest van het jaar staan er ook nog in, maar die zullen we nog wel eens een andere keer noemen. Dus in eerste instantie morgen en ook morgen over 2 weken van 10 tot 12. Eventueel vragen, neem dan contact op met Gertine van Leeuwen. En dat kan via gertine.van.leeuwen@elburg.nl of Nella Kamstra, die weet er ook alles van, nella-mulder@hotmail.com. Nou, als je die webadressen zo gauw niet hebt meegekregen, kijk op de website van Lou Media, daar staan ze keurig uitgewerkt. En het hele artikel kun je dus lezen onder de kop Aula Bovenweg. Ontmoetingsplek voor een goed gesprek of een kopje koffie.
1: Lokaal, informatief en muzikaal. Dit is Lou FM.

Daarna weer naar tranen in mijn hart en daarvoor vader Abraham. Ja, blijft een tranentrekker, hè. Ga nooit meer van huis zonder te zeggen ik hou van jou. Volgende week voetbal, internationaal voetbal. Ja, onze Oranje Boys die mogen dan spelen tegen de Oosterburen, oftewel Nederland tegen Duitsland. Nou, bijzonder gevalletje. De keeper van Ajax op dit moment, Mark ter Stegen. Ja, het is een Dutser. En het zou zomaar kunnen dat hij volgende week bij Duitsland in het doel staat. Of bijna zeker op de bank zit. Maar het zou zomaar kunnen dat hij kiept. Nou, kijk eens aan. Lothar Matthäus, ook een Duitser die we kennen van vroeger. Die gaat er namelijk van uit dat Ajax-doelman Mark ter Stegen zijn rentree maakt in het Duitse voetbalelftal. Dat zegt de inmiddels 65-jarige oud-international in zijn column voor Sky Sports Duitsland. Wat ter Stegen betreft ga ik ervan uit dat hij er zeker bij zal zijn. Zo schrijft Matthäus over ter Stegen, die zoals inmiddels bekend sinds dit seizoen voor Ajax uitkomt. Als hij in Amsterdam goed blijft presteren, is hij een kandidaat voor de eerste plaats onder de lat. Ter Stegen speelde zijn laatste interland voor Duitsland vorig jaar juni 2025 en in totaal speelde hij al 44 keer voor die Mannschaft. De nieuwe Duitse bondscoach Jürgen Klopp maakt volgende week donderdagochtend zijn selectie bekend voor de komende wedstrijden in de Nations League. Klopp zelf debuteert volgende week donderdag ook als coach in de uitwedstrijd van Duitsland tegen het Nederlands elftal. En dat gebeurt allemaal volgende week donderdagavond in de Johan Cruijff Arena. Nou, heel benieuwd. Ter Stegen, zit hij op de bank of staat hij misschien wel in het doel?

Kleine Vogel. Ja, even wat rustige liedjes achter elkaar, hè? Nou, eerlijk gezegd, was ik aan toe. Nou, we gaan even wat gas geven. Doen we met Rutger van Barneveld. De zomer, de zon en het strand.

De zomer, de zon en het strand werd bezongen door Rutger van Barneveld. Het is inmiddels 22:55. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Tot 12:00 het Muziekmuseum. Straks van 12 tot 2 de middagmatinee wordt vandaag aan elkaar gepraat door Jeanette. En Jeanette die dient om ongeveer 12:30 de lunch op. En zoals Dries vanochtend ook al vertelde, straks tussen 14:00 natuurlijk weer de, nou ja, lokale, of misschien is het wel de regionale dinsdagmiddag gebeurtenis, oftewel de topshow met Gerrit-Jan Top. Maar nu nog tot aan 12:00 het Muziekmuseum. Ja, het is inmiddels bekend, want in een deel van Nederland rijden vanochtend geen treinen door een storing die op meerdere plekken op het spoor in Midden-Nederland is ontstaan. Volgens ProRail heeft de storing grote gevolgen voor het treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland. Veel treinen in de genoemde regio's zijn uitgevallen of rijden met vertraging. De oorzaak is een storing in een beveiligingssysteem van het spoor. Dat systeem moet aangeven of er een trein over het spoor rijdt of niet. Door de storing is dat niet helemaal duidelijk en is veilig reizen dus onmogelijk en de seinen springen dan automatisch op rood. Op sommige plekken kan wel stapvoets worden gereden. Volgens de woordvoerder van ProRail is het beveiligingssysteem op 13 plekken uitgevallen. Hey, 13. Het is nog niet duidelijk wat daar de oorzaak van is. We zijn dat nu aan het onderzoeken en als we de oorzaak weten, dan kan het snel opgelost zijn, maar die moeten we dan wel eerst vinden. Al dus een woordvoerder van ProRail tegen de NOS. Het is nog niet bekend wanneer de storing zal zijn verholpen. Nou, de Telegraaf die is al wat verder, want de storing is volgens de Telegraaf veroorzaakt door sabotage. Volgens de spoorbeheerder zijn op meerdere plekken op het spoor materialen aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd. Gaat volgens een woordvoerder om buizen die aan het spoor zijn vastgemaakt. Wie dat heeft gedaan en waarom, daarover is nog niets bekend. En dat willen wij ook heel graag weten, aldus de woordvoerder van ProRail.

het is maar dat we het weten. Belinda Kinna, de tijd van mijn leven is nou. En als we dan toch met het leven bezig zijn. Wolter Kroes die zong erover, haal alles uit het leven. Wat als de regenbui van de eeuw losbarst in Elburg? Nou, ruim 250 woningen bevinden zich op een kwetsbare plek. Bewoners van ruim 250 woningen in Elburg hebben een probleem als de regenbui van de eeuw hier naar beneden komt. Bij hen staat het water dan minstens 15 centimeter hoog tegen de gevel, blijkt uit cijfers van wateradviesbureau Nelen en Schuurmans uit de Klimaateffectatlas. In 106 gevallen komt het water zelfs 30 centimeter hoog. Nou, kijk eens aan. Die extreme bui, wat is dat dan precies? Nou, die bui aan de basis van de berekeningen is een bui waarbij er in een uur tijd 70 mm regen valt. En dat is iets minder dan gemiddeld in de hele maand september. In de meest recente klimaatscenario's van het KNMI valt zo'n bui straks eens in de 100 jaar. Als je huis laag ligt en water niet makkelijk kan wegstromen, bijvoorbeeld de grond of het riool in of via sloten, dan heb je een probleem. De genoemde onderzoeksmensen Nelen en Schuurmans die hebben op basis van die wetmatigheden per huis bepaald hoe hoog het water in theorie tegen de gevel staat bij zo'n regenbui van de eeuw. En ook hoe hoog het grondwater staat speelt een rol in die berekening. Combinatie van hoog grondwater en hevige regenval betekende bijvoorbeeld in 2024 dat tientallen woningen in de Enschedese wijk Patmos onbewoonbaar werden. Nou, zo'n vaart zal het niet lopen in Elburg. Dat, om precies te zijn, 256 woningen in Elburg kwetsbaar zijn bij een extreme regenbui, wil nog niet zeggen dat er ook echt schade ontstaat. Hoe erg die is, dat hangt er onder andere van af hoe goed bewoners hun woning hebben beschermd. Nou, zorgen dat water kan wegstromen, dat helpt. Al dus John Kersenmakers, hij is bouwkundig specialist bij de vereniging Eigen Huis. Geen tegels, maar groen of waterdoorlatende bestrating. Een regenton helpt ook, zodat het water in elk geval tijdelijk ergens naartoe kan. Maar ja, dan moet die ton wel leeg zijn op het moment dat het gaat regenen. Maar ja, als het zo hard gaat regenen, zoals net in het voorbeeldje genoemd werd, in een uur tijd 70 mm regen, dat is een beste plons water, dan is zo'n ton ook heel gauw vol. En nou ja, als die dan niet kan overstromen of ergens anders heen waar het water geen kwaad kan, ja, dan heb je alsnog een probleem. Maar ja, dan is tenminste de ton wel vol.

Jannes. En ja, hij bezong weer een vrouw. Of misschien wel een meisje. Bella Bianca. Brengt ons bij het eind van het uurtje poldergoud. Met andere woorden, uurtje verstaanbare liedjes zit erop. En dat is er weer morgenochtend. Tussen 10 en 11 als middelste uur van het Muziekmuseum. Ik heb er nog eentje. En die is van Jan Smit. Ja, ja. Jan Smit, die weet ook waar Abraham de mosterd haalt. Vertel Jan wat. Dan volg je haar benen. Jan Smit dus.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog, maar werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Thielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken loopt de vertraging daarom op tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner.

0: september via de Rabo-app op Lou Media. Stem op Lou Media, want jouw stem helpt ons verder. Lou Media, media die ertoe doet.
1: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.

0: In de ether, op de kabel, DAB Plus en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk.
1: Evergreen.
2: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: Me Tomorrow en daarvoor de bottenschijf voor deze week. De Oude Bob en A Note to Self. Het is inmiddels 10:45. Van harte welkom bij het derde uur van het Muziekmuseum. Ja, het eerste uurtje. Eventjes deze week met Dries. Gewoon de ochtendspits, een uurtje langer. En wij komen elkaar dan 2 uur lang tegen met eerst een uurtje Poldergoud. En nu dan dat derde uur van het Muziekmuseum. En ook meteen het laatste uur straks. De middagmatinee, de lunch wordt opgediend door Jeanette. En vanmiddag ook nog GJ Top met de topshow op dinsdag. In de krant van vandaag ook het verhaal wat gisteravond al op tv was van Erben Wennemars. Nou ja, hij was wel... erg cru, hè? Hij dacht dat hij onsterfelijk was, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Daar kwam hij ook achter, een hersenbloeding, maar het schijnt momenteel allemaal weer goed met hem te gaan. Ook Pek Zwolle in de krant van vandaag. 5 keer afgedroogd in nog geen jaar tijd. Laatste keer natuurlijk afgelopen zondagmiddag door Feyenoord. 7 doelpunten tegen, nou. Heeft Pek Zwolle überhaupt een ondergrens of kan dat nog slechter en nog dieper? Nou, laten we maar naar een serieus bericht gaan op de website van Lou Media. En daar staat een artikel met daarboven een gebaar van verbinding. Hoe begroet je iemand die doof of slechthorend is? Hoe vraag je hoe het gaat? Of bied je hulp aan? Een paar eenvoudige gebaren kunnen soms een wereld van verschil maken. Bijvoorbeeld in Oosterwolde, daar wonen mensen die doof of slechthorend zijn. Inwoners komen elkaar overal tegen, in de winkel, op school, bij verenigingen of gewoon op straat. Toch ontstaat er niet altijd gemakkelijk contact. Niet omdat daar geen behoefte aan is, maar simpelweg omdat niet iedereen dezelfde taal spreekt, in dit geval gebarentaal. Daar wil Dorpsbelang Oosterwolde tijdens de Week van Verbinding aandacht aan besteden. De gratis kennismakingsavond, een gebaar van verbinding, is een laagdrempelige en gezellige workshop waarin deelnemers kennis maken met de basis van de Nederlandse gebarentaal. Voorkennis is niet nodig, nieuwsgierigheid is genoeg. Tijdens deze avond komen eenvoudige gebaren voor alledaagse situaties aan bod. Ook krijgen deelnemers praktische tips om gemakkelijker contact te maken met dove en slechthorende mensen. Daarbij wordt duidelijk hoeveel communicatie mogelijk is zonder gesproken woorden. Deze avond is bedoeld voor iedereen. Inwoners, ouders, leerkrachten, winkeliers, vrijwilligers, verenigingen en anderen die willen bijdragen aan een toegankelijk en gastvrij Oosterwolde. Soms begint verbinding gewoon met een handgebaar. Vindt allemaal plaats, zaterdagavond 26 september. Inloop is vanaf 7 uur 's avonds in het hart van Oosterwolde aan het Sint-Nicolaasplein in Oosterwolde. Kost het wat? Nou, nee. Deelname is gratis, maar wel eventjes van tevoren aanmelden via info@dorpsbelangenoosterwolde.nl. Aanmelden kan via info@dorpsbelangenoosterwolde.nl.
1: De gezelligste aan het Veluwe weer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

Oh, de Big O, Roy Orbison en So Young. Daarvoor hadden we ook nog de vier ABBA's met Take a Chance on Me. Ja, ik had het net al over het interview van Erben Wennemars. Gisteravond natuurlijk bij Eva op de tv, vandaag in de Stentor. En Erben die zegt in de Stentor, nou, je gaat toch denken, was dit het dan? Want Erben Wennemars geloofde altijd dat hij 100 jaar zou worden. Nou, topfit, niet kapot te krijgen. Totdat hij in afgelopen mei werd getroffen door een herseninfarct. Ik ben niet ziek, ik ben gerepareerd. Zo moet ik het zien. Nou, geweldig al dus. Erben Wennemars. Dan, ik noemde net al, heeft PEC Zwolle een ondergrens. Nou, een incident, zo kwalificeerde trainer Henry van der Vecht. Afgelopen zondag de wanvertoning van PEC Zwolle tegen Feyenoord. Het werd 0-7. Maar is dat wel terecht, dat incident? Want het overkwam de Zwollenaren de afgelopen 10 maanden vaker. En het is daarom nog steeds de vraag waar die ondergrens ligt. Want, weten we het nog, PEC Zwolle supporters 8-2, 6-1... 5-0 en nog een keer 6-1. En afgelopen zondag dus de 0-7. Dan de VAR in Engeland ligt onder vuur. Want trainer Michael Carrick van Manchester United, dat met 0-1 verloor van Manchester City, die zegt, oh, dat de VAR zo'n vreselijke beslissing neemt, dat is zorgwekkend. Want Manchester City won met een duidelijke buitenspelgoal van Haaland. Nou, waarom de VAR dat niet zag, dat weet ik ook niet. Dan de Grand Prix van Spanje, die snapt de kritiek, want de organisatie van die Grand Prix is bereid om het nieuwe Madrid-circuit in Madrid aan te passen, zodat er betere inhaalmogelijkheden komen. Ze reageert hiermee op de kritiek van de coureurs. Het was de eerste keer dat daar op dat nieuwe circuit een race werd gehouden. Kimi Antonelli die won de race op dat bochtige circuit dat vooraf als uitdagend en zelfs gevaarlijk werd bestempeld. Dat bleek in de praktijk anders. Coureurs klaagden vooral over het gebrek aan inhaalmogelijkheden. Ik begrijp niet hoe iemand naar dit ontwerp kan kijken en dan denkt geweldig. Aldus Lando Norris na afloop. Hij stelde voor twee bochten te schrappen en er een langer rechtstuk van te maken. Directeur Luis Garcia Abad van de organisatie zei op motorsport.com, we hebben de ruimte en de faciliteiten om dat te doen. Dan wordt er vanavond ook nog gevoetbald in de Eredivisie, want Ajax speelt vanavond in de Johan Cruijff Arena de inhaalwedstrijd tegen Willem II. Dat duel werd eerder dit seizoen verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van de Amsterdammers. De wedstrijd daar in de Johan Cruijff Arena begint vanavond tussen Ajax en Willem II om 8 uur.

0: The Sweet and a Little Willy. Daarvoor ook nog Greenfield and Cook. Don't Turn Me Loose. En we hoorden aan het begin van het blokje van drie My Number One van Love. Ja, ik had eigenlijk het weerbericht daartussen door willen doen. Alleen heel simpel, ik had het nog niet voorhanden. Dus bij deze, het kwik loopt op tot zo'n 28 graden. Vandaag, Prinsjesdag, begint op veel plaatsen grijs met lokaal wat lichte regen. In de loop van de ochtend breekt vanuit het zuiden de zon steeds vaker door. En nou ja, de loop van de ochtend is bijna voorbij, maar het zonnetje schijnt hier buiten het studiogebouw van Lou Media. Het wordt warm met zo'n 25 tot plaatselijk 28 graden in het binnenland. Aan zee, daar blijft het wat koeler. Vanavond neemt vanuit het westen de kans op enkele buien toe, mogelijk met onweer. Morgen, woensdag, is het wisselvallig met zon, wolken en enkele buien. Temperatuur daalt naar zo'n 18 à 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met zonnige perioden, maar ook regen of buien. Donderdag dan waait het stevig en is het ook minder warm.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: De Joe Dells en My Boy. En daarvoor Good Old Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Het volgende bericht betreft een opsporingsbericht. En iemand vermist in Nunspeet, maar ja, is vermist met een fiets, elektrische fiets. Dus kan zomaar zijn dat hij ook hier in de buurt misschien is. Want de politie is op zoek naar een vermiste man van 83 jaar. Hij is vanochtend op een elektrische fiets vertrokken en mensen die hem zien worden gevraagd direct 112 te bellen. Hoe kun je nou de man herkennen? Heeft een lichte huidskleur en is ongeveer 1,70 meter lang. Heeft een normaal postuur en dun grijs haar. Draagt een rode jas en rijdt op een elektrische fiets met een zwarte fietstas. Wie de man ziet, ik zei het net al, wordt verzocht direct te bellen met 112. De man zelf is voor het laatst gezien in Nunspeet West, in de omgeving van de Harderwijkerweg, de Waterweg en de Elburgerweg. Politie verstuurde vanochtend een burgernet bericht over deze vermissing. Nogmaals, als die in Nunspeet is blijven rondfietsen, ja, dan zal het bericht hier weinig uithalen. Maar voor hetzelfde geld is die richting deze kant op gefietst en wordt die hier ergens gesignaleerd. En dan gaan er dus 112 bellen.
1: Muziekmuseum, waar herinneringen klinken.

0: De Rolling Stones en You Better Move On. En daarvoor Vrijheid met Baby It's You. Op de website van loumedia.nl een brief, laten we het maar zo noemen, van de burgemeester, de waarnemend burgemeester Harm-Jan van Schaik. En die heeft dat geplaatst namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hier in de gemeente Elburg. En we lezen daar het volgende. Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Maarten Seibel, ereburgemeester van de gemeente Elburg. Maarten Seibel was op bijzondere wijze verbonden met Elburg. Met zijn grote liefde voor orgels en orgelmuziek zette hij zich tientallen jaren in voor het behoud van dit culturele erfgoed. Als initiatiefnemer van onder meer het Nationaal Orgelmuseum en de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel wist hij Elburg ook ver buiten onze gemeentegrenzen op de kaart te zetten. Zijn betrokkenheid bij Elburg ging verder dan muziek en erfgoed. Zo zette hij zich 33 jaar in als provisor en penningmeester van het Couragefonds en was hij actief voor verschillende organisaties binnen de samenleving. Voor deze jarenlange en uitzonderlijke inzet benoemde de gemeenteraad hem in 2010 tot ereburger van de gemeente Elburg. Een bijzondere onderscheiding die slechts bij hoge uitzondering wordt toegekend. Burgemeester Harm-Jan van Schaik zegt daarover: met het overlijden van Maarten Seibel verliest de gemeente Elburg een zeer betrokken ereburger. Zijn liefde voor Elburg, muziek en cultureel erfgoed en zijn enorme inzet daarvoor hebben veel betekend voor onze gemeenschap. Wat hij heeft opgebouwd en doorgegeven blijft van grote waarde. Wij wensen zijn familie en andere naasten veel sterkte toe met dit verlies. Namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg is getekend Harm-Jan van Schaik, burgemeester.
1: De stem van Elburg.
2: De stem van Elburg.
1: Dit is Lou FM.
2: Lou FM.

Robin Gibb en Juliet brengt ons bij het eind van deze dinsdag editie van het Muziekmuseum. Het programma gaat er even van tussen, maar het is er weer morgenochtend tussen 9 en 12. Het eerste uurtje weer met collega Dries Smit. En dan tussen 10 en 12 spreken we elkaar weer met tussen 11 en 12 bezoek hier in de studio. En dat heeft te maken met de opening van de nieuwe Dementheek in de bibliotheek van Elburg. Volgende week maandag 21 september wordt die Dementheek geopend in de bibliotheek Elburg. En wat dat precies is, dat horen we morgen van twee bezoekers hier in de studio van het Muziekmuseum, de studio van Lou FM. En die vertellen ons precies wat dat allemaal is, die nieuwe Dementheek. Morgenochtend gewoon luisteren. Zo dadelijk de middag matinee. De lunch wordt opgediend door Jeanette. Ongeveer 12:30 zal dat zijn. Ik zal nu alvast zeggen, eet smakelijk straks. Zo dadelijk dus de middag matinee met Jeanette. En vanmiddag ook nog van 2 tot 4 GJ Top met de regionale dinsdagmiddag gebeurtenis. Oftewel de topshow hier op Lou FM. Hey, hele fijne luisterdag met Lou FM. En wat mij betreft graag tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken ben je 10 minuten kwijt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoeld.

deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.

0: Daar was hij weer, de boss himself, Bruce Springsteen. En hello sunshine. Kan niet anders helpen, een dag als deze. En geniet er extra van, want het kan voorlopig wel de laatste zijn. En Douwe Bob, note to self, valt heel wat over te vertellen. Maar dat ga ik in het tweede uur doen. Hij is natuurlijk in Amerika geweest en had daar best wel succes. En mocht optreden met een bijzondere, goede band. En natuurlijk voor ontzettend veel publiek. Dus dat betreft zou die zomaar naam kunnen maken daar in dat grote Amerika. En dat willen alle soort van country artiesten wel. Het is inmiddels 11:11. En dat betekent dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Loe FM. Middagmatinee met Jeannette Broyle.
0: En dat ben ik. En ik heet je inderdaad van harte welkom bij Middagmatinee tot 2 hier op Loe FM. De mannen voor me natuurlijk hartelijk dank voor de gezellige uren. Ik ga het voortzetten tot 2 uur vanmiddag. Nou, hoe gaan we dat doen? Je kent het lunchblokje om 12:30. Maar natuurlijk ook de nieuwsartikelen. Er valt heel wat vertellen. Zeker over de actuele stand van het spoor. Ik moet zeggen, ik kan me daar best wel kwaad over maken, hoor, dat je dingen op het spoor gooit. Het is super gevaarlijk. Oké, het is allemaal net goed gegaan met een trein. Maar voor hetzelfde geld gaat dat hartstikke fout met wat levens tot gevolg kan hebben. Nou, diep triest. En dat op een dag als deze, die toch een beetje pracht en praal zou moeten zijn. Want we hebben het natuurlijk over Prinsjesdag. Om 1:00, dan gaat de stoet rijden. En het verhaal van onze koning, die zal minder interessant zijn. Want er valt niet heel veel te vertellen, want er moet nog onderhandeld worden. En geen enkel, maar ook echt geen enkel plan kan nu nog doorgang vinden. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga het wel volgen hier in de studio voor jou. Dus als jij het niet kan, doe ik het voor je en zal je op de hoogte brengen. Maar natuurlijk ook allemaal met veel mooie muziek ertussen. Want het zou een hele saaie uitzending zijn. Waaronder Carl Douglas en Kung Fu Fighting. Oh.

Alweer uit 1974 deze echte hit van Carl Douglas. Inmiddels 12:15. Je luistert naar middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. Ja, en we zijn natuurlijk het Sinterklaasjournaal gewend op de NOS. Maar nu komt ook RTL met een dagelijks programma over Sinterklaas en zijn Pieten. Het tv-programma zal Pietentijd gaan heten. En is vanaf 9 november dagelijks om 17:50 te zien. En dat is dan weer direct na het Sinterklaasjournaal. Dat doorgaans om 18:00 bij NTR begint. Dus niet meer de NOS zoals ik dus zei. Maar voor mij is het eigenlijk één grote brei. En hoort alles bij elkaar. Dus dat moet je maar niet kwalijk nemen. Nou goed, dat ze er netjes naast gaan zitten is prima. Als maar niet hetzelfde verhaal verteld wordt. Want dat zou dan weer heel jammer zijn. En dat het wel een beetje met elkaar overeenkomt. Want ja, als Sinterklaas bij de RTL een probleem heeft met zijn boot. En bij de NTR heeft hij weer heel wat anders. Dan klopt dat allemaal niet zo. En we gaan toch weer naar Amerika. En met name naar Trump, van de Amerikaanse regering schrapte de CO2-limieten voor kolen- en gascentrales. President Donald Trump draait hiermee het klimaatbeleid van zijn voorganger Joe Biden terug. Hij wil zo ook voorkomen dat in de toekomst andere regels voor Amerikaanse energiecentrales kunnen worden ingevoerd. Nou, was te verwachten. Hij roept vaak al niet anders. Hè. Hij wil van al dat gedoe af. En er moet gewoon geld verdiend worden. Maar aan de andere kant, als je het hebt over geld verdienen, gaat het met name om dat hij geld kan verdienen. En dan gaan we het zo hebben over de benzineprijs. Dat is maar een heel klein stapje. Nou, hou je hart maar weer vast. Want het gaat weer opnieuw flink stijgen. En wel al vandaag. Nou, en als je dan denkt van, joh, dan ga ik naar Duitsland. Dat heeft ook niet zoveel zin meer. Want daar stijgt het ook enorm snel. Mocht je nou aan die grens wonen, dan is het nog wel prima te doen. Maar woon je bijvoorbeeld hier dus in ons mooie Elburg, dan heeft dat helemaal geen zin meer. Nou, het wordt tijd dat die oorlogen beëindigd worden en dat alles weer een beetje normaal wordt. En toen was het al duur, dus laat staan nu. Weet je wat, we gaan weer lekker verder met muziek, want dan ergeren we ons niet zo. Hoshé, and take me to church.

nummer van Boudewijn de Groot, Jimmy. En ik vind het nog steeds jammer dat hij niet meer optreedt en niet meer schrijft. Maar goed, gezien zijn leeftijd begrijp ik dat ook wel weer. Ik zit eens even op onze eigen website te kijken. Er zijn ontzettend veel leuke artikelen op. Bijvoorbeeld de geslaagde clubkampioenschappen bij ponyclub Klein maar Dapper. Waar heel veel leden uit Elburg en Oldenbroek ook bij zitten. En best heel veel succes hebben. Maar ook over bijvoorbeeld Celia Vis. Want zij schittert met zilver tijdens de internationale BMX-wedstrijd in Kampen. En ze pakt altijd wel een podium ergens. En volgende week dan heeft ze een ontzettend belangrijk jaar. Volgens mij is dat een WK. Dus ze timmert aardig aan de weg. We hebben het altijd over de Max Verstappetjes en dergelijke. Maar het BMX fietsen, dat hebben we hier ook aardig onder de knie. Ja, Maarten Seibel, we hebben er al veel over gezegd. Een collega is niet meer, helaas. Vorige week overleden op 87-jarige leeftijd. Maakte hier natuurlijk het orgeluur altijd op de maandagavond te beluisteren. En dat zal voorlopig ook nog zo zijn. Want de familie die heeft toestemming gegeven. Die heeft het ook zelfs aangegeven van jongens, er ligt nog zoveel op de plank. Die moeten we gewoon gaan uitzenden. Wel met een mooi voorwoord dan van natuurlijk Marco van Doorn. Want hij was de vaste technicus, de opnameleider, om het maar even zo te zeggen, van Maarten Seibel. Nou, dat hij zeer geliefd was, niet alleen in onze eigen gemeente, maar ook landelijk, blijkt wel. Want ook de burgemeester van Elburg, van de gemeente dus wat dat betreft zeg ik niet heel veel verkeerd, heeft daar ook mooie warme woorden over geschreven. En ook dat valt te lezen op de site. Neem gerust een kijkje op loemedia.nl of op vdmg.nl. Want er staat ook ontzettend veel interessante artikelen. En dan de man die zaterdagavond omkwam bij een arrestatie. Die zat niet op een gestolen fatbike. Dat meldt een politiewoordvoerder gisteravond. In Rotterdam-Zuid werd een maandag een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Na afloop bekogelde enkele aanwezigen een politiebureau en ME'ers die moesten ingrijpen. Nou, het ging behoorlijk los en dat is jammer, want het moest gewoon een mooie stille tocht worden voor een in wezen zinloze dood van Alfredo Gulu. Hoe het ontstaan is, weet gewoon niemand. En ja, nogmaals, er gaan echt wel beelden op Facebook rond. Maar ja, je ziet maar een fractie van alles wat er natuurlijk die avond gebeurde. Hè. Dus ik stel voor dat we de politie de ruimte geven om dat goed te onderzoeken. Voordat het echt duidelijk wordt wat er die avond nou allemaal is gebeurd. Waardoor dat de dood tot gevolg had bij Alfredo. Voordat we gaan oordelen. Want daar zijn we tegenwoordig met z'n allen, inclusief mijzelf, heel goed in. We kunnen eerst oordelen. En als het dan anders lijkt, dan dan moeten we onze woorden weer terugnemen. Maar goed, terugnemen, ja, dat klinkt wel leuk, maar we hebben ze dan al gezegd. Muziek van een oud collega van me. En nou, misschien als jij vast luisteraar bent, dan weet je wel wie. Ik draai hem één keer in de zoveel tijd. Nou, nu mag het weer eens een keer, vind ik zelf. Ik heb het over Arthur Conley, Sweet Soul Music.

ontzettend lieve man, deze Arthur Connolly. Ja, die is al heel lang geleden overleden, maar hij maakte leuke muziek. Kwam uit Amerika hier naar Nederland over. Heeft ontzettend veel goeds gedaan voor de Nederlandse muziekindustrie. En eigenlijk weet bijna niemand dat. En het was een mannetje. Ja, je mag best wel zeggen mannetje, want hij was ontzettend klein. En die mocht dan een radioprogramma maken. Natuurlijk met soulmuziek, ja, dat kan bijna niet anders. En dan was hij gewoon super zenuwachtig, terwijl hij al zoveel mee had gemaakt en met zoveel grootte der aarde heeft gespeeld. Want dat vond ik echt ongelooflijk. Maar een hart voor goud, deze Arthur Connolly. Voorlopig draaien we hem niet, maar hij komt zeker weer een keertje uit de kast. Dat beloof ik je. Dit is, voordat we het lunchblokje openen, Yves Berendsen. En misschien is het tijd. Ja, wel bijna, ja.

Ja, je hebt ook zoiets van spijt heb je later maar. En zo is het maar net. Nou, het is inderdaad tijd om ons lunchblokje te openen. Want het is inmiddels 1:05. En als je de kans krijgt, hè, doe dat even lekker buiten nuttigen. Want vandaag is het nog mooi weer. En morgen dan klappen we echt even een paar dagen. Hoe lang het duurt heb ik zo nog even niet bekeken. Maar we klappen wel even de herfst in. Nou, heb je al gegeten? Hopelijk lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen. Of heb je nu wat lekkers voor je staan? Misschien nog wel een kliekje voor van het weekend. Het kan. Allemaal nog net. Dan wens ik jullie natuurlijk ook eet smakelijk. Geniet er vooral van. En geniet ook van het rustpuntje van misschien wel een hectische dinsdag de 15e september. Prinsjesdag. Ja, dan krijgen we alle ellende vaak weer over ons heen gestort. Of dat vandaag ook zo is, nou, dat horen we dus straks allemaal in de troonrede. Het betekent wel dat we 3 platen achter elkaar gaan draaien, zoals je dat gewend bent. En al die 3 platen zijn altijd net even iets langer. Want we beginnen met Mary Had en One Night in Bangkok, Simply Red, Holding Back the Years. En we eindigen met Frans Bauer en de Goulia Medley.

Ja, heerlijk om weer eens een medley van Julio te horen uit de mond van Frans Bauer. Ja, momenteel ook te zien weer op de Nederlandse tv, hè, de Real Life Soap. Ik moet zeggen dat ik daar zelf niet zo'n fan van ben, maar dat komt omdat tegenwoordig iedereen met zijn kop op televisie wil, om het maar even zo te zeggen. Maar die van Frans Bauer en Family, daar moet ik altijd wel om glimlachen. En als ik even een momentje tijd heb en het is erop, dan ga ik ook kijken. Zometeen nog nieuws over de spoorperikelen, want die zijn nog langer niet voorbij. Ja, misschien houdt dat pas op als de Prinsjesdag daadwerkelijk echt geëindigd is. En die staat natuurlijk nog op het punt van beginnen, want het is 7:07 en de koets gaat om 1:00 rijden, als ik me niet vergis. Ja, we hebben de botte dagen net achter de rug en daar heb ik het helemaal niet over gehad. Wat waren het fantastische dagen, dat overdrijf ik echt niet, want het waren echt hele leuke dagen. Het weer viel op zich nog wel mee, behalve bij de bedrijvenwedstrijd hebben ze wat buitjes gehad, maar donderdag bij de Loodschouw was toch gezellig druk en was het gewoon droog en mooi weer. Het was super druk in alle cafés, dus iedereen vierde al een beetje feest. Dan had je de bedrijvenwedstrijd natuurlijk met het traditionele schippersontbijt. De tent zat vol. We zijn er met z'n drieën geweest en ik en Dries en Ronald. En we hebben daar de uitzendingen mogen verzorgen en ook verslag mogen doen vanaf het water. Het was allemaal af en toe een beetje verwarrend. Ik volgens mij ook voor de organisatie, maar uiteindelijk zijn we erachter gekomen wie dan ook de winnaar was. Misschien zo meteen goed om nog eventjes op te zoeken het hele lijstje van 1 tot en met 3. Ja, en dan de zaterdag. Hè. Dat is echt wel het feestelijkste gebeuren. Want dan hebben we natuurlijk de bottermarkt. Allerlei koren die in de stad optreden en aan de havenkade. Alhoewel ik ze daar dit jaar gemist heb. En dan heb je natuurlijk Open Monumentendag. Dus er valt zo verschrikkelijk veel te doen dat je op een gegeven moment keuzes moet gaan maken. Maar ook toen was het ontzettend mooi weer. Dus wat dat betreft hebben we echt mazzel gehad en kunnen we terugkijken op een fantastische 40ste botterdag dagen. Ja, in meervoud dus. Nou, ik denk dat Los Lobos ook heel goed kan terugkijken op deze ene hit, La Bamba.

0: kijkt, ziet het er gewoon ontzettend zomers uit. En dat doet me aan de tijd denken dat ik s'avonds heel laat een radioprogramma had in een treinwagon. Het was echt niet te geloven, een ontzettend leuke tijd. En daar draaide ik allemaal van dit soort muziek. Nou, dan lag je in bed en dan was het nog steeds woem, woem, woem van de herrie in je oren. Maar het was wel een hele gezellige herrie. Ja, vandaag dus Prinsjesdag. Het is niet netjes, hè, wat al die activisten doen. Het haalt wel een beetje de glans van zo'n dag weg. Zoals bijvoorbeeld de activisten van Extinction Rebellion. Hè, die gooiden rode verf op de route van de rijtour. Nou, politici die maken dan statements met hoed of kleding. Dat is natuurlijk aan de orde van de dag. Het is elk jaar weer terugkomend. Ja, of je het er nou eens bent of niet. Nou, dan hebben we dus die problemen op het spoor. Hè, dat allemaal sabotage is. Dat gaat ook maar gewoon door. Nou, ik denk niet dat we het altijd zo hevig hebben meegemaakt. Maar het kan nog wel niet het einde zijn vandaag. Want om 1 uur begint pas de koninklijke rijtour. En dan om 1:15 de troonrede. De balkonscène daarachteraan om 2 uur. En dan om 4:30 de aanbieding van de miljoenennota. En dan gaan ze weer met z'n allen los daar in de Tweede Kamer. Bakkeleien over waar of niet wel, waar wel of niet, zo moet ik hem stellen, bezuinigd gaat worden. En jongens, we hebben nog maar 11 seconden, dus ik doe gewoon even een stukje van 10cc en dan draai ik hem na het nieuws gewoon helemaal. Don't turn me away, beloofd.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Zonder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij

0: Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt op enkele plekken vertraging op naar aanleiding van boerenprotesten. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat de berm in brand bij Hoevelaken. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Nou, zoals beloofd, hè, 10cc en Don't Turn Me Away, maar dan helemaal gedraaid. Ja, als je het nieuws volgt, zie je dat het best wel losgaat in het hele land. Hè. Niet alleen maar Extinction Rebellion, maar ook de boeren die laten van zich horen. Zo worden er strooibalen in de brand gestoken langs de snelwegen, zoals bijvoorbeeld bij Breukelen, maar ook bij Putten en Dingelo. En ik hoorde op het nieuws volgens mij ook Nijkerk voorbij komen. Kortom, er is overal wel wat los op deze Prinsjesdag, wat normaal gesproken natuurlijk een best wel leuke dag bedoeld te zijn. Maar ja, de glans, zoals ik net al zei, is een beetje verdwenen. Of in Den Haag krijgen ze er helemaal niks van mee. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, en dan de bottenschijf van deze week. Douwe Bob en Note to Self. En wat ik begrepen had, is dit geen nieuw nummer. Want ja, eigenlijk zou die nooit uitgebracht worden. Maar uiteindelijk is hij bij Eva geweest voor waarschijnlijk een interview, maar daarna een optreden. En daar werd hij dan weer opgemerkt door de Amerikaanse countryband Zac Brown Band. Dat is een van de grootste in Amerika. En hoe ze dan weer bij Eva terechtgekomen zijn, dat is een heel ander verhaal. Maar goed, ze hebben contact opgenomen met dus Douwe Bob. Douwe Bob mocht naar Amerika om 2 shows met ze mee te doen. En dit nummer dus Note to Self te zingen. En dat voor een zaal van minimaal 20.000 mensen. Dat is niet onopvallend gebleven, want hij kreeg tevens een aantal platencontracten aangeboden. Ja, en daar moet hij natuurlijk even over nadenken. Maar ik denk dat hij er heus wel één gaat tekenen als dit echt serieus is. Goed, genoeg over natuurlijk Douwe Bob. Ik gun hem zijn carrière. Maar de Zac Brown Band, daar hebben we ook nummers van in ons systeem. Homegrown is er één van. Nee, je net verkeerde schuif. Deze moet. Nou, zeg, wat is dit nou? Leuk begin zo van het tweede uur. Geef niet, dan doen we het gewoon handmatig. Ja, je weet hoe het werkt, hè? We doen alles live hier in de studio en dan krijg je soms van die complexe dingen dat je denkt, huh, wat gebeurt er nou weer? Maar hij staat nu echt klaar. Zac Brown Band, Homegrown, in de herhaling. Ja, hij doet het.

Bob Seger en Night Moves. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, deze stond al in de playlist. Of ik er zelf nou voor had gekozen, dat betwijfel ik. Maar dat maakt het dan ook wel weer leuk en verrassend wat er dan ook zo voorbij komt. Ja, dan hebben we over al die toestanden in het land. Hè. Hooibalen die in brand staan langs de snelwegen. Treinverkeer dat dwars gezeten wordt. Ook nog steeds rode verf die gedumpt wordt. En dan ook nog de stakingen van schoonmakers. Want die zijn nu met de tweede dag bezig. Met onder andere een staking op Schiphol. Nou, dan denk je van het zal wel één grote puinzooi worden. En dat valt dus heel erg mee. Want Schiphol en de stations, die merken nog heel weinig. Dan hebben de stations natuurlijk mazzel dat er nu geen treinen mogelijk zijn. Er is er ook minder publiek op het perron. Maar goed, dat gaat natuurlijk wel weer veranderen. Als die staking natuurlijk aan blijft houden. We houden je op de hoogte, mocht daar wat nieuws in zijn. Nou, de troonrede die zal zometeen wel uitgesproken worden. De tour zal wel bijna ten einde zijn. Ik heb hier geen beeld, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dit is allemaal niet zo groot en zo lang daar dat kleine stukje dat ze moeten doen. En wel veel publiek. En er zijn ook heel veel mensen natuurlijk teleurgesteld. Die zouden met de trein gaan, omdat het meest handig is natuurlijk. Maar ja, als die treinen niet lopen, dan heb je dus helemaal 0,0 nada. En dan zul je het gewoon thuis voor de televisie moeten kijken. Nou goed, er zijn natuurlijk ergere dingen waar je je op verheugd hebt. Helemaal in het oranje, leuke hoedjes op. Misschien maak je een statement. Ja, dan is je kans verkeken. Simon Keizer, die zal er ongetwijfeld niet te vinden zijn. Ik heb gedanst.

Ja, twee Nederlandstalig achter elkaar. Gewoon omdat we er zin in hebben. Samen uit, samen thuis. Robert van Hemert en André Hazes. Je mag ook zeggen André Hazes en Robert van Hemert. Net wat je makkelijker vindt. Nou, die is wel van dit jaar. Maar het schijnt niet zo goed te gaan met André Hazes. Als het gaat om zijn stem. Maar dat zal ongetwijfeld wel goed komen. Straks in de sportnieuws. Onder andere de Champions League. Maar we gaan het ook hebben over het WK Atletiek. En die sportster. Ik moet even kijken wat het nou precies, hoe dat nou precies heet. Want ik had er sinds gisteren nog nooit van gehoord. Herox. Nou, daar is ook een heel bijzonder verhaal. Ik heb gisteren beelden gezien en denk, nou, die hoef je voor mij echt helemaal niet te tonen. En Jip en Janneke, die in het Urks wordt geschreven. Nou, ook een leuk verhaal. Dat is allemaal straks. Maar we gaan nu eerst drie platen achter elkaar draaien. Omdat we dat in het tweede uur ook doen. The Time Bandits, die staat voor jou klaar. And listen to the man with the golden voice.

Nickelback en Outcome for You. En daarvoor, Den Haag van Harry Klorkenstein. Kon natuurlijk niet missen op een dag als deze. En Listen to the Man with the Golden Voice van de Time Bandits. Ja, Prinsjesdag 2026. Valt niet heel veel te vertellen over de troonrede zelf. Want Willem-Alexander is al druk aan het lezen. Mag ik Willem-Alexander zeggen? Nee, ik moet uit koning Willem-Alexander zeggen. Maar hij begon zijn toespraak wel door te hameren op het belang van gemeenschapszin en samenwerking. Dit als antigif voor polarisatie. Daarbij speelt de politiek een belangrijke rol, zei hij. Een van de belangrijkste vragen is of mensen nog vertrouwen hebben in de politiek en overheid om de problemen op te lossen. Kijk om je heen wat er vandaag allemaal gebeurt. En ik denk dat daarbij het antwoord al wel gegeven is. Nou, het hele stuk valt te lezen op nos.nl. Als je benieuwd bent en niet kunt kijken wat de koning in de troonrede aan het opsommen is. Want ja, hij leest naar zijn eigen tekst natuurlijk niet voor. Dat is geschreven voor het eerst door Rob Jetten. En toch, de sport, die pakken we er even bij. Want de UEFA heeft de finale van de Champions League 2028 toegewezen aan München. En de eindstrijd van 2029 aan Barcelona. Dat gebeurde vandaag tijdens de vergadering in Thessaloniki. Vorig jaar was al besloten dat de finale van het seizoen in 2027 in het stadion van Atletico Madrid is. Het is maar even dat je het weet. En de WK Atletiek die wordt in 2029 voor het eerst in Afrika gehouden. Mooi dat het kan en wel trouwens in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het kreeg de voorkeur boven drie andere steden. Ook Rome, Londen en München hadden zich beschikbaar gesteld om de WK in 2029 te organiseren. Maar nu dus in Nairobi. Daar wordt de WK Atletiek 2029 gelopen. Ja, en dan even dat High Rocks. Dat is, schijnt een internationale fitnessmerk te zijn. Je ziet, ik ben helemaal niet zo bewegelijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar daar gebeurde het een en ander. Een atlete, Johanna Wietstriek, ze bevuilde zichzelf halverwege een wedstrijd in Peking. En Wietstriek mocht daarna de race afmaken, wat de organisatie op kritiek kwam te staan. Dat kan ik me wel voorstellen, want ik zie die beelden nog steeds voor me. Ik vind het gewoon smerig dat het allemaal kan. Ik ga het allemaal niet hier helemaal duiden. Als je geïnteresseerd bent, ook in de foto's, ik kan me bijna niet voorstellen. Kijk gewoon even op nu.nl, want ik vind het al lastig genoeg om het te brengen zonder dat ik misselijk word. En tot slot, en dit vind ik wel erg, maar het gebeurt altijd. Een 13-jarige jongen uit Amsterdam die vorig jaar een explosief tot ontploffing bracht bij een sushi-restaurant in Zeewolde, is veroordeeld tot 60 dagen jeugddetentie, waarvan 53 dagen voorwaardelijk. Volgens de rechtbank is de jonge Amsterdammer ook medeplichtig aan een explosie in Soest. De jongen was ten tijde van de misdrijven 12 jaar oud. Omdat hij al 7 dagen in voorarrest zat, hoeft hij niet in de cel terug te gaan. Nou, jammer is dat. Want ik vind het juist erg dat ze zo verschrikkelijk jong al beginnen voor een paar rotcenten. En dat ze daar bijna geen straf voor krijgen omdat ze te jong zijn. Ik denk altijd, als je volwassen dingen kan plegen, mensen bewust kwaad doet, dan kun je ook heel volwassen gaan zitten. Dit is Bluff. Hou vol. Hou vast.

Bluff, een van de vele hits die ze geschreven hebben. Hou vol, hou vast. Maar dat had ik je al verteld. Dus ik val eigenlijk een klein beetje in herhaling. Ik moet eens even kijken wat ik nu aan het doen ben. Ik wou wat nummers verschuiven. Want ik zie dat we al best wel onderweg zijn na 1 uur. Ondertussen zat ik ook nog even te kijken naar de beelden vanuit Den Haag. Ik vond het wel even een hele mooie. Moet ik even kijken of ik hem zo heel snel voor je terug kan vinden. Want dat kun je wel stellen. Maar ik geloof er nog helemaal niks van. Nou, het is een heel verhaal. Dus ik moet eventjes heel ver terug scrollen. Maar we zijn er bijna volgens mij. 100%. Als je heel even geduld hebt, niet die radio uitzetten. Ja, hier heb ik hem. Vooruitzichten, welvaart, positief. Dat brengt de kop. Dan denk je, nou, we staan er goed voor. En dat denken ze dus ook. Want de vooruitzichten van onze welvaart voor de komende jaren zijn positief, zo zegt de koning. Met verschillende maatregelen wil het kabinet de koopkracht van gezinnen ondersteunen. Nou, we hebben al heel wat gehoord hoe dat dan in zijn werk zou moeten gaan. En ja, heel Nederland gelooft daar nog niet echt in. Maar goed, we kunnen verrast worden. Je weet het natuurlijk niet. Nou, in het land gebeurt ook nog het een en ander. Ik zal zo kijken of daar nog wat laatste nieuws van is. En hier hebben we nog een transport. Want de politie heeft 2 acties in totaal 8 mannen aangehouden. Die worden verdacht van de invoer en grootschalige handel in illegaal zwaar vuurwerk en van witwassen daarvan. In totaal werd 3800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Het gaat voornamelijk om het vuurwerk uit de zwaarste categorie, de zogeheten F4-categorie. Daaronder vallen bijvoorbeeld cakes en shells. In totaal werden 4 transporten vanuit Duitsland onderschept waar het vuurwerk lag opgeslagen. Op 29 augustus werd bij Schaik een voertuig staande gehouden met ruim 1200 kilo illegaal vuurwerk. Daarbij werd een 22-jarige man uit Os opgepakt. Nou, het is maar dat je het weet. Weer wat vuurwerk dus van de straat gehaald. Maar er zal nog zat over zijn. En tot slot, de verhalen van Jip en Janneke krijgen een Urke vertaling. Begin oktober verschijnt het boek met de titel Voor Altijd Maas. Maas, je weet ik veel. Ik spreek dus geen Turks, wou ik zeggen. Urks. Nou, dat scheelt niet heel veel. Maar dat betekent in ieder geval Voor Altijd Vrienden. Een groep van 9 Urkers werkte aan de vertaling van de verhalen van Annie M.G. Smit, om de wie Klaas Barends. De Urker vertaling is een initiatief van de stichting Neder-Saxische Uitgeverij in samenwerking met stichter Urker Tol. Voor Altijd Maas is de eerste Nederlands-Saxische versie van Jip en Janneke. Vorig jaar verschenen al vertalingen in het Twents en Zalland. De Urker uitgave is daarmee de 3e Neder-Saxische editie. Het balletje voor de Urker vertaling begon te rollen toen er een bundel werd uitgebracht met allerlei verschillende Neder-Saxische vertalingen. Klaas Barends vertaalde voor die bundel 1 verhaaltje over een verrekijker varkieker in het Urkers. En daar begon het dus mee. En daarmee zit het erop, want ik heb nog een mooie lange plaat voor het einde van deze uitzending. En die wil ik toch wel zoveel mogelijk helemaal gedraaid hebben. Het is namelijk Al Stewart en The Year of the Cat. Tony, natuurlijk bedankt voor de redactie. Jij bedankt voor het luisteren. Ik maak graag een nieuwe afspraak met je morgen. Zelfde tijd, zelfde plek. Geniet van het mooie weer. Het kan nu in ieder geval nog. En geniet van de andere programma's hier op Lou FM. Waaronder zo meteen natuurlijk een topdag met Gerrit J. Job. Afsluiter dus, Al Stewart. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer op de A1 loopt vertraging op richting Amsterdam. Vanuit Apeldoorn kom je tussen Stroe en Hoevelaken een vrachtauto met pech tegen. 2 rijstroken zijn dicht en je vertraging een kwartier. Op de A28 richting Utrecht is het mis tussen afrit Den Dolder en Utrecht. Het rijdt langzaam 2 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.

Goedemiddag luisteraars, het is dinsdag, het is 15 september 2026. Wat zeg ik, het is Prinsjesdag 2026. Het is 12 minuten over 2. Het is vanmiddag enigszins bewolkt met heel af en toe een klein zonnetje. Er is een zwakke westenwind en het koelt vannacht af tot een graad of 14. Maar desalniettemin, een mooie dag voor een mooie dag. Een topdag. Met tophits van toen en van nu. En van hier en van ginder. We zijn de uitzending begonnen met de bottenschijf van Douwe Bob. No to yourself. Gevolgd door Ali van Normaal. En nou gaan we heel snel door met Bene Mironde Bossa Nova. Geef het ergens anders de schuld aan.

DJ van Robbie Williams. Daarvoor hadden we Beatrice Egli met Au Revoir. Beatrice Egli, die staat hier niet in de computer, dus in Nederland een hele onbekende zangeres, is een Zwitserin van 38 lentes jong. En ze is blond. En wij gaan nu heel snel verder met een bank, een abre, een nog wat, iets van Severine.

Dit was G-Race met Never Felt This Way Before. En daarvoor hadden we Ben Jij Ook Zo Bang van Toontje Lager. In het kader van Ben Jij Ook Zo Bang, hier even een paniekzaai berichtje. Uit Stentor. Bewoners van ruim 250 woningen in Elburg hebben een probleem als de regenbui van de eeuw hier naar beneden komt. Bij hen staat het water dan minstens 15 centimeter hoog tegen de gevel, blijkt uit cijfers van het Wateradviesbureau Nelen en Schuurman uit de Klimaateffectatlas. Leuk woord voor Scrabble. Verder met het bericht. In 106 gevallen komt het water zelfs 30 centimeter hoog. De extreme bui aan basis van de berekeningen is er eentje waarbij er in een uur tijd 70 mm regen valt, iets minder dan gemiddeld in de hele maand september. De hoogte van het grondwaterpeil speelt ook een rol, maar staat verderop in het bericht, zo'n vaart zal het niet lopen. Dat is, om precies te zijn, 256 woningen in Elburg, dus 3% van alle woonpannen in de gemeente, die zijn kwetsbaar bij een extreme regenbui. En dat wil niet zeggen dat er ook echt schade ontstaat. Hoe erg die is, hangt af van hoe goed de bewoners hun grond, hun woning hebben beschermd. Ja, en als de lucht breekt, dan sneuvelen alle gsm-antennes. De groeten. We gaan, je mag best een beetje respect hebben voor het weer. Dat weet ik ook wel. En Aretha Franklin weet het ook. Respect.

Nothing Round van Gilbert O'Sullivan. Daarvoor hadden we Anna Oxa met Senza Pieta. En ik denk dat ze over de jaren heeft gezongen. Senza Pieta, dat betekent zoveel als zonder genade. Genadeloos. En Anna is ondertussen zelf 65. Ja. Goed, daar... Ik laat mijn opmerkingen van een bepaald type even achterwezig. We gaan vrolijk verder met Bob Dylan. Daar heb ik niks over te melden. Like a Rolling Stone.

It's 5 o'clock in the morning somewhere. Aldus Alan Jackson en Jimmy Buffet. Nou, wij hebben het hier 3 minuten voor 3. Dus het duurt nog even. Daarvoor hadden we Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Ja, staat op dit moment, meen ik, in de hitparade. Mr. Know-it-all, niet te verwarren met de allesweter. Wij gaan eruit met, niet met vogeltjesdans, we gaan eruit met El Condor Pasa.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. Want de verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui, daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam stond een kapotte vrachtauto bij Hoevelaken. Die is op weg geholpen. De rijstroken zijn vrij. Is nog wel 7 kilometer file en een half uur vertraging daar. Berm staat in brand langs de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle. Dat is bij Heerde Zuid 6 kilometer file en een kwartier vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: sweet nothings.
1: Sweet nothings. Daarmee werden we wakker uit ons middagdutje. Sweet nothings van René. En daarmee zijn we in het tweede uur van...

Emo's. Nee, niet Emo's. Amy Winehouse. Ik ben even heel diep in gedachten. Heel diep in gewachten. Ja, ik had over, het vorige uur had ik het over Anna Oxa. Die bij wie de jaren genadeloos toesloegen. Die was 65. Amy Winehouse is niet ouder geworden als 27. Ja, goed. Maar daar hebben we het niet over. We gaan heel snel verder, want we zitten bomvol met muziek. We gaan verder met Patrick Bruel. Castille la Voix.

The Rose of Love van Oscar Harris. En daarvoor hadden we Boudewijn de Groot met zijn eenzame fietser. Ik heb een berichtje uit huis aan huis. Even een waarschuwing. De politie controleert deze week extra op snelheid in de gemeente Elburg. Dat laat de politie op Instagram weten. In een story op de Instagram programma van wijkagenten Elburg staat deze week extra controle op snelheid in de gemeente Elburg. We controleren niet om je te pesten, maar om je te bewust te maken van je eigen rijgedrag. Nou, berichtje voor de wijkagent, ik rijd niet te hard door om te pesten. Wij gaan heel snel door, dat hebben we wel, met Kenny Rogers en Dolly Parton, Heartbreaker.

0: Jermaine Jackson en Pia Zadora met het nummer When the Rain Begins to Fall. Daarvoor hadden we de Italiaanse zanger Olly met het nummer Cozy Cozy. We hebben even een berichtje. Op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober organiseren de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen hertenbrons excursies op landgoed De Dellen. In september en oktober is het bronstijd voor de edelherten. De mannetjes verzamelen de hinden om zich heen en verdedigen hun bronstroedel onder meer met het indrukwekkende burlen. Tijdens de excursie wordt geluisterd vanaf een wildobservatiepost in het rustgebied. En met wat geluk zijn de herten niet alleen te horen, maar ook te zien. De excursie duurt ongeveer 2,5 uur en begint op vrijdag om 6 uur 's avonds en op zaterdag om 5 uur 's middags. De deelname kost €15 per persoon. De donateurs betalen slechts €7,50. En vooraf reserveren is noodzakelijk via www.glk.nl/excursies. Oftewel, ga even naar de website van de Loe. Deelname is vanaf 12 jaar en honden zijn niet toegestaan. En de wandeling naar de observatiepost duurt ongeveer 20 minuten. En deelnemers die niet goed ter been zijn, kunnen dus eigenlijk niet mee. Een verrekijker wordt dan weer wel aangeraden. We gaan verder met Rare Bird Sympathy.
1: Now when you climb

band met Kenny Rogers en Lucille is het 4:05 geworden alweer. We zijn aan het einde van het programma. We zijn er weer door. Dat ging snel. Hierna is er nog een uurtje muziekcarousel. Wat zeg ik? Zelfs 2 uurtjes. En daarna hebben we Ellen versus Rob. Goed. Ik neem afscheid van jullie. We nemen nog even een paar nootjes mee van de Bongo Song. En maak er nog een fijne dag van. Tot de volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 5 minuten oponthoud. Ook op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Hoevelaken 5 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Jouw stem is geld waard. Lou Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Lou Media. Stem op Lou Media, want jouw stem helpt ons verder. Lou Media, media die ertoe doet.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: lokaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de AWB. In het midden van het land staan voornamelijk vrij korte files. Op de A1 is het wel wat drukker van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Voorthuizen is de vertraging een kwartier. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 10 minuten oponthoud. A28 Utrecht-Zwolle bij Amersfoort-Vathorst ook 10 minuten. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen met de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer, aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Jouw stem is geld waard.
3: Loop Media doet mee aan Rabo Club Support.
2: En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Nee.
1: Ja, open ik hem?
0: Ja, jij opent hem.
1: Nou, daar zijn we weer. En dan moet ik zeggen van dit is de tweede jaargang aflevering, weet ik veel, 110 of zo?
0: Ik weet het niet.
1: Wij weten het niet.
0: Ellen versus Rob heet het.
1: Ja, precies.
0: Daar gaat het uiteindelijk om.
1: Gewoon, dan moet je zeggen, leuk dat je luistert of zo.
0: Ja, leuk dat je luistert.
1: Leuk dat je er ook zit met pijn in je nek.
0: Ja, stijve nek, dat mag je zeggen.
1: Stijve nek, nou ja.
0: Dat komt wel. Mijn vrouw gaat mijn nek wel masseren.
1: Ja, doet ze dat?
0: Denk ik, weet het niet.
1: Ze hoort het nu, hè?
0: Even afwachten, nou, ik weet niet of ze meeluistert, hoor.
1: Mij stuurt ze meestal dan wel een appje om te vertellen dat ze dat wel of niet doet. Of is ze ergens
0: Nee, ze is gewoon thuis. Ze past op mijn hond.
1: Oké. Okay. Vindt ze dat leuk?
0: Op mijn hond passen? Mm-hmm. Ja, nee, een hond past op haar.
1: Oh.
0: Dat is heel iets anders natuurlijk. Hè? Een hond past altijd op de baas en de bassin.
1: Nou, maar ik vind het niet te filmen.
0: Oké, okay. Wat vind je niet te filmen?
1: Nou, ik vind... ik denk dat we even moeten openen. Ja, we zijn natuurlijk eruit, hè, met B&B Vol Liefde. Ik heb even nagezocht wanneer we weer wat kunnen vertellen. Maar goed, dat feestje is voorlopig even klaar.
0: Ja.
1: Dus van pure ellende ging ik kijken naar Miljoenenjacht. Doe jij ook dat mee? Dat je dan toch ook zo'n koffer gaat raden?
0: Ja,
1: waar zit die in?
0: Ja, klopt.
1: Ik had koffer 12 en daar zat een tientje in.
0: Nou, geweldig.
1: Maar ik heb twee keer achter elkaar dat ik een koffer zei waar er 5 miljoen in zat.
0: Oké, maar daar heb je nog niks aan, hoor.
1: Nee, daar heb je ook niks aan. Maar het is wel leuk voor het geval je daar stond. Maar goed, ik stond er niet, maar Joey. En wat gebeurde er met Joey? Die werd er 3 keer uitgepikt.
0: Ja,
1: jij zegt dat je het niet gelooft.
0: Ik heb het gezien, maar ik ga geen commentaar geven.
1: Oké, okay. Nou goed. Het gebeurde als volgt. Linda stelt een vraag en hij drukt het snelst. En nou, wint dus een plek achter de desk. Vervolgens, de volgende keer. En ik weet niet hoeveel mensen zouden er in die studio zitten.
0: Nou, 400-500 wel, denk ik.
1: Dat bedoel ik. Nou goed. Wie drukte weer het snelst? Joey. En hij wint de geldprijs van 10.000 euro. En daarna gebeurt het gewoon weer. En dan zijn ze precies dat die 5 prijzen eruit zijn. Ja. Of 4. Dus hij wist dat hij ook nog een auto ging winnen. Nou, uiteindelijk kwam hij als tweede. Hij heeft het ook nog gewonnen. Ja, ja. Ah, ja, jemig. Nou ja, goed, daar ging het niet helemaal lekker, want hij haalde die hele grote bedragen eruit.
0: Ja, goed, hij uiteindelijk zijn hoogste bod was 265.000 en uiteindelijk is hij met 130 weggegaan. Dat is ook niet zo slecht, hoor.
1: Maar het kan niet dat dit doorgestoken kaart is. Dit kan niet.
0: Dat zeg ik niet. Ik zeg geen commentaar. Geen commentaar.
1: Oké, nou goed. Ik wilde het even zeggen. Want ja, uiteindelijk moet je wat nu, hè? Zonder B&B Vol Liefde.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En na de finale en weet ik het allemaal.
0: Gisteren was het bingo, hoor. Ik ben met augurken bezig geweest.
1: Je hebt de augurkenkoning.

0: Ik heb nou een paar liedjes van haar gehoord. En in eerste instantie vond ik het niet zo geweldig. Maar hoe vaak je hoort, het kind is gewoon echt... ze zingt heel erg emotioneel.
1: Waar komt ze vandaan? Heeft ze aan zo'n songdinges meegedaan?
0: Ja, dat zingen, weet ik songen, niet. Ik ben er voor het eerst tegengekomen 2 jaar geleden. Toen was de doden, denk ik, maar die mensen die gevochten hebben, hoe heet dat ook weer, in Wageningen. En daar heeft zij als jonge meisje, want ze is 21, heeft ze voor die oude veteranen alles gezongen. Dat was zo geweldig. Dat was echt wel een... het is volgens mij een Molux. Ik weet het niet precies, maar hoe ik zo'n beetje de gezicht zie, dan zal het wel een beetje Molux wezen. Maar goed, ze zingt echt vreselijk goed.
1: Okay.
0: Hey, maar laten we eens even wat anders over hebben.
1: Nou, heel even terug nog naar die beste zangers, want... Kijk, zij wordt dan uitgenodigd en het idee is natuurlijk dat je mekaars liedje zingt. Alleen alles wat je van Zoë zingt, kent niemand. Zit daar een beetje het probleem van dit seizoen?
0: Nee, want zij zingt niet van haar, zij zingt het liedje van die anderen allemaal.
1: Nee, maar kijk, Zoë is ook een keer aan de beurt, dus dan moeten we allemaal het liedje van Zoë zingen. Maar ik kan geen liedje van Zoë fluiten. Laat staan zingen. Nou, kan ik ook niet zingen, maar...
0: Kun je wel fluiten dan?
1: Nee, ook niet. Dus kijk, dan wordt het... Kijk, mensen vinden geen herkenning in dat programma. Ik denk dat dat een beetje het probleem is dit seizoen. We moeten het dan doen met Clouseau.
0: Ik denk dat de verkeerde zangers staan. Nou, Clouseau, wat wie heeft nou nog met Clouseau?
1: Nou, Anne.
0: Nou...
1: Anne, daar ga je, daar gaat ze.
0: Niemand kent ervan. Die waren trouwens afgelopen week ook niet geweldig. Die jongens, dus wat dat betreft. Nee, ik vind dat het gaat... en het probleem is, er zit ook bijvoorbeeld... Er zit er wat ja, nee, ik denk dat het een verkeerde mix van mensen zijn.
1: Oké, dan moeten we eigenlijk Doris D draaien. Doen we niet. Ik heb een alternatief gevonden. Dat ga ik straks vertellen.
0: Oké.
1: Dat is namelijk Clarkson's Farm.

0: Goed zo.
1: Jeremy Clarkson. En dat is om 8:00. Dus als je geen zangers kunt hebben, dan moet je naar de Farm. Maar daar ga ik straks alles over vertellen. We gaan eerst naar Rotterdam, hè?
0: We gaan eerst even naar Rotterdam door. Daar wil ik toch even nog wat over zeggen. Alfredo Gulu.
1: Ja, het zei mij niks.
0: Nou, is ik niet meer. Die goede man is 51. Die komt van een baby shower. Zijn vrouw is 7 maanden zwanger. Die komt van een baby shower af. En die rijdt met zijn fatbike. Die van zijn dochter was uiteindelijk. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. En die rijdt met de fatbike rijdt hij door Rotterdam. En die gaat ergens naartoe. En op dat moment zijn allemaal combinaties van factoren natuurlijk. Op dat moment wordt er een fatbike gestolen ook ergens. En dat zag de politie. Althans, de politie zag hem om fatbike rijden. En toen hebben ze hem aangehouden. Toen wou hij vluchten. Of identiteits. En hij, volgens de politie wou hij weglopen. Ja, waarom zou hij weglopen als op zijn eigen fatbike zit? Maar goed, zijn ze bovenop maar gaan zitten. En dan man is gewoon overleden.
1: En wat is dat dan? Heb je dan problemen met je hart? Of
0: wat?
1: Nou ja, als iemand op je gaat zitten, ga je niet altijd dood, toch?
0: Hij heeft geschreeuwd van dat hij suikerziekte had. En dat is het. En toen was het gebeurd. En wat er nou precies allemaal gebeurd is, dat is een ander verhaal natuurlijk. Maar goed, het komt een beetje. En ik wil niet meteen mijn vingertje wijzen. Het komt wel een beetje. In Amerika heb je ook van IC en dat soort toestanden. En je zal die agenten zijn die inderdaad. Er zijn met z'n vieren opgedoken. Zo'n filmpje opgedoken. En ze proberen vast te houden. Dat zal er niet het verhaal wezen dat hij daardoor is komen te overlijden. Maar dat komt wel boven water. Wat eigenlijk waar het grootste probleem mee heb, is persoonlijk. Dit kan gebeuren. Hè? Dat er iemand denkt van er wordt een fiets gestolen. Die gaan we even pakken. Die man die loopt weg, et cetera, et cetera. En met z'n twee agenten pak je die man vast. Hij gaat toch weer gaan de vier op. Nou goed, dat gaat fout. Maar wat eigenlijk. Dat komt allemaal boven water. Maar, en dat, daar heb ik eigenlijk de grootste moeite mee. Toch gaat toch weer het Openbare Ministerie, oftewel de politie, die gaat dit onderzoeken. Denk van ja, goh, waarom? Zorg dan dat externe het spul gaan onderzoeken. Dan weten we in ieder geval hoe of wat. Die is toch weer een beetje de bakker. Nee, de slagers die keurt zijn eigen vlees. Ik hoop dat dit goed uitkomt allemaal. Maar goed, de man is in ieder geval dood. En dat is heel triest.
1: Het is verschrikkelijk. Dit is natuurlijk uiteindelijk een rel.
0: Nou, gisteren hebben ze dan een stille tocht gehouden. Ja. Nou, prima allemaal. En het is ook gevaarlijk natuurlijk een stille tocht. In dit soort constructies. Dus er is een rel uitgelopen kan lopen. En alles toestanden. Ja, het is... ik vind het triest. Ik wil niet zeggen dat de politie schuldig is. Maar...
1: Je weet ook niet wat er gebeurd is de hele dag.
0: Maar zorg dan extern het gaat onderzoeken en niet je eigen politie gebeuren. Maar goed, het zal wel een
1: beetje. Nee, maar goed, niemand heeft daar wat aan. Had hij een vrouw en kinderen?
0: Zijn vrouw is
1: 7
0: maanden zwanger. Hij kwam een baby shower van zijn vrouw.
1: Oh, wat erg.
0: Of iets dergelijks. Maar goed.
1: Ik dacht dat wij hier allemaal goed nieuws zouden
0: brengen. Ja, goed. Dit is gewoon heel triest. Ik zou het filmpje niet laten zien. Het filmpje gaat over alle kanten gaat het over internet heen. Dus je ziet ook gewoon hoe die man op de grond gesmeten wordt. Maar dat kan ik me ook nog wel voorstellen. Want iemand wegrent.
1: Als je probeert te vluchten, daar zit natuurlijk de trigger.
0: Ja, dat zegt nu
1: niet
0: de politie.
1: Niet dat ik bij de politie zit, maar...
0: Laat me even afwachten. Maar goed, ik hoop dat het in ieder geval goed uitgezocht gaat worden. En dat we van dit soort dingen niet meer... gaan krijgen.
1: Nou, wordt vervolgd.
0: Ja,
1: vreselijk.
0: Het is inderdaad vreselijk. Ja. Voor mij heb jij heerlijke muziek staan.
1: Wat ik nooit zou draaien.
0: Voel je
1: van ABBA.
0: Oh, van ABBA.
1: Ik draai nooit ABBA.
0: Nee,
1: dacht jij die andere?
0: Hoe kan het dan? Ja, Voel je voel café. Ja.
1: Nee, Voel je voel never. Dat doen we nooit. Maar hoe heet het? Het is best een gek

0: Ben je wel eens met die nieuwskop van ABBA geweest?
1: Nee.
0: Oh, oké. Okay.
2: Het feit dat ik nu een nummer draai van ABBA is al een bijzonderheid op zich.
0: Knap van
2: Happy
0: jou,
2: New Year doe ik elk jaar.
0: Ja?
2: Okay. Happy New Year.
0: Hey, nog een dooie.
2: Nog een dooie.
0: Ja, ik kan het ook niet helpen. Ben Sanders.
2: Ja, die man die zong...
0: Die meneer in Arnhem? Ze vonden vandaag een lichaam in Arnhem. En toen was het niet helemaal inmiddels wel bekend. Het is Ben Sanders die verdronken is in Arnhem.
2: Even niet om flauw te doen. Lichaam gevonden in water Arnhem. Mogelijk vermiste...
0: Dit is oud nieuws. Dus is al bevestigd.
2: Ja, want die man stikt van de tattoos. Dan moet je hem toch wel herkennen, of niet dan?
0: Nee, politie
2: gaat... Bij ons moeten ze gebitonderzoek doen. Maar...
0: Politie had dat men niet vrijgegeven dat Ben Sanders was. Dat is het verhaal. Maar
2: wat was er met hem?
0: Ja, weet ik. Nou, er staat hij onderin. Maar ik weet niet of dat waar is. Dus begin dit jaar vertelde de zanger nog aan de Telegraaf dat hij kampte met financiële tegenslagen en gezondheidszorgen. Zo had de zanger 3 hernia's en zou hij binnenkort met zijn vriendin naar een woonwagenkamp verhuizen.
2: Oh.
0: Nou goed,
2: Weet je wat ook een beetje de crime is, hè? Met al die mensen die opgeheut worden om BN'er te worden en te gaan zingen. Volgens mij is er nooit genoeg werk voor iedereen.
0: Nee, uiteraard niet.
2: Nee, maar goed, hij was ook sky high. En die zit nu dus gewoon eigenlijk onderaan de lijn.
0: Ja, we gaan toch even een liedje van hem voor.
2: Ja, maar het is best verdrietig.
0: Ja, dat hartstikke lief. Ik ga er even vanuit dat inderdaad dat de oorzaak is. Dat hij niet zomaar verdronken is. Maar goed, het is gewoon triest.
2: Moet ik nog even kijken of ik daar iets van kan vinden dan?
0: Ik heb hem al. Ik heb er al.
2: Nou, ga je een liedje zoeken en dan kijk ik even hoe het zit.
0: Ik heb hem al staan.
2: Okay. Ja, nee, maar hoe het echt zit.
0: Ga ik het liedje even zoeken. When a man loves a woman in the voice.
2: Dat is niet van hemzelf.
0: Nee, maar het was hij.
2: Zo was hij nog jong.

0: wat er ook gebeurd is, ik vind het heel triest uiteindelijk.
1: Nou, ik vind het ook ontzettend verdrietig. Niet te geloven. Zeg, ik kan het ook niet geloven eigenlijk. Ik heb net nog even gekeken, maar... Ja, omdat die jongen natuurlijk ook een BN'er is, houden ze het een beetje onder de pet, hè? Wat er precies...
0: BN'er, wanneer heb je voor het laatst gesproken?
1: Nee, maar het is de Rijkerswoerdse Plas. Ik heb daarbij gewoond.
0: Ja.
1: Dus ik heb er ook nog een gevoeletje bij.
0: Nou, en dan de laatste dode, dat is Maarten Seybel. Nee, dat ken je niet, maar goed.
1: Nou, de naam ken ik wel.
0: Ja, dat is ons Eerdenburg van Elburg, die op alles mee te maken heeft met orgels en dat soort dingen. Maar hij maakt dus die is 87
1: geworden.
0: Leeftijd is
1: ja, dat heb ik op de app gelezen. Ja,
0: klopt. Ja. Dus dat is ook triest. Maar goed, het is volgens mij is het tot op het laatste nippertje doorgegaan. Nou, nog goed bericht. Ik heb een nieuwe auto gekocht.
1: Jongen, eindelijk een goed bericht. Nou, waarom?
0: Waarom?
1: Ja, waarom?
0: Waarom?
1: Waarom?
0: Nou, ik zou je eerlijk zeggen, ik... mijn RAV4...
1: Er zat een kras op je auto, dat heb ik gezien.
0: Ja, twee krassen zitten erop, inderdaad. Maar mijn RAV4 die is 5 jaar oud. En ik zie als ik nu elke... Het is een hybrid heet het officieel. Maar ik zie wat voor benzine ik moet betalen. Alles. Ik denk van ja, goh. Toen reed ik... ik was verleden week nog even naar het ziekenhuis voor controle. En toen was ik dicht bij Toyota. Ik denk, ik reis even naar Toyota toe. En toen bleek uiteindelijk, als je een elektrische auto koopt, echt puur een elektrische auto koopt, is het veel goedkoper dan dat je een hybrid auto koopt. Ik had echt een idee van, ik koop weer gewoon een nieuwe hybrid RAV4 of zo.
1: Wat is een hybrid? Daar kan je benzine in doen?
0: Ja, benzine en elektra.
1: Nou, dat heb ik niet. Bij mij kan er helemaal geen elektra in. Alleen maar Zambine gaat erin.
0: Een ouderwets autootje.
1: Ja, zo nou. Okay. Ik had een nog ouderwetsere, die Fiat. Nee,
0: dus toen reed ik naar Toyota toe. En toen... Ik heb daar één verkoper. Die heb ik altijd een auto gekocht. Die jongen die snapte perfect. Nathan, als je echt naar Toyota wil kopen... Dan moet je even in Leusden, in Zwolle... moet je even naar Nathan vragen. Die is gewoon perfect wat dat betreft.
1: Nathan.
0: Ja,
1: nou,
0: ik zal even wat reclame zeggen. En jongen binnen een half uur heb ik de auto gekocht. Ik wist nog even wat ik ging kopen.
1: Maar je kunt er dus... Jij doet nu geen benzine er meer in.
0: Nee, het is
1: dus ik hoef tegen jou niet meer aan te miepen over die benzineprijs.
0: Nee, het is straks helemaal 100% elektrisch.
1: Nou, lekker dan. En ga je hem dan thuis in het stopcontact stoppen? Of hoe zit dat?
0: Thuis komt een stopcontactje, ja. Aan de gevel.
1: Dat is ook nog een gedoe, heb ik wel eens begrepen. Maar goed, ik hoor het graag.
0: Waarom? Nee, op de gevel gewoon. Dat kan op de gevel mij.
1: Nou ja, het kan allemaal niet moeilijk wezen.
0: Nee, het hoeft niet moeilijk wezen. Je hebt ook, bij de zaak hebben we ook allemaal oplaadplaten. Dat is geen probleem.
1: Anders laat je hem hier op, hè? Want zijn daar ook twee van die dingen op de parkeerplaats.
0: Ja, dat klopt. Maar je mag die auto maar een anderhalf, twee uur tegenaan zetten. Hè? Dan moet
1: we gaan toch precies 2 uur uitzenden. Oh, dan is die vol als je terug bent.
0: Ja, maar goed, doe ik niet. Ik heb gewoon straks een ding bij de oplaad. Dus maar uiteindelijk ga ik nog veel verder. Want ik ga ook vrijdag heb ik een afspraak om een bus van me in te halen. Een dieselbus. Die gaat ook naar elektra toe.
1: Ja, ik denk dat een hoop scheelt.
0: Het is, als nu kijkt de diesel, wat 3 euro inmiddels. Nou, dat slaat helemaal nergens meer op. Maar buiten dat, ik denk ook dat ik een beetje met het milieu mee moet gaan denken.
1: En jij?
0: Prijstechnisch valt er eigenlijk reuze mee.
1: Nou, ik zal zo nog wat vertellen over de cruise die jij gepland hebt. Dan doe je alles weer teniet. Nah, alles.
0: Ik ga zelf roeien.
1: Nou ja, dat scheelt. Nou, ik zat zo
0: simple
1: even uitleggen hoe het allemaal zit.
0: Okay.
1: Nee, helemaal gesimpli red. We gaan eerst even Boogie Wonderland.
0: Okay.
1: Oh, doen we wel simpli red. Ja, laat maar doen, hè. Dan hebben we een beetje de juiste volgorde. Ik heb zo meteen iets te vertellen over de schoonmakers die staken. En, nou ja, mensen die naar de Efteling gaan, die doen zulke rare dingen in droomvlucht. Dus daar komen we zo op terug. Simpli red.

0: Ja, Simply Red, hè? Lekker nummer.
1: Ja,
0: of niet?
1: Zeker. Ja, ging wel aardig, ja.
0: Dat bedoel ik. Wat zullen we eerst doen? De Schoonmakers of de Efteling?
1: Nou, laat ik eerst even. Ik hou vreselijk veel van de Efteling. Dus ik. Maar nu ik heb het verhaal gehoord van jou. Ik ga niet meer de Efteling doen, maar dat is een ander verhaal.
0: Oké, maar dan moet je zo vertellen waarom. Ik heb nog een verhaal over de Efteling, maar dat komt dan straks.
1: Oké.
0: Maar de eerste is dat de Efteling baalt van bezoekers. Let op. Die as uitstrooien in die droomvlucht. Nou, ben ik geëindigd bij
1: wat
0: die fluitende...
1: Wat doen ze dan?
0: Ja, dat zou ik zo vertellen. Oh, okay. Ik ben geëindigd bij die... Daar zat er aan de ene kant één te fluiten en met een kleedje eroverheen. En dan gingen die tulpen omhoog en omlaag. Dat is 50 jaar geleden of zo. Ik weet niet hoe droomvlucht eruit ziet, maar let op. De as van een overleden dierbare wordt soms uitgestrooid op een plek die voor nabestaanden bijzondere betekenis heeft. Wat blijkt? Dat gebeurt ook in de Efteling. Kan me niet echt voorstellen, maar goed, dat eerste wel. Oud-medewerkers van het attractiepark vertellen dat bezoekers as hebben uitgestrooid in de Droomvlucht. Het Wonderwoud en in de Elfentuin. Nou, op een of andere manier hebben ze dat ontdekt vlak voor sluitingstijd. Je zal er maar achter zitten, hè? Ze gooien die urn leeg in je gezicht, daar word je ook niet blij van, maar goed. Nou ja, mensen denken... dat als je dat doet, dat hun dierbaren voor altijd op hun favoriete plek zijn.
1: Ja,
0: en daar kunnen rusten. Maar de werkelijkheid is harder. Er is een oud medewerker die daar wat over vertelt. En die zegt, nou, volgens haar verdwijnt de as in de stofzuiger. En dat is natuurlijk uiteindelijk het verhaal. Ja. En zij moeten die zooi allemaal opruimen. Daar word je natuurlijk niet blij van. Dus ik moest er wel om lachen. Voor mij zou het een droomeinde niet zijn.
1: Dat je nooit door de Efteling komt. Maar ik kan me voorstellen, als jij gewoon elk jaar naar de Efteling gaat, die zegt van nou, ik trouwens.
0: Heel ik breng simpel. Jou op een idee.
1: Nee. Mijn zakelijke partner, dat is alweer 20 jaar geleden of 25 jaar geleden, die is overleden. En die hebben we toen gehaald vanuit Hawaii naar Elburg toe. En die is gecremeerd. En de helft van zijn as is. Naast het casino in Madeira begraven.
0: Heeft hij daar de pot gewonnen of zo?
1: Casino's vond hij leuk. En met toestemming van het directie van het casino in Madeira. De pot ligt daar nog steeds.
0: Maar ja, dat is natuurlijk de ellende. Dat heeft de Efteling niet goedgekeurd.
1: Nee.
0: Dus daar zit gewoon een probleempje.
1: Ik kan me wel voorstellen dat je zegt, nou oké, ik kom zo graag het casino. Daar wil ik begraven worden. Nou, dat kan ik me voorstellen.
0: Nee, maar
1: als jij wekelijks bij de Efteling komt, dan kan ik me ook voorstellen. Ja, ik wil graag in de Efteling.
0: Jawel, maar goed, voordat je natuurlijk iemand een pot as in zijn gezicht duwt, is het misschien wel aardig om even te vragen of degene daar wel van gebied is.
1: Hè?
0: Jawel, maar goed, zo'n droomvlucht, hoe gaat dat? Dan zit je toch in bakjes?
1: Ik weet niet precies wat de droomvlucht...
0: Moet je wel zorgen dat je achterin zit.
1: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Want anders schiet het natuurlijk niet op. Moeten we even opzoeken hoe die droomvlucht eruit ziet. En ik kan me voorstellen, je moet ook zorgen dat het een beetje schoon is. En als je die hele rommel elke keer van de grond moet halen, word je ook niet blij van.
1: Nee, dat begrijp ik, ja.
0: Is er ook muziek bij de droomvlucht? Dan kun je hem even opzetten.
1: Oh, dat is zo'n raar dingetje. Dat gaat niet meer uit je hoofd. Nee, dat gaat niet.
0: Oh, zullen we zo de droomvlucht
1: praat
0: even...
1: Praat jij maar even verder. Ga
0: en dan
1: ik wel
0: die
1: opzoeken.
0: As erbij en zo?
1: Ga ik het wel opzoeken voor je.
0: Oké, dan... We gaan even een liedje zingen. Jij moet een liedje zoeken.
1: Moet ik
0: liedje zoeken? Maar dat heb je niet. Zal ik dan Boogie Wonderland even doen?
1: Nee, waarom? Ik heb hier gewoon de droomvlucht.
0: Oh, je hebt die droomvlucht al. Het is wel mooi, die droomvlucht. Waarom ga ik nooit naar de Efteling?
1: Iedereen herkent het.
0: Ik heb het nog nooit gezien. Gaat de wereld voor me open bij die radio.
1: Dus het gaat niet snel, het gaat heel langzaam. Dus je kan rustig uitsparen.
0: Jawel, alleen... maar zit er iemand in karretjes?
1: Hij zit gewoon in karretjes.
0: Ja, dat bedoel ik. Dus als jij voorin zit en je gooit naar achteren, dan heeft iedereen een zwart gezicht.
1: Dat is niet te veel muziekje wat ze hebben. Even kijken. Maar dit is, op zich is het heel leuk. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat je in die kastelen en zo ze uit wil strooien. Maar als daarna de medewerkers van de Efteling weer gaan stofzuigen, ja, dan maakt het ook niet zo gek van uit.
0: Uiteindelijk beland je in de stofzuiger, hè? Hoe je het ook bent of keert.
1: Ja, klopt. Nou goed, dit is een beetje het erover met elfjes en toestanden.
0: Het is wel een mooi achtergrondmuziekje.
1: Kijk, wat leuk allemaal. Nou, dan kan
0: is de muziek van Douwe Egberts Koffie. Hoorde je dat?
1: Goed, we gaan verder. Je mag verder gaan met je droomvlucht.
0: Nou ja, jij gaat niet weer wat van Ben Sanders draaien.
1: Nee.
0: Dan draai ik even Boogie Wonderland.

0: We zaten net bewust door die muziek heen te kletsen. Maar goed, jij had hem inderdaad meteen, op levensgevaarlijk.
1: We kregen meteen commentaar.
0: Kreeg gelijk commentaar, maar we deden het expres.
1: Goed zo.
0: Maar ik zal hem nu wat naar beneden halen. Nog even over de Efteling. Even voor mezelf.
1: Oh, voor jezelf.
0: Het zijn geen bakjes of schuitjes.
1: Nee, gondels.
0: Het zijn hangende gondels. Let op, voordat je de as van iemand anders krijgt. Er kunnen 6 personen in 1 voertuig. En 2 tot 3 personen per compartiment. En die dingen die gaan alle kanten op. Ze hangen los. En tijdens de rit gaan ze langzaam draaien. Zodat je alles goed kan zien.
1: Ja, maar wat zit je nou te vertellen? Dat hele Elburg is in Efteling al geweest. Dat jij er nooit geweest bent.
0: Ja, dat is toch leuk?
1: Dan ga je weer, nee, dat
0: er zijn heus wel
1: al.
0: Mensen die zijn net zoals ik er ook
1: dat
0: nooit
1: weet
0: geweest.
1: Dat weet iedereen al.
0: Ik loop niet met de massa mee.
1: Oh, oké, dat is zo. Maar dan hoef je, moet je het voor jezelf houden.
0: Waarom?
1: Nou, gaan we door.
0: Nou ja, weet je, ik zat nog even te kijken. Er rijden in totaal 28 van deze voertuigen rond. Ja. Op een baan van 450 meter lang. Dus als iedereen de as van zijn Opel heeft meegenomen, dan wordt het nog wat.
1: Dat kan je niet meer ademen.
0: Gadver. Oké, Trump dan.
1: Maar je weet dat je niet zomaar as uit mag strooien, hè?
0: Nee, dat weet ik niet. Dat leer ik nu.
1: Ja, dat mag officieel. Ook in openbaar. Dat mag
0: ook niet
1: doen.
0: Op het strand.
1: Ook niet op het strand, nee.
0: Nee, want ik zat nog te denken, is het vervuild? Het is vies natuurlijk.
1: Waarom is het vies?
0: Nou, het is toch niet as is toch nooit fris?
1: Jij bent toch niet vies als je verbrand bent?
0: Nou.
1: Goed. Nou, daar ben ik met je eens.
0: Maar aan wie moet je vragen dan of je het mag doen?
1: Nou,
0: aan
1: weet
0: de
1: weet
0: betrokken
1: ik
0: instanties?
1: Volgens mij heb je een uitwaaiveldjes bij de begraafplaatsen en zo. En daar mag je ze strooien, denk ik.
0: Denk jij?
1: Ja.
0: Meestal ben je zelfverzekerder. Dat je gewoon zegt, zo zit het.
1: Ja, nee.
0: En dan geloof ik het ook nog.
1: Ik ben nu even voorzichtig. Want anders krijg ik weer op mijn kop het hele verhaal.
0: Heb je weer op je kop gehad?
1: We gaan over Trump praten.
0: Oh, gezellig.
1: Trump heeft eindelijk misschien geen gelijk gehad van zijn eigen krijgsmacht.
0: Nou, deze foto ziet hij er ook heel verbolgen uit.
1: Ja, maar goed, ze ziet er altijd uit. Trump die loopt al maanden, misschien wel jaren te schreeuwen dat er voldoende munitie is.
0: Ja.
1: En alle verslaggevers die vragen aan, is er wel voldoende munitie? Ja, meer dan genoeg voldoende munitie. En inmiddels heeft de Amerikaanse krijgsmacht aangegeven dat ze gewoon tekort aan allerlei soorten munitie hebben. En ze eigenlijk hun president tegengesproken hebben. Dus het zal mij benieuwen wanneer de eerste generaal ontslagen wordt in Amerika.
0: Ja, dat doen ze gewoon geheimzinnig. Die verdwijnt gewoon via de artiestenuitgang.
1: Ja,
0: zo werkt dat.
1: Nee, het is geen Rusland natuurlijk. Maar goed,
0: soms lijkt het er wel op.
1: Het is gewoon een probleem met munitie in Amerika.
0: Ja, maar goed, weet je, hij is van Narcissus van Assisi, zullen we maar zeggen. Oftewel, hij is een narcist. Ja, en dan kun je gewoon keihard beweren dat iets anders zit dan
1: ja,
0: dat het is.
1: Ja, dat ben ik wel met je eens, maar hij krijgt het steeds moeilijker volgens mij. En hij gaat ook, ik denk dat hij zijn rit van 4 jaar niet uit gaat zitten.
0: Oké. Okay. Wie krijgen we dan? Want jij had net, of vertel je dat straks?
1: Fans.
0: Ja, maar dat is nog erger.
1: Ja, nou weet ik niet. Maar goed, dat is zijn plaatsvervangend vogel. Dus als hij omvalt, dan krijgen we fans.
0: Nou, dat is niet best, heb ik begrepen.
1: Nee, ik zat even te kijken van, ja, goh, wie komen, ben ik inmiddels kwijt, denk ik alweer. Ik zat even te kijken wie de eventuele toekomstige over 3 jaar of over 2 jaar...
0: Ja, dat is een vrouw, hè?
1: Het is aan alle kanten. Ik ben het even kwijt. Als je dat wil weten, moet ik dat even op gaan zoeken voor je.
0: Oké, okay, nou dan heb ik in de tussentijd even wat anders. Deze week leggen de schoonmakers hun werk neer. Van maandag tot en met vrijdag op verschillende plekken in Nederland.
1: Okay.
0: Waaronder Schiphol en de stations in Nederland. En er wordt gestaakt voor een beter loon.
1: Dus komende week is dat?
0: Ja, nou ja, ik keek hier net even.
1: Is het
0: ik
1: hier
0: zeg
1: al
0: niks.
1: Gebeurd dan?
0: Ja, precies. Hier is ook niet...
1: Ja, maar wij zijn hier vrijwilligers. Hè?
0: Spugen wij zo tegen die ruit? Wij zitten tegen een ruit aan. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt.
1: Ja, daar kijk ik niet naar. Daar
0: spug je
1: daar
0: wel
1: kijk,
0: ver,
1: daar
0: hè?
1: Kijk ik erdoor. Zullen ze even het afgaan? Ze denken gewoon afpoetsen.
0: Ja, ik denk het ook. Ja, dat kunnen we wel even doen. Nou goed, dat is het eerste. Maar let op. Schoonmakers, want dat is best wel even belangrijk, werken dagelijks op plekken waar miljoenen mensen komen. Maar hun werk blijft vaak letterlijk op de achtergrond. En dat is ook zo.
1: Uiteraard.
0: Door een week lang niet schoon te maken, willen zij zichtbaar maken wat er gebeurt als hun werk wegvalt. En dat vind ik, alle gekheid op een stokje, vind ik wel belangrijk. Weet je, dat merk je thuis ook. Ik weet niet of jij thuis zelf poetst. Ik wel. En dan is het allemaal schoon. En dan denk ik een dag daarna, wat is hier gebeurd?
1: Ik heb een probleempje thuis.
0: En dat is?
1: Ik mag niet poetsen.
0: Van wie niet?
1: Want er is het al gepoetst. Ik heb een hele lieve vriendin en die poetst altijd. Die is al de hele dag aan het poetsen. Dus ik kan niks poetsen.
0: En dat vind je wel fijn. Nou ja, kan jij een beetje poetsen?
1: Nee, ik kan absoluut niet poetsen. Dat heb ik nooit geleerd.
0: Dat is zo dom. Nee, dat heb mijn moeder nooit geleerd. Ik kan niet koken, kan niet poetsen. Dat kan je heus wel, als je maar wil.
1: Ik heb een hele lieve vriendin. Ik heb al mijn hele leven altijd vrienden gehad die aan het poetsen waren.
0: Oké, dus daar zocht je ze op uit.
1: De een beter dan de ander, maar dat maakt niks uit. Maar goed, ik heb nu een perfecte dame die echt, José, die het echt hartstikke goed doet.
0: Maar die denkt dat jij niet kan poetsen. Dus die denkt, ga maar aan de kant, dan doe ik het wel even liever zelf. Ze zal wel even reageren als ik wat over zeg.
1: Ja, dat heb je wel gelijk in. Maar goed.
0: Oké, maar ik wou eigenlijk even opkomen voor de schoonmakers. Want het is wel wat het is. En lang niet iedereen wil het doen. En zeker, ik heb wel eens op Schiphol gezien als er een soort tornado van mensen. Nou, kijk alleen maar naar de wc's en alles. Het is zo smerig.
1: Het is wel erg, hè? Want luisteraars, we zitten in een technische ruimte. Er zit een glas tussen. Naar de presentatieruimte zitten wij niet in. En nu Ellen zegt van, er zitten wat plekjes op. Zou ze hier met pruimtebak of zo aan het praten zijn? Want alle klodden zitten er op het raam.
0: Ja, maar niet om het een of ander. Dit is al weken zo dat jij dat niet
1: zo
0: gezien hebt.
1: Nou, dan moet je toch eens even vragen wie er met de pruimtebak hier presenteert wat.
0: Ja, het is echt heel erg. Maar goed.
1: Hey, maar even terugkomen
0: niet naar kijken
1: op
0: en je handen wassen als je hier vandaan komt.
1: Nou, zo erg is het ook niet. Maar dit gaat wel opvallen. Ik zie.
0: Als je het eenmaal weet, wordt het steeds erger.
1: Dan gaan we straks even eraf poetsen, want dat kan niet anders.
0: Nee, dat bedoel ik.
1: En degene die dan inderdaad presentatoren met natte stem, we moeten ook even napoetsen. Of
0: het is niet natte stem, dat is de natte zee. Ken je die niet?
1: Zul je maar even naar muziek luisteren?
0: Ik weet niet, heb je een passend muziekje voor de schoonmakers?
1: Ja, ik heb een hele goede, de kleine tornado.
0: Ja, dat vind ik een goede, ja.
1: Oké. Daar komt-ie.

Dat de angst van de jongens, wie doet jou nog wat? Hey kleine tornado, ik was bijna vergeten. Nou, brazen, kom je vanavond weer eten?

0: was Arwes en Vitamine.
1: Ja. Nou, hebben we het gehad voor vandaag, die Pommy?
2: Ja, klopt.
0: Nee, niet voor vandaag. Vorige keer mocht ik hem niet spelen, want Ben moest dus nodig hier aan de slang gaan.
1: Gelukkig maar. Ben, kom je vroeg, dan doen we niet meer Pommelien. En het fijne is, ik heb een liedje van 5 minuten klaarstaan, dus dan kun je rustig voorbereiden. Tada! Hey, als jij boodschappen... Doe je wel eens boodschappen überhaupt?
0: Sinds dat José bij mij woont... Of ze samenwonen, klinkt vriendelijker. Doe ik heel weinig boodschappen.
1: Oké. En dus als jij boodschappen doet, dan doe je ook niet die zelfscanner?
0: Nee, helemaal. Wat is dat?
1: Nou ja, dan hangt er zo'n paneel en dan ruk je zo'n microfoon uit de dingen. En dan moet je bliep.
0: Ja, een tijdje geleden heb ik het 1 keer in het harde gedaan, ja.
1: Oké. Nou, let op. 1 vergeten scan... En dat kan je maar zo per ongeluk doen, hè? Want je bent gewoon al je hele leven gewend om die boodschap in je karretje te duwen. Kost je, of kan je, €242 kosten.
0: Ja, terecht ook.
1: En ze zeggen dan, als je wordt betrapt op winkeldiefstal, dan kost je dat vanaf nu geen 181, dat was het, ook al geen koopje, maar €242. En ik heb zoiets van... Je bent dus niet per definitie een winkeldief. Het is wel grappig trouwens, zoals een of andere professor, kan het nu even niet vinden, maar ik heb het ergens gelezen gisteren, die natuurlijk totaal verstrooid zijn boodschappen doet, nadat hij de hele dag een beetje, weet ik veel wat, heeft gedaan. En die is betrapt op zogenaamd jatten en die kreeg dus inderdaad een bon. En dat vind ik eigenlijk ook nog wel weer zielig.
0: Maar waarom dat zielig? Dat je moet gewoon als die verstrooide professor 200 over de snelweg, hè? Moet hij ook een bon hebben?
1: Nee, ik weet het wel, maar ik kan me er zo wat bij voorstellen. Weet je dat je dat niet expres doet?
0: Nou ja, maar het is...
1: Ik pak die dingen niet.
0: Er is overal, dan ga je met de kassen staan, dan hoef je niet te...
1: Nee, dat doe ik ook.
0: Ja,
1: die professor, die verstrooide professor, die denkt, laat ik nou ook eens modern doen.
0: Dat is niet zo slim.
1: Nee.
0: De eerste keer dat ik de mijn scan te maken heb gehad, was op Tesla, als ik me net realiseerde, verleden jaar, met mijn schoonzoon. En toen pakte ik een treetje schuinkoppen.
1: Dat is Tessels bier, hè?
0: En dan gaan we naar die machine toe. En dat deed hij niet. Want dan moest eerst iemand bijkomen. Te laten zien dat ik ouder was dan 18.
1: Nou, dat lukt je sowieso niet. Dus daar kun je dus, wel vast inpakken.
0: Dus toen was ik alweer klaar met zijn ding.
1: Nou ja, ik weet het wel. Maar ik bedoel, overal staan camera's, hè, in die supermarkten. Ja. En dan denk ik, dan kunnen ze echt ook wel zien dat je niet bewust iets jat. Stel, je bent met je kinderen en er loopt een kind weg. Dan kan ik me voorstellen dat je dat in je karretje mikt. En dat je je kind gaat zoeken.
0: Ja, om overal zijn excuses voor te vinden. Maar dat gaat er, dat werkt toch niet?
1: Nee, ik snap wel dat het allemaal niet werkt. Maar het is uiteindelijk... goed. Ik haal dan af en toe ook de hand over mijn hart. We hebben nog maar 2 minuten.
0: Nou,
1: dan
0: mag jij afsluiten met een leuke
1: muziek. Ja, we gaan eruit met Dire Straits Money for Nothing. En het 2 uur gaan we... We doen geen B&B vol liefde meer, want dat is natuurlijk gebeurd, klaar. Hè? We doen rondje B&B, rondje TV doen we nu.
0: Oké, leuk.
1: Rondje TV.
0: Ja, leuk.
1: Dus let op, tot zo.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
2: En ik ga letten op jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen en daarmee... Nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
1: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: daar zijn we weer terug. De tweede helft van Ellen versus Rob.
1: Ja, we hebben nog wel iets spectaculairs nou net even bedacht.
0: Ja, vertel eens even dan.
1: Nee, dat moet jij vertellen. Oh. En dan ga ik daar ook iets over vertellen.
0: Is dat zo? Maar goed, we gaan eerst even gewoon gezellig weer. Ik ben alles kwijt inmiddels, dus...
1: Ik heb genoeg, jongen.
0: Nou, ik ga jij
1: je
0: eerst
1: even... Je moet even bij dat Google-ding omhoog frutsen.
0: Ga jij eerst even verder.
1: Nee, jij had iets over die serie. Over de eetclub.
0: Nee, jij wou het over de eetclub gaan praten. Hebben we het nog niet over gehad. Wat is de eetclub?
1: Nou, ik wilde eigenlijk in plaats van B&B voor liefde... dacht ik, we doen rondje TV. Want uiteindelijk, voorlopig komen we niet meer aan de beurt met dat B&B. Er wordt pas januari, dus we moeten toch iets bedenken.
0: Misschien zijn we al van de zender afgeschopt.
1: Waarom?
0: Dat weet ik niet.
1: Ach, we zijn zo leuk. Dat doen ze toch helemaal niet.
0: Als jij over de schoonmaak gaat praten hier in de studio, dan hebben we echt een probleem.
1: Nou, als ik zo meteen naar buiten kom, is het al mis, denk ik.
0: Oké.
1: Nou ja, goed. We gaan het zien.
0: Nee, maar ze zitten er nog steeds, hè?
1: Wat?
0: Die kwarten.
1: Ja, godverdamme, hou op.
0: We gaan verder.
1: Nou, we gaan dus wat tv-programma's die er zijn of komen even bespreken. En dan gaan we even zien hoe, wat of waar. Dus dat is even het idee. Toen kwamen we op, dat is niet echt een tv-programma, maar de Eetclub.
0: Ja, de Eetclub.
1: En jij haalt dat omhoog. En ik had dat ook gevonden. En ik zit nu in de tussentijd te zoeken. Ik heb er ook al een stukje van gekeken. De Eetclub, want dat is wel bizar. Hè? Het is nu een serie op Netflix.
0: Zeven afleveringen.
1: Ja, zeven afleveringen. Het is naar de thriller van Saskia Noord. Maar ik dacht ineens van, hey, dat is al eerder geweest. En dat klopt. Het was een bioscoopfilm in 2010. Met Halina Rijn, Braga van Doesburg, Angela Schijf en Tom Hofman.
0: Oké.
1: Kijk, en nu word ik blij, want die mensen ken ik allemaal wel.
0: Gelukkig, hè?
1: Maar goed, nu is er dus een serie.
0: Ja.
1: En ik ben begonnen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik kan er nog niks over zeggen. Want ik heb te weinig gezien, dus dat doe ik dan volgende week. Maar dat was wel grappig. Jij zei net van een van de hoofdrolspelers. Moet jij even vertellen?
0: Ja, dat verhaal is even. Ik ben verplicht om te kijken naar de... Hoe heet het ding ook weer?
1: Omdat jouw partner dat doet.
0: Naar die film. En ik heb de tweede aflevering nu gezien. Maar het grote voordeel, we zitten altijd s'avonds laat. Ik krijg het grote voordeel dat ik tussendoor nog eventjes de hond uit kan laten. Want er verandert niet zoveel. Ik heb een beetje problemen met programma's die van heden gaan weer terug. Heden terug en zo heen en weer allemaal.
1: Dat vind jij met de Eetclub dus?
0: Dat vind ik knap vervelend. Okay. Maar goed, dat maakt iets uit. Toen zat ik gisteren een stukje te lezen. Loes Havenkort, het is een van de hoofdrolspelers. Die Londen is dat.
1: Dat klopt.
0: En die heeft een wakkere hersenoperatie gekregen.
1: Ja.
0: Toen dacht ik even, een wakkere hersenoperatie. Dan lig je op de tafel, denk ik. En dan snij je je open alles terwijl je gewoon erbij bent.
1: Moet je niet zitten, anders vallen al je hersenen eruit.
0: Ik weet
1: eruit.
0: Niet wat, hoe dat gegaan is. Maar ik had er nooit van de term wakkere hersenoperatie. Maar ik kan er alles bij voorstellen.
1: Nou ja,
0: plaatsen verdoofd.
1: Ja, je moet er niet aan denken. Maar het voordeel is, je ziet niks, hè? Kijk, als je arm eraf gehakt wordt en je zit ernaar te kijken, ja, dat kan
0: lastig,
1: ik niet.
0: Nee,
1: ik heb ooit eens bij een huisarts die...
0: Arm eraf gehakt?
1: Nee. Okay. Ik word altijd door dazen gestoken bij die paarden.
0: Ja.
1: En dan krijg ik hele nare bulten in mijn lijf. Dus die zei van, ja, dat moet er even uitgesneden worden. En dan moet je je voorstellen, dan kijk je naar opzij. En die lieverd die zat gewoon met naald en draad.
0: In te purren.
1: Zo, en ik werd echt niet goed. Dat duurde een uur voordat ik weer een beetje bij kwam.
0: Ja.
1: Maar nu, jij zegt dit over die Loes. Dat ik ineens denk, oh gut, daar hebben we ook een serie en een film en een boek over gehad.
0: Is dat zo?
1: Ja, Hannibal Lecter.
0: Nooit van gehoord.
1: Ah, jawel, joh.
0: Nee, nou, ik niet gezien.
1: Hannibal heet dat. Ja, niet Hannibal over de Alpen, maar die andere.
0: Oké.
1: Die, de briljant man. Die zit op een gegeven moment met een slachtoffer wat hij heeft. Die heeft hij aan tafel gezet. En ja, dat de schedel gelicht. Maar als je dan dus helemaal gedrogeerd bent, dan merk je dat niet. Dan haalt hij stukjes hersen eruit. En dan zat hij naast hem dat te braden. En daarna op te eten. Heb je dat nooit gezien?
0: Nee, wil ik ook niet zien. Dat
1: nou ja, daar doet het mij aan denken. Want die man was ook gewoon bij.
0: Maar goed,
1: en Jodie Foster, die moest hem pakken. En die was daar getuige van.
0: Okay. Er
1: zijn vast wel mensen die dit gezien
0: hebben. Maar Loes had een wat was ook weer? Ja, rare dingen in de rechterhelft van de hersenen. En die is gewoon blijven zitten, blijven liggen en is eruit gehaald. En het is met de nodige therapie is het helemaal goed gekomen. Gaat ja, helemaal goed komen.
1: Super knap.
0: Goed, wat dat betreft. Ik denk van, nou, gewoon wakkere operatie. Nou, het zal allemaal wel.
1: Dan zullen we nu nog wat over de eetclub vertellen. Het verhaal gaat over een ogenschijnlijk hechte

0: zijn. Er spelen onderlinge affaires, geheimen en zakelijke belangen. Dus voor iedereen die het leuk vindt, Netflix, de eetclub. Je kan ook een boek lezen natuurlijk, hè?
1: Daar heeft José gelezen. Daarom wou ze ook die film kijken.
0: Ik wou hem ook kijken. En ik hoor heel veel mensen erover. Dus,
1: ja, hartstikke leuk. Dan hebben we in ieder geval een hele hoop mensen het boek gelezen. Ook,
0: dat bedoel ik. Nou,
1: goed, wat gaan we doen? Ben jij aan de beurt of ben ik aan de beurt?
0: Ik dacht
1: nee,
0: dat...
1: Nee, ik ben aan de beurt.
0: Je hebt toch al iets gespeeld?
1: Nee, hoe kom je daar erbij?
0: We zijn al een uur onderweg.
1: Jij hebt toch de Survivor gedaan? Of
0: nee,
1: niet?
0: Die moet nog komen. Dus oh, dat gaan we nu even doen.
1: Dan mag jij eerst even.

0: Ja, jij gaat vrijdag vakantie, hè?
1: Ja.
0: Maar je weet het, hè? Het
1: mag je normaal niet zeggen op de radio,
0: nee,
1: hè?
0: Nee, want ze
1: maar het
0: weet,
1: is dat
0: weet,
1: er mensen in mijn huis zitten.
0: Ze weet toch niet waar je woont. Maar
1: tuurlijk
0: je
1: wel.
0: Natuurlijk niet. Je
1: man,
0: woont,
1: dat is toch op het hele internet
0: ach, je
1: te vinden.
0: Ach, geen muiden of zo. Maar,
1: nee, maar
0: je weet
1: hebben
0: dat er inmiddels een boot omgevallen
1: nacht.
0: Is. Soort, dus dat zo'n soort boot omgevallen is.
1: Ja, daar hebben we het de vorige keer over gehad. Hou maar op over die boten. Weet je dat een vriendin tegen mij zei, nog erger, toen die Herald of Free Enterprise zonk, moest zij de dag daarna.

0: Nee, die is gezonken, die is omgevallen.
1: Nou ja, maar dan zit je toch ook niet lekker op zo'n boot. Vreselijk. Nee. Ik vind vliegen ook niks.
0: Townsend Torrensen was dat de maatschappij. En die zei, uiteindelijk is het...
1: P&O heeft het nog nooit gehad, of wel?
0: Hallo, Townsend Torrensen is P&O geworden.
1: Ah, bedankt.
0: Ze hebben die naam ook gewijzigd toen.
1: Na dat debacle.
0: Ja, okay. Niemand wou meer op die boten. Hey,
1: nou, zij moest wel.
0: Waarom?
1: Nou ja, zij had iets geboekt. En ze zouden op vakantie gaan. Maar dan zit je niet lekker. Dat snap ik wel.
0: De kans dat zo'n boot omvalt is 1 op de miljoen. Nou, dan zijn niet 2 keer achter elkaar vallen ze om.
1: Dat weet je niet. Dat is elke keer weer een grote loterij.
0: We gaan over leuke dingen praten, toch?
1: Salderen. Nou,
0: salderen. Nee. Ik volg het programma Kassa een beetje.
1: Ja.
0: En ik vind wel dat... Ik vind jammer trouwens dat het van de buis af gaat volgend jaar. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar ze pakken toch wel bepaalde dingen. En ik kan het nog niet eens navertellen. Maar geen ogenblik was bij Kassa was het verhaal van thuisbatterij. En toen hebben ze een stuk of 6 bedrijven hebben ze gebeld. En nou, iedereen kwam met een ander voorstel. Het is echt,
1: wij hebben ook zo'n thuisbatterij, dat valt niet mee.
0: Het is 1 grote puinhoop in dat hele verhaal. Dus of je nou wel een thuisbatterij... Ik ga er ook geen uitspraak over doen. Maar of je nou wel een thuisbatterij wil hebben of niet... Ja, een goed bedrijfje laten in. Ik zou eigenlijk een plaatselijk bedrijfje laten inwennen.
1: Ja, dat is sowieso handiger. Wij hebben wel zo'n ding. En ik moet wel zeggen dat we hadden laatst een fikse stroomstoring... En dan is het wel lekker dat je dat hebt.
0: Ja, maar daar heb je geen thuisbatterij voor.
1: Waar heb je hem dan voor?
0: Om energie te besparen. En dat je op, maar ja, waar sla, jullie hebben toch geen elektraplaten, geen zonnecollectors?
1: Ja, zeker hebben we die wel. Okay, die hebben wij ook. Okay. Maar het is 1 grote ellende. Hè? Want je moet een bedrijfje voor oprichten om die boel weer af te kunnen trekken. Okay. En... Hou op, man. Het is hogere school, dit.
0: Dat klopt wel. Dus je moet ook gewoon een goed bedrijf hebben die je adviseert. En ik zou altijd zeggen, neem een bedrijf. Er zijn de 2 of 3 hier in deze regio die gewoon een goede naam hebben. En laat die dan adviseren. Ja. Ik ga het bedrijfje noemen, maar 1,5 jaar geleden heb ik thuisbatterijen onderzocht. Toen ben ik inderdaad naar dat bedrijf gegaan waar ik ook andere dingen mee doe. En zei, je moet even nog niet doen. Wacht eerst eens even tot het salderen afgelopen is. Alles, dan worden die dingen ook veel goedkoper. En dan heb je mogelijkheden. En ik heb nu straks een elektrische auto.
1: Ja, en als dan de stroom uitvalt, dan kan je hem via de thuisbatterij lekker opladen.
0: Ja, of via de auto, tada. De elektrische auto.
1: Ja, precies.
0: Nou goed, we gaan het
1: nou ja, maken. Toe maar.
0: Wat had jij er meer voor de radio?
1: Ik, wat gaan we doen?
0: Of voor de tv trouwens.
1: Nee, we gaan een rondje tv. Ik wou even iets vertellen. En dat is wel grappig. Dan moet ik heel even opzoeken. Zaterdag had ik dus zoiets van, de beste zangers, laat maar even. En toen zat ik te zappen. En toen ontdekte ik... Dat wederom, en dat is volgens mij seizoen 3, Clarkson's Farm voor de tv is. Op Veronica.
0: Zeg mij niets.
1: 8 uur. Echt een aanrader. Je kent vast de Britse televisiepresentator Jeremy Clarkson. Ken je die ook al niet?
0: Vertel verder.
1: Nou, ken je dat autoprogramma?
0: Oh, die ja, inderdaad. Ja.
1: Precies. Nou... hij heeft in de Cotswolds een boerderij gestart. En die probeert hij te runnen. Hij barst van de grond. Hij doet van alles en nog wat. En nou, eigenlijk is het hilarisch. Hij wordt terzijde gestaan door 1 gozer die je niet kan verstaan. En door 1 gozer die echt wat van boeren weet. En ja, nou ja, goed. Uiteindelijk, en daar is denk ik... Dat programma heet trouwens Top Gear. Dan weet iedereen wel hoe, wat of waar.
0: Als je één keer had gezegd, dan hadden we het geweten.
1: Ja, nou goed. Ik was al even... Maar hij legt eigenlijk de harde werkelijkheid van het boerenleven bloot. Mm-hmm. Dus de strenge regels, de tegenslagen, de kritiek, de... Nou ja, alles wat er eigenlijk allemaal gebeurt... En dat je soms voor een vermogen investeert en geen hout overhoudt. Dus ik denk dat hij daar best wel iets goeds mee heeft gedaan. Maar hij is best grappig en niet gehinderd door enige kennis. En nou ja, goed, je weet, in Engeland begint het nog alles te regenen. Dus dan heeft hij net een of ander hok voor elkaar. En dan begint het een beetje te regenen. En dan uiteindelijk gaan de sluizen open en dan staat hij daar weer te mopperen. Ja. En Ja, weet je, even een klein voorbeeldje. Ze hebben op een gegeven moment een of andere rogge tarwe, weet ik veel. En dat ken je wel, dan rij je om dat spul te oogsten. En dan rijdt daar naast een tractor met zo'n grote kar waar dat dan ingeblazen wordt. Maar goed, hij werkt dus samen met een gozer die kan je niet verstaan. En die bazelt wat. Dus nou, dan rijden ze gewoon, ik weet niet hoe lang. Terwijl dat die oogst, die wordt gewoon ergens in het veld geblazen. Het is eigenlijk net zoiets als bij de Efteling.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, als dat gebeurt, je komt niet meer bij. Nou goed, hij heeft nu varkens. Hij heeft alles al geprobeerd. Het is gewoon hilarisch. Dus als je denkt, ik heb niet zoveel zin meer in... hoe heet het, de beste zangers? Kijk dan gewoon eens even op... Veronica, volgens mij om 8:00. Het is hilarisch. Ik vind het echt geweldig.
0: Ik ga zeker even kijken.
1: Wij hebben namelijk ook een boerderij. En als hij weer eens vastzit met een of ander ding. Dat gebeurt bij ons ook regelmatig.
0: Ja, is dat zo?
1: Met een mini-tractortje of met een, weet ik veel, zo'n grasding. Hij heeft serieus grote apparaten. Maar ja, het is gewoon heel herkenbaar. Het is gewoon altijd ploeteren. Er gaat altijd wat mis. Dus nou, dat wou ik even meegeven.
0: Oké. We gaan muziek draaien. Volgens mij gaan we naar Ilse de Lange.
1: Oh, dat is goed.
0: Mee eens?
1: Ja.

0: Ja, dat was even Ilse de Lange.
1: Ja, leuk.
0: Even tussendoor.
1: Ja.
0: Niet echt mijn muziek, maar speciaal voor jou gedaan.
1: Dan heb ik een heel ander verzoekje zo meteen.
0: Vertel
1: als je,
0: dan.
1: Ja, iets van Avicii wat hier niet in de computer zit.
0: Oh, ik dacht je Pommelien wou hebben.
1: Nee, helemaal niet. Maar die ga jij natuurlijk niet draaien. Dat is wel een goed nummer.
0: Nee, ik ga
1: maar dan vraag ik die gewoon lekker donderdag
0: ik ga
1: aan.
0: Ga Staccato draaien. Welke wil je meer hebben dan? Zei je?
1: Ik heb zo meteen een liedje van Avicii. Dat is echt een lekker nummer.
0: Oké, goed zo.
1: Nou.
0: Waar, ja? Wat heb jij nog meer? Want
1: Hebt niks meer.
0: Nou, dat wil ik niet zeggen. Dat komt vanzelf hoor, maar.
1: Nou, zullen we even een rondje TV doen?
0: Dat heb je al een paar keer gedaan, volgens mij. Maar...
1: Nee, maar ik heb nog wat.
0: Nou, vertel.
1: Boer zoekt vrouw.
0: Ja?
1: 9 november. Tot 27 november. Die gaan hetzelfde doen, hè? Dus niet elke zondag, maar ook een aantal avonden achter elkaar.
0: Ja?
1: Dus, nou, dat is het eerste. Dan Gooise Vrouwen. Kijk je daarnaar?
0: Nee.
1: Oh, dat is echt heel erg leuk.
0: Nee.
1: Nou ja, dat is een beetje jammer, want dat begint 11 oktober op Videoland. Dat heb ik dus nu niet. Ik heb geen prijs gewonnen bij de postcode loterij. Maar goed, wie weet roep ik het nu over mezelf af. Maar vanaf zondag 1 november elk weekend te zien op tv bij SBS 6... Dan het derde seizoen van Winter vol Liefde. En daarom moeten we dus echt even een ander plan maken. Dat begint pas op 5 januari. En ik heb even gekeken voor de Tribute Battle of the Bands.
0: Ja.
1: Die trekken ze nu ook door naar volgend jaar. Dus dat is best wel jammer. Ja, dan rest ons niks anders dan even terug te kijken naar het nieuwe seizoen van Got Talent. Heb jij gekeken?
0: Ik heb jou mooi veel op herinneren. Want ik heb wel gekeken volgens mij. Maar ik kan me niet echt herinneren. Wat ben ik er iets tegengekomen wat mooi was?
1: Nou, wat ik vond. En dat vindt Nederland dus ook. De reacties. En het gaat natuurlijk om een Nederlands-Belgische co-productie. Ja, die zijn wisselend.
0: Ja, goed. Maar dit heeft puur, laten we heel simpel zeggen. Het heeft gewoon puur te maken met de twee presentatoren. En nou, dat is helemaal niks, die twee.
1: Nou, let op. Juryleden zoals James Cook. Ja, ken jij die man?
0: Ja, die maakt heel leuke opmerkingen. Ik vind het wel goed. Dat is niet
1: hij zat ook bij Wie van de Drie op een gegeven moment. Klopt, er zaten ook twee Belgen bij. Nou, en Karen Dame, hè, die is van K3.
0: K3, ja. Doet ook leuk.
1: Ze zeggen, die stelen vaak de show. Waarbij de dynamiek soms doet denken aan de... aan een kinderbol op tv. Ik denk, nou, ik vind het niet... Nee. Ik vind het leukste altijd Dan. Dan gaat met zijn hoofd zo zitten schudden. Als ze dansen. En dan heb je al zoiets van... Wow, dat vind ik altijd leuk. Ja, ze vinden de jury een beetje eentonig. Of te nadrukkelijk aanwezig tijdens het kijken. Nou ja, er waren een paar... dingen die er bovenuit staken. Nou, het gekke is, na een paar dagen kan ik me er geen een herinneren. Ik vond misschien eigenlijk wel gewoon Hollands Got Talent leuker.
0: Ja, dat weet ik niet. Maar waar ik me eigenlijk... überhaupt vind ik het altijd om. Want ik vind de opnames vind ik gewoon niet geweldig. Want je ziet meer beelden van de juryleden dan van de artiest, zeg maar. Maar dat is een ander verhaal. Maar ik erger me dood aan de verslag, de twee die presenteren. Passen die totaal niet met elkaar. En het is een leuke meid met een man die haast al in de kist loopt, ligt, bij wijze van spreken. Ja, er komt toch helemaal niks uit aan die. Hoe heet die vogel ook weer? Er komt helemaal niks uit.
1: Daar gaat ze. Ja. De Clouseau,
0: maar er komt echt helemaal niks uit. Hij staat er als een dode peer, staat hij erbij.
1: Nou ja, dat vind ik zo leuk van Britain's Got Talent. Ja. Die twee daarachter, die maken gewoon een feestje daar.
0: Ja, klopt. Ja, een beetje
1: en ik vind het jammer dat Chantal eruit is. Als je snapt wat ik bedoel. Want ik vind haar een super jurylid. En zij heeft ook altijd, ook voor mensen waar het niet helemaal lukt, toch gewoon heel lief commentaar.
0: Ja, klopt. Maar goed, als zou zij met een andere presentator staan, dan gaat het prima. De wijze waarop zij nu... het is helemaal niks. Ik snap het niet, maar goed.
1: Oké, dus jij kijkt niet meer?
0: Ik kijk wel, maar ik kijk ook dan deels op mijn radio, op mijn telefoon en weet ik het allemaal. Ik ben er niet echt, zit er niet echt bovenop, laat ik het dan zo zeggen.
1: Oké, nou goed, het is jammer. Dan wat het is. Meer TV heb ik niet gezien. Dus ik weet ook niet waar ik vanavond naar moet gaan kijken. We gaan het zien. Ik weet het niet.
0: Vanavond is het niks. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. We kijken dan uiteindelijk.
1: Nou, dat is het punt. Weet je, op woensdag was dat van Onschatbare Waarde. Dat vind ik dus ontzettend leuk. Dat is alweer afgelopen, dus het schiet ook niet op. Dus ja, een beetje lastig.
0: Ja, blijft lastig, maar goed, het zij zo. We komen er altijd wel uit, denk ik. Wij gaan eerst een muziek draaien, volgens mij.
1: Nou, dan heb ik namelijk nog iets over de Efteling. Oh, okay. Dat gaat over protheses.
0: Protheses, nee toch?
1: Ja, protheses, totaal niet om te lachen. Maar de Efteling heeft daar ook een statement over. Wat ga je nu doen?
0: Ik zit even te kijken, God Talents. Maar goed, dit is een van die. Ik kwam er nu, schiet me nu eens te binnen. Er was een man bij. Ja? En die kon zijn. Nou, die kon
1: oh,
0: zijn.
1: Oh, nee. Dat vind ik verschrikkelijk.
0: Die kon ze echt alle kanten opgooien.
1: Ja. Oh, nee, maar dat vind ik vreselijk. Ik trek dat niet.
0: Nee, is dat zo? Okay,
1: nee, dat vind ik vreselijk. Echt, gadverdamme.
0: Het is niet prettig om te zien. Dat ben ik met je eens.
1: Ik snap nu dat soort mensen zo goed kunnen dansen. Ik bedoel, ja. Als alles los zit en alle kanten op kan.
0: Ja, die heeft geen spieren volgens mij. Dat hangt gewoon los aan elkaar.
1: Geen
0: of
1: botten.
0: Zo. Nou, ik weet het niet. Maar goed, dat kan me nog wel herinneren. En dan hebben we ook die mini dames.
1: Ja, die meisjes waren heel leuk. Maar dat hadden we de vorige keer niet. Maar dat was niet de vorige keer. Dat was die keer daarvoor.
0: Oh, oké. Die waren
1: dus,
0: wel goed.
1: Dus dan vallen we in herhaling.
0: Ja.
1: Nou, ben jij van de muziek of ben ik van de muziek?
0: Nee, jij mag een keer.
1: Oh, ik heb een heel lekker nummer. Let op. The Bangles.

0: heb nog wat over de Efteling. Ik heb toch geen idee.
1: As wat uitgestrooid wordt.
0: Nee. Dit gaat over prothesedragers.
1: Oké.
0: En nou ja, goed. Als jij in de attractie wilde van de Efteling en je hebt een prothese,
1: ja,
0: dan mocht je er niet in. Ja, omdat ze bang waren dat dat ding los zou raken. En dus die as mag wel door de tent heen.
1: Hoe weten ze dat ze een prothese hebben dan?
0: Ja, weet ik niet. Zou een kunstgebit ook tellen?
1: Ja.
0: Dat is ook een prothese, toch? Ja, ik weet het niet. Nou ja, goed. Ze hebben nu... Ik weet trouwens niet... Dit doet me ineens... Nou ja, dat zal ik zo dan even. Voorheen moesten prothesedragers hun prothese uitdoen als ze in een attractie wilden. Waarschijnlijk ook een kunstgebit dus. Als je die tijdens de rit aanhoudt, bestaat het risico dat die losraakt. Dat kan gevolgen hebben voor de veiligheid van de gebruiker en andere bezoekers. Dat is natuurlijk niet wenselijk. Nou, ze hebben tegenwoordig een safe strap. Dat is een veiligheidsriem die de prothese op zijn plek houdt. Nou moest ik ineens denken, je hebt toch die... Oh, die serie A Handmaid's Tale.
1: Ja.
0: A House of Dingen Stil. Ja. Nou ja, dat. En die vrouwen kregen toch ook allemaal zo'n lapje hier. En op een gegeven moment hadden ze... Ja, volgens mij het halve gebit of de tong eruit gerukt... dat je geen commentaar kon leveren. Nou, dat schoot ineens door mijn hoofd. Doe maar weer.
1: Okay.
0: Het idee is ontstaan toen de revalidatiearts Iris van Wijk... van de Hoogstraat Revalidatie... samen met patiëntenvereniging kort maar krachtig... in gesprek ging met de Efteling... Nou ja, en op die manier hebben ze samengewerkt. En nou, de Safe Strap, ik weet niet hoe het eruit ziet, is ook beschikbaar gemaakt voor andere pretparken. Dus als jij denkt dat je hier om de hoek er wel mee in kan, ook niet. En deze parken moeten nog wel de veiligheidsriem laten goedkeuren voor eigen attracties. Kan je je voorstellen dat je in de Efteling, moet je dan een kaartje kopen? Nee, je koopt een kaartje voor het hele park, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Oh ja, dus dan hoef je dat niet te doen. Maar als je nou, zegt...
1: Een kaartje kost 40, 50 euro. Hè?
0: Maar dan mag je overal in?
1: Dan mag je overal in. Dan
0: krijg
1: mag
0: je geen ijsje.
1: Dan
0: moet je nog een ijsje kopen.
1: Dan mag je over in de regen staan.
0: Ja, ja, dat. Maar denk je dat mensen dat gaan zeggen?
1: Nee,
0: kijk, weet je, als je een korte broek aan hebt dan en je hebt zo'n stok,
1: anders, ja,
0: dan kan je het zien.
1: Ja.
0: Maar als je lange broek aan doet...
1: Dan zeg je toch niks? Waarom zou je dat doen?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ach, kom.
0: Nou, dan moeten mensen maar eens even aan ons vertellen.
1: En hoe doen we dan met de gebitten?
0: Ja, dat weet ik ook niet. Dan moet je mondkapje voor. Dan blijft die netjes in je mond zitten.
1: Dat is het, ja.
0: Ik weet het niet. Okay. Nou, ik heb gelukkig geen kunstgebit, dus ik weet het niet. Nou, interessant dit, hè?
1: Ja, even tussendoor, want anders vergeet ik het weer. Deze week extra snelheidscontroles door de gemeente Elburg.
0: Oh.
1: Dus, en de politie zegt, wij controleren niet om je te pesten, maar om je bewust te maken van je eigen rijgedrag. Dan hoop ik ook dat ze hier in de wijk en alles doen, want soms tijden komen ze voor mijn huis langs met 87 kilometer, terwijl je maar 30 kilometer mag rijden.
0: Ja, nou ja, ik heb vorige week wat gezegd over dat bos bij mij. Ja. Ik zit natuurlijk ergens in de bush en daar mag je ook maar 30. En mensen denken dat het in hun woonerf wel geldig is, omdat hun kind daar rondhobbelt. En blijkbaar in het bos niet. En als je vraagt of mensen een beetje zachter willen rijden...
1: Krijg grote mond.
0: Nou, echt joh. Beetje zo agressief dat ik denk, doe even normaal.
1: Ja, klopt. Dan krijg je gewoon een grote mond. Dat is gegeven, ja.
0: Dus ik vind 30 wel lastig om dat te rijden. Ik heb, als ik voor mijn werk naar Deventer ga, zitten er stukken in dat ik denk, nou, ik moet echt mijn best doen om 30 te blijven rijden. Maar ik vind wel dat je dat moet respecteren, ook ja, in het bos.
1: Toch, ik ben een paar keer in Amsterdam ook geweest. Dan moet je 30 rijden in de stad. En als iedereen zich daar aan houdt, is het heel normaal.
0: Nou, in Amsterdam laat je het wel. Want ze hangen overal uit om je een bon te bezorgen.
1: Prima, maar goed, in Amsterdam waar waardelijk is. Maar goed, ik heb er geen probleem mee eigenlijk. Ik rijd gewoon 30, 32.
0: Nou, ik vind 30...
1: Iets harder rijden.
0: Ja, precies. Nou, ik vind 30 wel weinig, maar ik snap het wel. Nou ja, goed. Alleen bij mij in het bos geldt het denk ik niet. En dan denk ik, je hoeft het ook nog niet direct voor mij te doen, hè? Maar er lopen ook allerlei dieren wild rond.
1: Klopt, ja.
0: Dus, en als je een gezellige wandeling maakt met je hond en je wordt uit je schoenen gereden, is ook niet echt heel gezellig. Nee, of met je paard, klopt. Heb ik toen ook gezegd. Maar het zijn paarden die...
1: Buiten dat, je kat hoeft maar aangereden te worden hier of zo. Want heb ik hier een aantal jaren geleden heb ik dat hier in de wijk gehad. Toen was er een kat aangereden door, uiteindelijk bleek het mijn buurman te wezen, die een kat per ongeluk had aangereden. Was helemaal niks los. Maar toen stonden allerlei mensen voor mijn deur te kijken. Ik zag de bank en alles en dit en dat en zo. Dus ik denk, wat is dit nou allemaal? Dus ben ik buiten gegaan. Ja, toen bleek ze niet mij te noten te hebben. Maar ze moest de buurman ernaast hebben.
0: Maar ze wisten dat hij het had gedaan.
1: Ja, ja, ja, hij was redelijk bekend hier in Elburg. Maar uiteindelijk is allemaal gesust, was niet zo'n probleem. Maar het kan gebeuren natuurlijk dat je een kat aanrijdt.
0: Nee, ik heb het wel eens gehad dat er een eekhoorn...
1: Je moet dan wel zorgen dat je een... stopt in ieder geval, niet doorrijdt.
0: Ja, stopt, checkt of het dier ook dood is. Ja, want het is natuurlijk verschrikkelijk als die daar ligt te lijden. Maar ik heb het wel eens gehad met een eekhoorn die de weg overvloog. En ik vol in de remmen, met gevaar voor eigen leven en ook degene die achter mij zat. Het is me gelukt om hem te ontwijken, maar dat was echt heel heftig. En ik kan me echt voorstellen dat soms niet wil. En ik ben van dierenprogramma en ik vind het verschrikkelijk. Maar je doet dat niet expres. Alleen dat nog even als allerlaatste. Want er zijn ook heel veel wegen waar je 60 moet. En dat is ook niet om geit te pesten. Dat is alleen maar voor de dieren. Ik heb daar een programma over gehad. En het idee is dat die dieren je kunnen traceren, volgen als je 60 rijdt. Als je harder rijdt, dan trekken ze dat niet. En dan is er een groot risico dat ze onder de auto komen. Ja. Dus alsjeblieft, doe het voor de dieren. Daar heb ik ook zo vaak mensen die met hun... die slaan gewoon tegen hun hoofd of je debiel bent. Dat ik denk, doe even kalm. Check even waarom dat is, 60. Ik heb even een goede daad gedaan, hè?
1: Already lost, Caro. Zou je moeten gaan doen nu, hè? Ja, goed.

0: Ja, zou jij naar een uitvaartinformatiemarkt gaan?
1: Nou, niet per definitie, maar ik kan me wel voorstellen dat mensen dat...
0: Ja, is dat...
1: Is het een leuk uitje?
0: Is dat zo? Nou, weet ik niet. In Doornspijk...
1: Het is een informatief iets. Ja.
0: Uitvaartinformatiemarkt, open dag op zaterdag 3 oktober in Doornspijk. Doornspijk, sorry.
1: Oké, en wat is er te beleven?
0: Nou ja, je ziet ik wou zeggen lijkhouten, mag
1: je laatste
0: zeggen,
1: ritje.
0: Je laatste ritje en er staat ook een uitvaartkist met een bloemenband. Nou, oké. Okay. Ja, ik kan niks meer voorstellen. Maar voor degene die inderdaad daar toch een bepaald idee over hebt, dan ja.
1: Weet je wat ik wel...
0: In ieder geval, even, 3 oktober. Ik weet niet of je... 3 oktober, ja, 3 oktober.
1: Nou, we gaan hem zo nog even... Er is een programma, hè? Dat heet De Kist.
0: Ja,
1: heb ik. En BN'ers vertellen daar van alles. En ik vind dat vind ik wel bijzonder. Weet je, het is natuurlijk wel iets waar we het liever niet over hebben, hè?
0: Nee, klopt, ja.
1: Geen zin in. Maar nee, uiteindelijk kom je er allemaal... kom je eraan.
0: Dan kom je er allemaal aan, ja. Goed,
1: maar, komt eraan.
0: Ja, dat is voor mij redelijk simpel. Want ik wil gewoon gecremeerd worden.
1: Het is maar goed dat je dat even vertelt op de radio. Nou, want dat weet
0: iedereen.
1: Niet weten.
0: Nee, dat weet iedereen. Ik heb al eens een keer verteld dat ik een feestje wil hebben als ik gecremeerd word.
1: En waar moet jouw as dan naartoe?
0: Mijn as?
1: Nu naar de Efteling.
0: Naar de Efteling.
1: Dat is wel klaar. Oké. Okay.
0: Spijkplas.
1: Nee, maar dat mag niet.
0: Waarom niet?
1: Dan moet je toestemming vragen. Nee, klopt, je kan goed. Niet zomaar die as in de spijkplas mikken.
0: Nou, dat is wel zo. Maar goed, ben je met je eens. Maar goed, voor mij blaast de lucht in. Maakt me niks uit. Of gooi het bij de vuilnisbak. Ik ben er dan toch niet meer.
1: Gooi het in de vuilnisbak. Ja. Ja, ik gooi het op de grote hoop, of niet?
0: Nou,
1: het schijnt
0: trouwens
1: dat as, want daar ging van de week iets over... ontzettend vruchtbaar is in je tuin. Dus je kan er ook, je kan het ook in je tuin mikken.
0: Is dat
1: en als,
0: zo?
1: Ik heb nog wel eens dat het heel glad is, hè? Als in de winter. En dan glij je die paarden uit. Dus dan gooi je het gewoon eronder.
0: Oh, oké, okay. Dan kan je het als een soort zouten gebruiken.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Ja, ja. Een leuk idee om over je opa en je oma heen te lopen.
1: Nou, weet je wat ik net tot mijn schande zit te bedenken?
0: Nou.
1: Dat mijn ouders die zijn begraven en die zijn in Wageningen. En ik ben er eigenlijk nooit mee geweest.
0: Nee, maar daarom, ja, ik heb een heel andere gedachte over dat soort dingen. En ik vind dat iedereen moet, maar dat was eerlijk gezegd, iedereen moet gewoon zich laten cremeren. Want graven en zo, wat gigantisch. Heel Nederland is straks vol. Er wordt steeds groter. Nu gaan ze inderdaad weer bij, Elburg gaan ze weer uitbreiden. Het Harde gaan ze weer uitbreiden.
1: Ik vind het wel...
0: Dat is een oneindige situatie.
1: In Wapenveld is...
0: Moet iedereen voor zich weten, hoor.
1: Maar graafplaatsen ook uitgebreid. Ja. Ik vind bijvoorbeeld als je in het buitenland bent... Ja. Bij een kerk vind ik het wel mooi.
0: Dan
1: en dan
0: is,
1: denk je, die ah, zou niet zijn geweest.
0: Nee,
1: en...
0: dan is het alleen maar mooi als graven zijn van 300-400 jaar terug.
1: Nou.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja ik wil niet begraven worden. Ik wil het trouwens ook niet gecremeerd worden.
0: Nee, maar iedereen moet
1: ik wil
0: gewoon...
1: ook niet opgelost worden in een badzout.
0: Wat wil je dan? Allemaal, nee, gewoon de lucht in. Oh, helemaal niks. Dat
1: weet je wat mijn moeder zei?
0: Ja?
1: Mijn moeder is overleden. Moest wel om lachen. Die zei van, ik heb er niks bij. Zij kwam uit Groningen. Ze sprak trouwens behoorlijk normaal ABN. Maar dat zei ze ineens. Ik heb er niks bij. Ik zei, dat kan wel zeggen. Maar je zal toch iets moeten kiezen. Nou ja, goed. Uiteindelijk is dat dan ook cremeren geworden. En toen dacht ik van, ik was eigenlijk een beetje pissig op haar dat ze dat zei. En later dacht ik, ik snap je wel. Ik heb er eigenlijk ook niks bij.
0: Ja, nou, dat is verhaal natuurlijk wel een beetje.
1: Ja.
0: Maar goed, we gaan even muziek luisteren volgens mij. Had jij wat staan?
1: Ben ik aan de beurt?
0: Ja, je mag, want je hebt Toto.
1: Ja, ik dacht even Pamela. Toto. En dan kunnen we in the air tonight, daar kunnen we mee eindigen straks. Dan kan jij nog even tussendoor.
0: Ga ik nog even een leuk liedje zoeken.

0: Gaan we naar Willem of gaan we naar Frankrijk?
1: Nee, we hebben nog ineens... Jij mag eerst Frankrijk even gaan.
0: Nou ja, weet je, we hadden natuurlijk dat verhaal van het Louvre. En het schijnt echt dramatisch te zijn. De afgelopen 12 maanden is bij 10 Franse musea ingebroken. Nou ja, bij het Louvre waren de inbrekers binnen 8 minuten weer weg. En de nieuwste roof duurde nog geen 3 minuten. Nou ja, dat is de hele vraag. Hè. Waarom is dat en waarom teistert... waarom een golf van kunstdiefstallen Frankrijk teistert. Het Louvre-effect, copycats, bladibladibla. Maar wat wel grappig is, is tegenwoordig zetten ze dus wat ze jatten direct op dat internet. En dan is het eigenlijk ineens waardeloos. Ja. Want iedereen weet van, ach jemig, dat komt uit dat museum.
1: Ja, je raakt
0: en dan willen ze het niet meer.
1: Nee, klopt. Ja.
0: Dus nou ja, goed. Ik vond het wel grappig om het even te vertellen. Terwijl natuurlijk eigenlijk ook dit weer... verdrietig is, want waarom zou je dat allemaal jatten? Maar jij hebt iets met Alex.
1: Nou nee, ik vraag me af, want we hebben helemaal niet over de koetstocht gehad vandaag.
0: Nou, ik las nog iets jij over de koetstocht. Ik, kreeg ergens een berichtje door dat ze geen paarden meer willen gebruiken. Het schijnt al die koningshuizen... Die motten op zo'n... Nou ja, net zo zelf als jouw auto op een elektrische ding. Ja, jawel.
1: Nee, dat zijn
0: want die dieren die liepen mee in die... Of die lopen dinsdag mee in die stoet. En die moeten wennen aan die harde geluiden en die mensenmassa's.
1: Ja,
0: dus ze willen daar vanaf. En ik vind het eigenlijk ook wel terecht.
1: Wie zijn ze?
0: Nou, het stond ergens op het internet. Ja, jij wil er niet vanaf.
1: Dat is een of ander verhaal.
0: Waarom wil jij er niet vanaf?
1: Waarom zit jij nog op een paard?
0: Nee, die discussie gaan we nu even
1: waarom
0: niet
1: zit
0: doen.
1: Jij op paarden? Waarom mogen deze paarden niet? Gaat hartstikke mooi. Ik ben bewust om 1 uur.
0: Jij weet niet wat ik met mijn paard doe. Maar dat gaan we nu niet uitleggen.
1: Nee, ga niet op een paard zitten. Dat is het ergste wat er is. Maar goed, dat maakt niks uit.
0: Maar ze mogen dan wel voor de king meelopen. Want daar zitten ze er ook op.
1: Nou, lopen ze toch rustig aan. Je hebt niet gekeken. Er zit niemand door die paarden hoor.
0: Strakjes wel?
1: Nee, wel wanneer dan?
0: Met Prinsjesdag?
1: Nee, dat was vandaag. Vanmiddag was het.
0: Denk je dat ze ze los laten lopen?
1: Ja, die zitten gewoon keurig. Je moet even gaan kijken. Dan moet je straks weer naar gaan kijken.
0: Ja, dag. We gaan nu even iets vertellen over Alex. Die krijgt meer geld. Wij niet.
1: Nou, daar wou ik het helemaal niet. Over hebben.
0: Stond
1: ik wou
0: daar.
1: Het over hebben over onze 3 prinsessen.
0: Nou, kom
1: en
0: maar op
1: ik moet
0: dan.
1: Ook eerlijk zeggen, ik vind ze een... zelfs Ariane, die toch altijd een beetje een... hoe noem je dat? Hoe moet ik dat zeggen? Niet echt... maar die bloeit helemaal op, dat kind. Ik vind dat echt wel. Ik denk dat we heel trots moeten wezen op onze 3 prinsessen die niet op een paard zitten. We gaan luisteren naar nog eventjes naar...
0: Nee, want we hebben 4 minuten 21 en
1: Ben
0: komt...
1: Ja, dat heb je de vorige keer ook gedaan. Ik ga even een klein stukje I Found You door...

0: Nou, die Jennifer Eubank, die gaan we volgende keer gaan we er weer mee beginnen. Wat
1: nou, gelukkig.
0: Dan mag jij,
1: gelukkig
0: nu
1: ben ik volgende week op vakantie, dus ga jij maar een uur Jennifer en die hele zooi draaien.
0: Dan moet je in mijn eentje doen weer.
1: Nog even de paarden die niet bereden worden met die gouden koets, ze mogen hem ook niet meer trekken. Dus dan weet je dat. We gaan eruit met een goed nummer.
0: En niet meer op paard gaan zitten dan.
1: Houd toch
0: maar
1: op.
0: Goed.
1: In the air tonight.
0: Prettige avond. Ja, heel prettige vakantie.
1: Collins. Ja, dankjewel.
0: Hè? Oh, je bent 3 kilo afgevallen, dus dan mag je wel weer paard.
1: 3,5?
0: 3,5, goed zo.
1: Ja, maar dan moet je die Engelse ontbijten wegwerken.
0: Oké, luisteraars, heel prettige avond. En tot volgende week in mijn eentje.
1: En, al die ellende, hè?
0: Volgende week in mijn eentje.
1: Ja, in je eentje. Daar gaan we.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
2: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze die huishoudens een beetje tegemoet.
1: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
3: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
4: Voor het signalement.
3: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwarte scenario.
1: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
5: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
6: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO.

0: Lou FM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedenavond. Donkere wolken boven Elburg, maar het is volgens mij nog droog. Dan is het misschien mooi tijd voor wat instrumentale muziek tot 9 uur. En dan ook nog eens tot 11 uur, want als het zaterdag is. Goed, we gaan als eerste plaat naar een Nederlandse groep, Classics. Die heeft een titel gemaakt van de Persuaders. Dat was ooit een detective serie op de Nederlandse televisie. Volgens mij de jaren 70, 80 met onder andere Roger Moore. Maar dit is dan hun uitvoering.

veel later gemaakt hoor, in 1994, de classics Team from Persuaders. En toen het uit de originele filmversie, zeg maar, bij de serie hoorde, dat was een orkest. Maar dit was inderdaad merendeel gitaar. Goed, we gaan van de gitaar naar het volgende instrument. Het is een piano met Jaap Dekker boogie woogie set, zoals ze dat vroeger noemen. We gaan naar 1974.

Weken geleden heb ik ooit eens een keer van Jaap Dekker gedraaid in een groen knollenland. Dat is ook een heel oud liedje. Goed, van een piano gaan we naar België. We gaan naar een organist. André Brasseur, die heeft toen de tijd in jaren 65, van 1965, een prachtig nummer gemaakt, Early Bird. Het ging over de lancering van een van de eerste satellieten. Maar André Brasseur heeft natuurlijk nog veel meer mooie nummers gemaakt. We gaan naar een heel mooi nummer, Far West. Misschien nog nooit van gehoord, maar dit is toch maar weer even uit 1966.

Mooi uithalen hoor, van de Belgische organist André Brasseur. 1966, van een orkest of organist gaan we naar een orkest. We gaan naar een nummer die ooit bekend is geworden, het vocale nummer door Peggy March, 1961. En later deed José Hubé, onze Nederlandse zangeres, daar ook nog wat mee. Maar Frank Purcell met I Will Follow Him, oftewel ook een bijtitel, Chariot.

Als ik kijk naar de synthesizers, wie is er ooit in bekend geworden met synthesizers? Nou, we hebben onder andere natuurlijk Jean-Michel Jarre. En we hadden ook Van Dielis, die waren natuurlijk ook heel bekend. Maar we hadden ook nog een Nederlandse groep die speelde met de synthesizer. En dat is de groep Nova. En we gaan naar 1982, want het is met het nummer La Luna. Volgens mij is La Luna de maan.

0: Stemhof presenteert De Lange Uitvoering.
1: De Lange Uitvoering, ja, dat is wat. Volgens mij heb ik hem nog nooit gedraaid. Ik heb hem ooit jaren geleden, spreek ik over heel veel jaren geleden, Slagerij van Kampen gezien in Utrecht. En, maar dit nummer is ook uit 1997 en dat duurt toch een minuut of zeven. Daarom heb ik ook gekozen voor de wat langere uitvoering, Heartbiz Kids.

0: Ja, het was er dan slagerij van Kampen en ze bestaan nog steeds, want ze zijn opgericht in 1982. En ze zijn nog rustig, ze hebben nog een leuke bezetting. Dus het bekendste nummer was trouwens ook Watusi Warrior Drums. Ik ga eens kijken of ik die ooit nog eens even kan vinden.
1: Stemloos met de avondspecial.
0: Voor de avondspecial, dan gaan we naar Volendam, Tol en Tonnel. Er zijn een aantal leden, dan moet ik eventjes een stukje voorlezen, want het is wel leuke informatie zou ik zeggen. Het was een Nederlandse popduo, bestaande uit de Volendamse broers Kees en Thomas Tol. Begin 1990 stonden ze 2 weken op de eerste plaats van de nationale hitparade. Met het nummer Eleni, ook in het buitenland was het een hit. Kees en Thomas Tol maakten een lange tijd deel uit van de formatie BZN. De eerste was zelfs een van de oprichters. De laatste was tevens componist van de Volendamse groep en maakte de hoedanigheid ook onderdeel uit van de beroemde Paling Sound, een benaming die sinds 1968 aan de Cats werd toegekend. In 1988 stappen de broers kort na elkaar uit BZN om samen verder te gaan. Hun eerste album, waarop dat Griekstalige nummer eerste hit de nationale hitparade bereikte met Eleni, werd een groot succes. Maar laten we maar wat gaan draaien. We hebben de special van 3 nummers.

0: Je kunt er rustig stellen dat de kwaliteit wel uit Volendam komt, want Tol en Tol, drie nummers. De eerste was Beyond Borders, de tweede Centennial en de derde Rounding the Cape, en allemaal uit 1989.
1: Stemloos met de trompetplaat.
2: Trompetplaat.
1: Trompetplaat.
0: Ja, we gaan volgens mij naar een Duitser, Horst Fischer.

Wonderland bij nacht. Nou, de volgende is er weer een heel speciale, want ik heb het even nagekeken net. Want in 2002 trouwden Alexander en Maxima. En in de kerk zat Karel Kraaienhof met een accordeon. En die speelde Adios Nonino. Nou, die heb ik gevonden. Dus ik weet niet of dat nou helemaal iets voor instrumentale stemloos. Maar dat is, misschien is het wel mooi nog, hè.

0: Stemloos. Met filmmuziek.
1: We gaan naar een film die niet zo bekend is, denk ik, van Ennio Morricone begeleiding. La Califa, 1971.

In het begin van de uitzending hadden we ook een organist. Dat was André Berseur uit België. Maar Stef Meter, die weet ik niet precies waar die vandaan komt. Maar die heeft een medley gemaakt van Can I Get There by Candlelight, Circle of Life. Dat is van Elton John en Games People Play. Nou, laten we die maar eens even laten horen. Stef Meter.

Dat is over dan het eerste uur van de twee uur die ik heb. Stemloos. Ik ben niet aan alle nummers toegekomen, maar ja, dat kan niet anders soms. Hè. Ik kies het wel een beetje uit, maar de ene nummer is wat langer dan de andere natuurlijk. En dan bekijk je het totaalplaatje, maar dan kom je niet altijd uit. Maar dat geeft niet. Dan moet je weer een beetje creatief zijn. Goed, na 9 uur of na 11 uur, wat u wilt. De Love Songs.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
1: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The hospital's safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
1: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Lou FM. Lou FM, met de mooiste love songs. Presentatie, Ben Ransdorp.

Vijf minuten over negen of vijf minuten over elf. Ja, welkom in het tweede uur en laatste uur. Maar dan met de mooiste love songs natuurlijk op Blue FM. Van 69 met Andy Kim gaan we over naar de Berlin. Take my breath away. Nou, hopen we maar niet dat je slechte adem hebt. Want ja, dit is in ieder geval van Top Gun uit 1986.

Voor zover ik weet scoorde die film heel erg goed, hoor. Top Gun. Tijd voor de broertjes die toen nog bij elkaar waren, maar volgens mij leeft er nog maar eentje. De Bee Gees en More Than a Woman, en dat is allemaal uit 1977.

is 1977 met broertjes Gibb, More Than a Woman. Ik was van de week nog even aan het kijken bij YouTube. En dan vind je ook allerlei muziekopnames. Maar volgens mij, Shilla Black, dat was allemaal zwart-wit. En wie weet is het allemaal in kleur overgezet door AI. In ieder geval 1966. Love is just a broken heart.

liefdesliedjes zijn natuurlijk van alle tijden. Nou ja, het zal je toch maar gebeuren. Je zegt aan je, tegen je vriendin, doe je hoofd maar even op mijn schouder. En daarvoor gaan we wel aan naar 1959. En over wie hebben we dan? Paul Anka.

Ja, ik was nog maar 7 jaar in 1959. Put Your Hand on My Shoulder. Van Amerika gaan we naar een Griekse zangeres. Ja, dat was in 1972. Maar die heeft natuurlijk ook al eens een keer de liefde gezien.

0: Lou FM met de avondspecial. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Voor de avondspecial gaan we naar Neil Diamond. Want wie was Neil Diamond? Neil Leslie Diamond, geboren 24 januari 1941. Is een Amerikaanse song-songwriter. Heeft alleen al in VS meer dan 56,5 miljoen platen verkocht. Waarmee een van de best verkochte muzikanten uit de geschiedenis is. Diamond heeft 10 singles geschreven en opgenomen die nummer 1 bereikte in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en de Adult Contemporary hitlijsten. Onder andere Cracking Rose, Zong Zong Blue, Longfellow Serenade, I've Been This Way Before, If You Know What I Mean, and Desiree, and You Don't Bring Me Flowers. Weet u nog wel, met Barbara Streisand. Laten we beginnen met de eerste.

De eerste twee nummers van de special van vier nummers. Crackling Rose uit 1970. En hier net Your Be A Woman Soon, 1967.

Love Songs, een muziekprogramma waarbij alles om de liefde, romantiek en genegenheid draait. Gepresenteerd door Ben Ransdorp op Blue FM.

1969 was de laatste en daarvoor uit een latere periode Love on the Rocks 1980. We gaan het einde maken aan een special van Neil Diamond. We gaan dan naar een Amerikaanse zangeres die later op een solo carrière begon. En wie kan het anders zijn? Ja, onder andere natuurlijk Diana Ross. Maar nu met de Supremes samen, Reflections. Het is 1967.

0: We waren dus in 1967. We gaan naar een mooie plaat. Het is een duoplaat.
1: Love Songs met de duetplaat op Lou FM.
0: We gaan naar Captain en Tenille. Dat is ook weer zo mooi. Want ja, als man zijnde heb je ook wel eens een behoefte van een leuke vrouw te ontmoeten. En verder mee om te gaan in ieder geval.

Captain Tenniel, 78. We gaan een aantal jaren verder. We gaan naar 1988. Want ik had eerst gedacht dat het 87 was, maar het is dus 88. Want ik zag dat je op nummer 2 belandde in de top 40. Nou, dat is ook een mooie piekpositie. Maar dit is ook wel een bijzonder naam, want dat bijzonder nummer, want je kunt dat ook wel eens gebruiken bij trouwfilms.

En wat bedoelde ik nou met die kun je gebruiken bij een trouwfilm? Nou, op het moment, ik heb vroeger wel eens een stukje gefilmd bij het tekenen van een huwelijksakte. En op het moment dat de handtekeningen werden gezet, heb ik het stukje muziek daarna onder gezet. Sign your name. En dat, sommige mensen kregen daar ineens tranen van in hun ogen. Ja, dat kan ook allemaal gebeuren. Goed, geen tranen, maar wel een mooie plaat van Olivia Newton-John. We gaan naar 1976. Sam.

7 minuten voor 10 op 7 minuten voor 12. Ja, we zijn er alweer bijna doorheen. We hebben nog wel een mooie plaat, eerlijk gezegd. Want we gaan naar Tina Turner. Two People. We gaan naar 1986.

Ja, het is bijna 9:55, oftewel 11:55. Is dat weer het einde van onze love songs? Ik hoop dat u het mooi heeft gevonden. Of jullie, mag ik ook wel zeggen, denk ik.

En natuurlijk wat ik altijd een beetje zeg aan het einde. Voor de dinsdagavond nog een prettige avond. En voor de zaterdagavond slaap lekker. En wel trusten.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Dat gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
1: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien, het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Lou FM.
1: Ja, goedenavond inderdaad, Wat Wij Willen Weten, luisteraars. Egbert achter het glas en die beheerst de techniek en die gaat lekker gezellig meepraten. En we hebben eigenlijk een heleboel onderwerpen. We praten over uiteraard Bottenweekend, dat kan niet missen in het hele verhaal. We gaan praten over, er is helaas vanmiddag een vliegtuig gecrashed. We gaan praten over de Bokbierdag. En dat kan niet uitblijven natuurlijk. We gaan praten over het overlijden van Maarten Seybel. De ereburgemeester van... niet ereburgemeester. Ereburger van Elburg. Heb jij een idee hoeveel ereburgers zijn?
2: Nee, ik denk niet zo heel veel.
1: Nee, nou, ik ben net even op zoek gegaan, maar ik kon het ook niet vinden.
2: Nee, niet iedereen wordt dat. Je kreeg wel een onderscheiding. Want dan kun je gewoon zelf allemaal vragen en dat soort dingen. Maar ereburger, ik denk dat er vanuit de gemeente zelf spontaan soort medaille. Er zullen wel een paar grote draden. En hij verdient hem zeker. Want het was natuurlijk wel een man die wat betekend heeft voor Elburg. En zeker voor de orgelmusea. En ook natuurlijk als organist ook.
1: Ja, op zich vond het een hele aardige man. Ik kom hier eigenlijk om altijd hier dinsdag volgens mij tegen of zo met Marco. Ja. Dan ging hij weer inspreken.
2: Opnames maken, ja.
1: Ik vond wel de laatste tijd dat hij wat bleetjes zag. Maar goed, ik ken hem niet anders. Wat dat het hele verhaal. Jij kent geen achtergronden, maar plotseling overleden of zo. Dat is
2: ik weet niet precies wat er gebeurd is.
1: Boven water. Maar goed, hij is 87 geworden, 86. Ja, ja.
2: Dus vanavond is condoleren gaan namens de Loe ook nog even naartoe.
1: Oké, nou goed. We gaan straks aan het eind van de rit gaan we nog even wat orgelmuziek voor hem draaien. Ten ere van hem. En ik zou zeggen, degene die... mensen die heel veel sterkte in het hele verhaal. We gaan... Ja, je had een heel leuk muziekje uitzoeken. Ik weet niet of het echt verstandig is naar Maarten. Maar goed.
2: Het hoort wel bij de... bij de onderwerpen die we hebben, want het was natuurlijk fantastisch de Bottendagen. En natuurlijk als afsluiter het grote feest in de tent. Natuurlijk.
1: Ja, nou goed. En ja, oké. Nou goed, laten we het even luisteren.

0: Ja, luisteraars, we gaan eerst even praten over het Bottenweekend en de Monumentdag met Henk Kroeser. Dag Henk, hoe is het?
1: Ja, uitstekend.
0: Ja, jij hebt geopend, want je bent ook bij de Helleberdiers, geloof ik, hè?
1: Ja, dat klopt, maar daar hebben we dit weekend weinig tijd voor. En Ik ben er eigenlijk veel te weinig bij de Helleberdiers, dus dat gaan we binnenkort maar weer eens goed oppakken.
0: Oké, dat wist ik. Ik hoorde het van Egbert. Ik denk, dan gaan we daar gelijk eens even over hebben.
1: Ja.
0: Maar hoe is het in de haven? Jij hebt ook verantwoordelijk voor al die botters natuurlijk die in de haven lagen.
1: Nou ja, verantwoordelijk. We proberen er samen met de Bottenstichting met de gemeente dan een gezellig feestje van te maken. En dat alles goed verloopt.
0: Hoeveel botters waren er?
1: Ik meen tegen de 50 botters dat er zo'n beetje waren. Maar de Bottenstichting die regelt zelf de kom. Zeg maar het havengedeelte waar hun zelf liggen.
0: Ja.
1: En ik zorg dat daar geen schepen binnenkomen, dus geen passanten in dat gedeelte. Dus dan kunnen we lekker aan gang gaan. En dan is het de bedoeling als er straks, als het feest erop zit zoals nu, dat de vaste lichtbaarshouders die normaal op die plek liggen, dat die dan weer terugkomen.
0: Ja, dat is duidelijk, ja. Echt.
2: Ja, ik had inderdaad, dat vroeg ik me ook af, dat is een goede Rob. Die mensen die zeg maar normaal tussen haakjes in de weg liggen, ja, die liggen niet in de weg. Maar je moet even ruimte maken voor al die botters. Krijgen die allemaal persoonlijk berichten? Krijgen die allemaal tijdelijk een andere lichtplek? Je weet wie iedereen is en zo?
1: Ja, ze krijgen allemaal van de gemeente krijgen ze sowieso een brief. Maar ja, ik sta altijd in heel kort contact met de mensen. Dus ja. Die doen mij van tevoren, doen ze me al bericht of ik doe hun bericht.
2: Ja.
1: En dan zorg ik een plekje voor ze. En dat verloopt altijd wel goed.
2: Ja. Hoe zit het met die rondvaart? Die ligt normaal ook in de kom. Maar die zag ik nu tegenover me liggen. Maar ligt die dan ook niet in de weg als die tegenover ligt? Want ik heb daar ook wel eens botters zien liggen.
1: Ja, klopt. Maar de rondvaart die mag sinds 2 jaar mag die gewoon in de binnenhaven blijven liggen.
2: Oh.
1: En het is misschien in de toekomst dat ze wel, zoals de botters weggaan met de wedstrijden, dat hun dan een beetje op een afstand gaan liggen waarbij wat enkele mensen mee kunnen en dan dat die er ook van kunnen genieten.
2: Oh zo, dat ze mee kunnen varen, zeg maar.
1: Ja, dat ze mee kunnen varen, dat die dan ook kunnen kijken naar de botters. Wel leuk misschien. Misschien dat bijvoorbeeld het bejaardenhuis zegt van, met een aantal mensen gaan we naartoe, dat is voor die oude lui hartstikke leuk.
2: Ja, een win-win situatie.
1: Ja, en niet alleen voor oude lui natuurlijk, maar voor jonge lui is het ook leuk.
2: Nee, maar ik bedoel, dan ben je dat ding kwijt en hij kan nog een paar euro verdienen.
1: Ja.
0: En op de eerste rang natuurlijk.
2: Ja, pole position. Ja.
0: Hoe is het eigenlijk met die? Want ik weet niet of jij dat weet, Henk. Maar hoe is het met die? Want ik heb heel weinig meegemaakt met het hele Botter weekend. Maar hoe is de race gebeurd? De
2: wedstrijd.
0: Wedstrijd hoor. Die was vrijdag, was die, geloof ik, hè?
1: Ik weet alleen dat een Botter uit Volendam, dat die hier met de winst vandoor gegaan is. Okay. Maar dat hoorde ik ook al wel, dat een hele snelle Botter moet wezen.
0: Dat moet een hele snelle
2: Botter. Echt race Botter. Ja.
0: Stiekem met een motortje erin.
2: Ja. Hey Henk, en voor jou is het dan extra druk? Of ga je zelf ook wel met het feest gebeuren mee? Dat je denkt, s'avonds...
1: Nee. Het is wel extra druk natuurlijk. Want we hebben nog de lange steiger. Hebben we nog tot onze beschikking een aantal boxen waar nog zand in kunnen liggen. Dus die ligt gewoon vol.
2: Ja.
1: En dat is meestal vanaf dinsdag is het al dringend geblazen om een plekje te krijgen.
2: Mm-hmm.
1: En soms ligt het gewoon dubbel daar. Omdat mensen die wel graag gezellig erbij zijn. Dubbel liggen, dat betekent één boot tegen de ander, zeg maar. En dan is het gewoon echt lekker druk. Is het. Ja, en er komen natuurlijk mensen van buitenaf met de auto komen natuurlijk ook gezellig naar Elberen toe. Dus het is echt massaal druk.
2: Ja, maar hoe kun je ze dan tegenhouden? Want ik bedoel, ze moeten natuurlijk niet doorvaren tot aan de kom. Dus sta je dan continu zeg maar daar op het hoekje bij jou, bij jouw kantoortje, om eens even met een verrekijker te kijken van die moet ik even tegenhouden of gaat het allemaal automatisch?
1: Nee. Nou kijk, we hebben een bord staan dat ze niet verder mogen varen.
2: Oké.
1: Maar tijdens die dagen ontgaat mij niet veel.
2: Normaal toch ook niet?
1: Dus ik zie het ook wel als ze doorvaren. Dat zie ik zelf wel gebeuren.
2: Henk, je zegt dat het ontgaat mij niet veel, maar dat is normaal toch ook het geval bij jou?
1: Ja, dat is in principe wel, ja.
2: Je blijft zelden.
1: Ik denk dat ik de haven nu wel een beetje ken nu.
2: Henk,
1: niet alleen de haven, het ontgaat mij sowieso niet veel.
2: Nee. Nou, even serieus dan nog even over die bottendagen. Dat begint natuurlijk voor jullie dan al wat eerder, hè, om die haven een beetje vrij te maken. Dat gaat allemaal in overleg met de Bottenstichting en gemeente, denk ik. Is het dan ook zo dat jij denkt, donderdag, het zit er voor mij eigenlijk wel een beetje op wat in de kom gebeurt. En die botters die kennen hun plekje wel. Nu ga ik zelf ook even de Polonaise lopen op donderdagavond. Of ga je denken van, ik moet er ook vrijdagmorgen weer bij wezen?
1: Nou, ik zou even...

0: Want dat had ik al een poos niet meer gezien.
1: Ja.
0: Maar dat was ook uitermate gezellig.
1: Ja. Ja, wat ik me afvroeg, ik snap heel goed dat die feesttent een beetje benut moet worden. En volgens mij wordt die goed benut gezien om ze technisch en de drukte. Maar ja, voor ons was dat als horeca altijd een beetje een probleem die vrijdagavond. Want dat was toch echt wel een vrijdagavond voor de horeca in de stad. Was ook meestal sponsor van het hele evenement. En dat, ja, dat ze dan op zaterdag expres alleen die zaterdag hielden voor het blinde paard, zeg maar. Blinde Peert dan.
0: Ja, blinde Peert, ja.
1: Maar nu ik zie van ja, we gaan een zogenaamd tussen haakjes een muziekquizje doen. En de hele tent ook weer vol en gezelligheid. En de muziek was net zo hard. Is het dan niet zo dat het al 3 dagen feest is in die feesttent?
0: Volgens mij is het 3 avonden feest.
1: Ja.
0: Maar donderdagavond, en ik hoorde wel dat het donderdagavond voor alles wat in de stad woont erg gezellig was.
1: Ja, ja, donderdag was traditie ook altijd de gezelligste avond. En, ook ja, vooral met ja, die schippers van de Bottes, die kwamen dan ook altijd nog even langs en zo.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Maar goed, het is allemaal goed verlopen. Geen oneenigheden en...
0: ja, niet dat ik weet, nee.
1: En nou ja, wat ik nog uit ervaring weet van de Bottendagen is gevoelsmatig dat als de zomer zo'n beetje... Ja, die is natuurlijk nog lang niet voorbij, want volgende week wordt het weer mooi weer. Maar in ieder geval, dat als de Bottendagen voorbij waren, dan was volgens mij de zomer ook voorbij. Is dat zo?
0: Nou, dat is grotendeels wel zo. Kijk, je moet het nu echt van de mooie weekenden gaan hebben.
1: Mm-hmm.
0: En van de mensen op leeftijd die nog gezellig langskomen.
1: Ja.
0: En ik doe het meestal ook zo, einde van het seizoen, dan ga ik op vakantie. En dat gaat nu komende zaterdag ook flink gebeuren, kan ik je vertellen.
1: Oké, dan zit het er voor jou op. Dus die gaan met de helleber, die is niet mee met de bokbiertoestand.
0: Nee, helaas ben ik dan afwezig en lig ik ergens op een strand op de Dominicaanse Republiek.
1: Oké, okay, nou ja, dat klinkt toch goed, hè?
0: Ja, iemand moet het doen.
1: Ja, dus daarom...
0: Dan doe ik het maar.
1: Ja. Hey, en dan ga je dan in de winter slapen of...
0: Dan ga ik een beetje in de winter slapen, maar in de winter dan ben ik ook nog altijd een aantal uurtjes in de haven. Want dan heb ik nog winterlichtplaatsen. Er zijn er ook een flink aantal die hebben zich daarvoor aangemeld.
1: Oh.
0: En in de winter doe ik, omdat ik het zelf nog zo hartstikke leuk vind, de gladheidsdiensten.
1: Oh, oké. En dan ga je dan op zo'n trekker zitten?
0: Dan ga ik lekker op de trekker zitten, bestand op nul en zorgen dat die wegen weer goed begaanbaar worden.
1: Oh, dat is wel mooi, ja. Ja, je bent in principe dan ook nog in dienst bij de gemeente natuurlijk.
0: Ja. Dat is allemaal via de gemeente.
1: En dat wordt allemaal die uren gecompenseerd met dat je 180 uur in de week moet werken in de zomer.
0: Ja, dat wordt allemaal gecompenseerd en zo komt Jan Splinter door de winter.
1: Ja, nou heel goed. Nou, dat is allemaal mooi, Henk. En blij dat het allemaal weer verlopen is. Het is wel snel gebeurd, hè, dat het nu alweer de Bottendagen voorbij zijn.
0: Ja, nou, ik merk wel inderdaad dat als je 1 keer aan het seizoen begint, dan denk je, nou jongens, daar gaan we. En voordat je het weet, is het weer voorbij.
1: Ja, dan zie
0: je... En dan ben je weer een jaar ouder.
1: Ja, ja, zo is het ook. Hè. Maar ja,
2: zo werkt het.
1: Ook wel dankbaar weten dat je ouder mag worden natuurlijk.
0: Ja, hè? Zeker. Echt, ja.
1: Ja, goed, dus volgende week. Ja, jij hebt natuurlijk wel een boot gemist in de haven. Hè?
0: Een boot gemist?
1: Ja, die normaal traditie ook in de hoek ligt.
0: Ja, ja, ik heb hem inderdaad gemist, ja. Ja. Ja, een klein ongelukje.
1: Ja, een klein accidentje. Ja, hij ligt op de wal en lag er dan maar net in. Maar hij is voorgoed ligt hij op de wal. En hoe het afloopt, ja, de verzekeringskwesties zijn ermee bezig.
0: Ja, ja, dat schijnt, ja. Ja, ik, die auto die was ook net op tijd weg. Want ik wou hem al havengeld laten betalen. Maar dat deed precies goed zo.
1: Het is allemaal goed afgelopen. Want vanzelf zaten nog mensen in die boot. Dat is
0: ja,
1: natuurlijk
0: zeker. Het is wel frappant dat 3 dagen later weer iemand het probeert. Maar ja.
1: Die hebben dat afgekeken, denk ik, dat wil ik ook een keer natuurlijk.
0: Ik denk het ook. Het was weer een bijzonder seizoen.
1: Ja. Goed, Henk. Ja, Rob, hebben we nog wat voor Henk?
2: Nee, denk ik niet, Henk. Heel prettige vakantie. Geniet ervan. Was ging je ook in toe? Naar Zuid-Amerika toe of zo, hè?
0: Bijna, Dominicaanse Republiek.
2: Ja, dat scheelt niet veel. Ik zeg heel veel plezier en tot de volgende keer.
1: Ja, ja, Henk.
0: Dankjewel.
1: Veel plezier. Geniet ervan en vooral terugkomen, hè?
0: Jazeker. En jullie ook fijne avond, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Groetjes. Hoi, hoi.

0: Ja,
1: de Hellebardiers. Ben jij wel eens bij de Hellebardiers geweest? Ja, wel eens geweest. Maar je hebt er nooit ingelopen met die...
0: Nee. Ik kijk ten eerste...
1: Dit is voor jou voorop.
0: Nee, juist helemaal niet. Ja, misschien voorop, ja. Nee. Het is mooi dat het er is. En dat zijn ook echt van die functies waar ik van denk... van mensen die zich vervelen. Hè, die totaal niks te doen. Nee, meen ik serieus. Want kijk, normaal gesproken... dit jaar heb ik me ook een beetje gedragen. Maar normaal ben je ook best wel druk met die botten daar toe. Ja. Met hotel, ook ontbijt en feesten en partijen. En je zit in die organisatie, weet ik veel allemaal... Dus dat is niet alleen met de botten daar. Dat is altijd zo met mij, zeg maar, overal. Dus ik heb helemaal geen tijd. Want de evenementen, als die er zijn, ben ik meestal met de voorbereiding of ergens met evenementen. Dat betekent dat deze jongens, die moeten gewoon de tijd hebben om met een bokbier of met een botten daar gewoon ook die dagen te kunnen rondlopen, zeg maar. Dus ja. Die moeten niet ergens inzitten in een bestuur of in de club.
1: Een aardige uitleg. Verkeerd.
0: Nee, ik vind het ook wel een hele goede uitleg. Ja. En ik zou hem ook kunnen uitleggen als ik het niet druk had. Ja. Maar dan heb je die mensen. En die voelen zich best wel vereerd. Hè, want het is natuurlijk ook wel een functie. Dat als je daar één keer bij loopt. Als je dat bekijkt ook met Winter in de Vesting. Of noem maar op. Ze lopen altijd wel voorop. Dus er komt wel iets binnen. Zeg maar. Ja, ook die trommelaars. Dus ik kan me voorstellen dat die jongens leuk vinden. Alleen zelf, als ik daar goed naar kijk. Dan word ik er al moe van. Want het is best wel een eindje slenteren met die zware pakken. En dan hebben ze ook nog van die zware helms op. Nou, het zweet breekt me nu al uit dat ik er naar kijk. Dus,
1: zijn wel trots.
0: Ze zijn trots. En de gezelligheid. Ze drinken nog wel een biertje ook erbij. Daarom. Dus het is allemaal... Nee, prima. Hun vinden het ook goed. En er zijn ook mensen gelukkig die dat mooi vinden. En het hoort ook wel een beetje bij Elburg. Want ik heb ooit een keer begrepen dat het vroeger ook was. Dus vandaar dat het ook...
1: Dat begrijp ik. Nou goed. In ieder geval over anderhalf, twee weken mogen ze weer lopen. Ja. Hey, even wat anders. Want ik begin een beetje toch een beetje treurig te worden. Ik kom hier binnen. Jij zegt van goh, er is een vliegtuig neergestort.
0: Ja.
1: Nou, schrok met de apenzuur. Ik denk, nou ja, goed, 3 doden is nog vreselijk natuurlijk. Maar in Duitsland vanmiddag een Nederlands vliegtuig die uit Hilversum kwam neergestort.
0: Ja, ja.
1: En dat was, we weten er niet zo gek veel van. Maar goed, in een weiland, als ik zo een beetje zie allemaal, dan proberen ze een noodlanding te maken. En ik heb je al eens gevlogen, zo'n klein vliegtuig?
0: Ja, een paar keer, ja.
1: Ik heb eens een keer les gehad in zo'n vliegtuigje ook. En ik moet eerlijk zeggen, het was niet mijn...
0: Nee. Ik zat met Wim Jansen erin. En nu kan hij dat niet meer. Maar toen in die tijd was hij echt wel een goede vlieger. Later heeft hij
1: nog een les. Hij had een eigen vliegtuig, had hij ook.
0: Ja, nou, ik mocht hier wel een vliegtuig meenemen. Altijd daar, een eigen vliegtuig. Daar ben ik een paar keer mee naar testen geweest. En dat ging prima. Die man die kon ook echt goed vliegen. En... als zat er geen motor in, dan ging ik nog bij hem in. Want die kan hem echt wel neerzetten. En die hebt ook even verstand van. Niet iedereen kan dat. Je kunt gewoon pech hebben door een windval. Of motorpech. Of ik weet niet wat er gebeurd is. Maar dat zeg ik bij Wim. Als dat zou gebeuren, dan kan hij hem ook zonder motor nog aan de grond zetten. Maar hier is, ik heb het ook gehoord op de rij, dat hij een paar rare snelle bewegingen maakte. Rondingen en toen toch naar beneden stortte. Maar even wat veiligheid betreft in zo'n kist. Ja, ik denk dat een groot vliegtuig, als je naar beneden valt, ook dat je overleden bent. Maar zeker met zo'n ding. Want net wat jij zegt, als je daarin zit, het is ook een ding van helemaal niks. Er zitten twee van die klapdeurtjes in. Ja. En je hebt ook meer het gevoel dat je er buiten in de wind zit als binnen. Dus het is ook net papiermaché. Het stelt natuurlijk niks voor. Maar ik denk, Rob, als die iets sterker van constructie was, dat je het ook overleden...
1: Nee, dat ben ik ook niet eens. Maar ik kan me wel herinneren, ik heb dan 2 vlieglessen gehad van 1,5-2 uur. En dan mag je zelf ook sturen en al dat soort dingen meer. Maar zodra je iets verder links gaat, lijkt net dat het ding op zijn kop gaat. Hè? Want dat beweegt zo vreselijk. Ja. Het is inderdaad net alsof je in karton vliegt.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Hoop herrie, maar goed, dat is een ander verhaal. En dan het idee van, oké, die ene motor, als je nou eens een keer stopt, wat dan? Dan kom je nooit meer naar beneden. Ja, je komt wel naar beneden, maar nooit een leven naar beneden.
0: Nee. Maar dat is inderdaad een ongeluk. En vroeg me dat net ook. Er waren nog meer dingen inderdaad gebeurd. En een busongeluk, maar ook de vrachtwagen waar we het net met de spoor.
1: Een stukje gezien, die trein die op die vrachtwagen
0: ging. Dat was bij Putten Ermelo, geloof ik.
1: Ja, die zat met betonplaten, hè?
0: Ja.
1: Nou, dat is een gewicht, maar het is echt gigantisch. En gelukkig zijn er geen doden, volgens mij.
0: Ik vind het ook een heel raar ongeluk. Het lijkt net of die man helemaal niet gezien heeft dat er een spoor overweg is.
1: Ik dacht dat die onbewaakte oogplooi. Het was gewoon een bewaakte.
0: Ja, misschien
1: dat hij vast is komen te zitten.
0: Misschien wel een blackout dat hij niet in de gaten had. Maar dat is goed afgelopen. Ja, je schrikt wel als je in zo'n trein zit en ze maakt zo'n klapper. Met 150 man, die zullen best wel geschrokken zijn. Gelukkig geen doden daar. Maar wel bij die bus. En dat is wel een drama. Hè?
1: Nou, is het vlakbij een station gebeurd. Dus ik weet niet of die trein op volle snelheid was. Dat zal niet geweest zijn. maar goed.
0: Nou, het zag er nog wel een beetje schadelijk uit. Maar ja, net wat jij zegt over dat ongeluk van die bus. Ik heb er vandaag nog even iets over gelezen en gehoord. Nu wordt die chauffeur, die wordt aansprakelijk gesteld en onderzocht. Of
1: ja,
0: die,
1: onderzocht, hè? Niet aansprakelijk gesteld. Dat is een vaste
0: de textueel ziet het er niet zo goed uit.
1: Nee, ja goed, vijf mensen overleden
0: inderdaad. Nee, en nu zal het ook wel allemaal een soort procedure wezen dat je ook echt onderzoeken moet gaan doen en dat de tekst iets heftiger is als dat het in het echt is. Want die man die zal niet expres door de vangrail gereden zijn.
1: Nee, ongetwijfeld niet. Nou, hij is niet door de vangrail gereden, hoor. Hij is gewoon de zijkant saluut ingegaan.
0: Ja, weet ik, maar een vangrail meegepakt, ja. Maar ik hoorde ook nog een interview met de directeur van die OAT, want daar is die bus van. Ja. En ik kan me heel goed voorstellen, want ik heb ook op zo'n bus gereden. En in het begin had ik dat ook niet in de gaten. Ik vond het leuk om een beetje rond te koetsen met zo'n bus. Maar ik heb een paar keer gedaan. En toen zei die man, dat vergeet ik nooit weer, was bij de Gebo-tours was ik een open huisdag. En die, ik denk, ga ik daar even een paar uurtjes rijden op zo'n bus of een dagje. Nou, die man zegt, volgens mij denk je er wel iets te makkelijk over als chauffeur. Ik zeg, hoezo? Dan is het toch mooi, een beetje gezelligheid. Ja, gezelligheid. Hij zegt, ik weet niet, maar je hebt verantwoording voor 50 personen.
1: Ja.
0: En had ik nooit stilgestaan. En nu dit gebeurt, denk ik, ja, dat is wel zo. Je gaat over de levens van die mensen die bij jou in de bus zitten.
1: Ja, klopt.
0: En die verantwoording is best wel echt hoog, zeg maar. En ja, net wat je zegt, dat doet natuurlijk niet automatisch een ongeluk. Maar je bent wel verantwoordelijk voor dat hele gebeuren. En ja, hoe dat allemaal afloopt, is nog maar de vraag natuurlijk naar zo'n onderzoek. Maar ik denk dat die man er zelf ook voor de rest van zijn leven last van heeft.
1: Hè? Ja, ongetwijfeld.
0: Maar dan wou ik zeggen, die OAT, die zegt, dat is de grootste nachtmerrie die je als bedrijf kan overkomen, dat zo'n bus verongelukt zeg maar.
1: Ja, als bedrijf en als chauffeur.
0: Ja, ja maar ook als bedrijf, dat wil je niet, zeg maar. Dat scenario zou je nooit, nou ja, dat kan gebeuren. Maar dat is niet best. Vijf doden ook. En heel veel mensen die moesten terug vanuit Duitsland hier naartoe. En die durfden niet meer met de bus, die ging met het vliegtuig. Kan me voorstellen.
1: Ja. En ze lagen, wat ik vanochtend lag, vanmiddag lag, ze lagen in 7 verschillende ziekenhuizen. Zo'n kwestie van het hele spul rappen en repeteren is ook heel moeilijk natuurlijk in het hele verhaal. Maar goed, ja, 5 overleden en de rest is er goed afgekomen, laat ik het zo zeggen. Maar het is, er zijn 3 eigenlijk in uur of 48 tijd.
0: Ja, normaal gesproken... ja, dat is raar hoor, wat ik nu zeg, maar dat heb ik wel heel vaak meegemaakt. Dat als er 1 vliegtuig crasht, dat het vaak 3 achter elkaar is binnen 2 weken, zeg maar.
1: Ja. En dan hopen dat je ongelijk hebt.
0: Ja, want anders moeten er nog 2 vliegtuigen achteraan.
1: Ja,
0: alhoewel er nog wel ergens anders 1 ook gecrashed is, heb ik gezien. Alleen ik weet niet meer waar die is.
1: Dat is wel geen Nederlands vliegtuig.
0: Nee, klopt. Het was een buitenland.
1: We gaan de muziek luisteren.
0: Ja.

0: bier is witter.
1: Wat dacht jij? Hou jij van bokbier, Egbert?
2: Ja, vind ik ontzettend lekker, maar ik mag het voorlopig even niet hebben.
1: Nee, dat heb ik geen verkeerde moment heb je dat gedaan.
2: Ja, te veel suikers, dat kan ik op dit moment even niet handelen. Dus ik doe maar, suikerloos is het er niet. Hè.
1: Volgende evenement is nakomend weekend, hè? De 26e.
2: Ja, zaterdag 26 is het weer bokbierdag in Elburg. En kun je 16 bokbieren proeven in de vesting, oftewel in heel veel cafés natuurlijk. Want ik denk dat is wat iedereen meedoet.
1: Volgens mij wel. Dat is, ik zie even een lijstje kijken. Maar in ieder geval is het de 26e. Om 12 uur is het hele spul op de haven. Begint dat te starten. En volgens mij is het verleden jaar ook. Maar je kan tegenwoordig ook een bokbier kaart kopen.
2: Ja, een strippenkaart. Ja.
1: Een strippenkaart. En dan kan je 16 bokbiertjes
2: proeven.
1: Nou, in het begin heb ik bij het bokbier gebeuren gezeten. Ook met die koetstocht en alles toestanden meer. En geloof me, 16 proefglaasjes, dat red je niet.
2: Jawel, jawel, want...
1: Moet een hele kleine glaasje.
2: Nee, ja, dan wou ik nog zeggen, ze hebben er iets van geleerd. Want wij hebben natuurlijk ook met Hotel Elburg en Tapperij heb ik jarenlang meegedaan. En in het begin was je er ook een beetje onervaren in. Nou, onervaren, ja, je had de glazen van Hertog Jan. En die gooide gewoon alle vol of helemaal vol. En iedereen die kon gratis meedrinken. Ja. En als je dan zo'n groot glas bokbier neemt, jij dan de 16 van, nou dan ben je de achtste, ben je wel. Dan kun je ook zo naar het ziekenhuis toe, denk ik. Ja. Nee, dat zijn gewoon proefglaasjes.
1: Oké, proefglaasjes, maar toch komt het behoorlijk aan, die dingen. Ik vind, bokbier vind ik trouwens wel lekker.
2: Is heel lekker.
1: Het is niet elk merk, vind ik geweldig, maar goed.
2: Nee, maar ik vind het ook een leuke traditie. Niet alleen hier in Elburg, maar gewoon het bokbier gebeuren. Denk je ook gelijk aan de herfst, aan het wildseizoen. Hè? Dat het seizoen begint zoals in Vierhout, dat je van die wilddagen. Dan had je ook altijd bokbier erbij. En dat het wildseizoen begint, of de herfst. Ja, dat heeft ook wel iets moois, vind ik. Hoor. Dat vind ik wel gezellig. Ik vind sowieso al die jaargetijden leuk.
1: Zeker weten, ja.
2: Maar in ieder geval in de deelnemende cafés, dat kun je ook op de website zien natuurlijk. Maar zoals het hier staat, ik heb het er even bij gepakt. Het begint natuurlijk weer aan de haven, zoals jullie ook altijd vroeger deden. Dus trouwens, de Hellebardiers staan er ook bij en de Stadskapel. Jullie gingen altijd mee met een koetsentocht, Rob.
1: Klopt, ja.
2: Waarom is dat afgeschaft dan?
1: Nou, nee, het is anders ontstaan. Hè? Oh. De eerste bokbierdag in Elburg zat ik heerlijk op een terrasje. En dan kwamen ze binnen. Ja, er was het. Er was toen nog een aanwagen met een paard voor een bokbier. Toen zei ik geen moment tegen. Gerrit-Jan Vos-Joors. Dan moeten we ook een bokbier. Een koetstocht bij Elburg. Dus een jaar erop hebben we koetstocht gedaan. En dat heb ik een jaar of 5 gedaan. En toen was ik het. Vanwege alle eisen vanuit de gemeente. Was ik zo spoed zat. Toen ben ik hem gestopt.
2: De regels.
1: Ik er ook bij zeggen. Toevallig liep ik vanmiddag in het bos. En toen kwam ik met 2 hele mooie paarden. Nooit zo ik het tegen. In ieder geval een oud deelnemer van die koetstocht. Of van de koetstocht. Ja. En die zegt: goh, jij doet het niet meer. Hè? Dit en dat. Dus, ja, als je wil. En sterft ik helemaal uit.
2: Ja.
1: Het is vroeger als wij uit. We hadden wel een goede verhaal. Dat ik een stuk of 5 in de koetstocht. En als een koetstocht uitschreef, dan had ik vaak meestal 35 koetsen. En nu hoor ik koetstochten van 10 koetsen of zo. Nou, dat is niet meer te organiseren. Is niet meer leuk.
2: Nee.
1: Plus dat de gemeente niet echt goed weer meewerkt. Dan moet ik eerlijkheid zeggen. Half zeg, ik mocht niet meer met de paarden in de stad en alles toestand. Ik mocht maximaal met 3 rijtuigen. En toen ben ik er gestopt. En toen heeft Manege in Dorenspijk, geloof ik, overgenomen Nunspeet. En dat is inmiddels ook over.
2: Ja.
1: Het is wel jammer, want het gaf een leuke sfeer.
2: Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook prachtig. En ik hou van koetsen en ik hou van paarden. Ik heb vroeger zelf ook paard gereden en ook wel eens met een koets meegedaan. Ik vind het ook prachtig, mooie dieren ook en zo. Alleen soms dan in zo'n binnenstad, heb ik ook wel eens het gevoel. Het kan ook net aan. Hè. Ik heb het niet over de regels van de gemeente. Maar als zo'n paard iets begint te bokken of... dat zijn wel grote dingen natuurlijk.
1: Nou, het voordeel van die koetstochten is dat er allemaal mensen inschrijven die overal koetstochten rijden.
2: Ja,
1: dus
2: die hebben ervaring.
1: Een stuk rustiger. Ja. En we hadden vroeg in eerste instantie gingen we de Solse weg in langs de Haas. En dan het hoekje om bij de Beekstraat. En dat hebben we toen uitgehaald. Want dat liep volledig uit de klauwen gegeven.
2: Ja.
1: Het grootste probleem niet voor die paarden, maar de kinderen die op de stoep gaan zitten onder de hekken en varen geen hekken touwen, dan ging gewoon op de stoep zitten. Terwijl er gaat zo'n paard is 800-900 kilo en dan 4 van die paarden. Nou, het is nooit wat gebeurd gelukkig, maar goed.
2: Maar het kan wel heel snel iets gebeuren.
1: Als het gebeurt, dan is bingo. Ja.
2: Ja, nu we het er toch over hebben, misschien kunnen we dat gelijk even doorpakken over koetsen, want morgen is er ook een koetsentocht.
1: Is dat zo? Vertel.
2: Ja, in Den Haag.
1: Oh ja, inderdaad, de koets stopt. Ja, inderdaad, ja. Ja, wat moet ik daar nou op zeggen?
2: Ja, nou, heb je daar ook ervaring mee? Want je hebt
1: absoluut niet, nee.
2: Je hebt wel relaties met die, maar die gaan niet mee. Het is gewoon de paarden zonder koets, denk ik, hè? Behalve de gouden koets dan.
1: Nou, dat zijn heel speciale paarden, maar dat zijn paarden echt van de military, zeg maar. Van de, ja. Die komen hoofdzakelijk hier uit...
2: Van daar de af, ja.
1: De
2: gele ruiters.
1: Ja, oh. Gele ruiters, die rijden en reizen allemaal. Dus dat betreft, ik vind het altijd wel heel mooi gebeuren.
2: Ja. Ja. Ja, het heeft ook iets, net zoals dat je in Engeland ziet het Koninklijk Huis en dat ze daar met de paleizen zo. En, ja, het heeft wel iets. Alleen, ja, economisch.
1: De boodschap is niet zo geweldig. Nee,
2: ik wil zeggen, economisch, Rob, jij bent er al bij de man van de politiek.
1: Helemaal niet hoor, maar.
2: Je bent man van de politiek, Rob. Ja, geef jij eens even een oordeel over hoe het gaat gebeuren. Want dat de morgen bekendgemaakt wordt, vind ik flauwekul. Want het is altijd nog nooit anders als uitgelekt voor die tijd. Dus,
1: alles is bekend, dus dat betreft.
2: Dat doen ze ook expres natuurlijk. Maar wat vind je ervan? Hoe zie je het een beetje rooskleurig in? Of,
1: Nou ja, ik word ouder. Ik heb er niet zo last van natuurlijk.
2: Jij kunt wel overleven, denk
1: ik. Ik kon wel overleven. Maar goed, dat is knap lastig natuurlijk. En het is heel simpel. We hebben natuurlijk een jaar of... 10, 20 hebben de verschillende partijen met elkaar gevochten en alles. En er is niet veel uit voortgekomen natuurlijk op dit moment. En nee. Nu je hoort er nu al weer aan. We hebben verleden week die, het verkeer stil opgelegen. Het treinverkeer stil opgelegen. Nou, dat kost ook een
2: hoop. Stakingen bedoel je?
1: Dat kost natuurlijk, de ondernemers kosten het best een hele hoop geld.
2: Ja.
1: En daar wordt niet over nagedacht. En nu schreeuwt alweer pro van er moet 5% erbij komen. Loonsverhoging, alles. Ik moet je eerlijk zeggen, als ondernemer ben ik daar helemaal niet zo blij. Het klinkt heel raar, maar als je dat ziet wat we in de laatste jaren aan salarisverhogingen. Ja. En niet alleen salarisverhogingen, daardoor de belasting verhogen, daardoor je pensioen. Je betaalt langzaam een klein vermogen.
2: Ja. Ja, ik denk ook, het is ook een beetje kip en het ei. Hè? Want ik heb er wel eens vaker ook over nagedacht. Alles wat dan duurder wordt en je gaat daar het loon mee verhogen, zeg maar. Omdat de accijnzen en de belastingdienst en weet ik veel allemaal de prijzen verhoogt. Ja, dan blijf je aan de gang. Dan kun je net zo goed niks doen. Dus ook geen prijsverhoging. Maar hoef je de loon ook niet te verhogen. Want dan blijft hetzelfde wat je net overhoudt.
1: Ja, correct. Ja.
2: En zo gaat het achter elkaar aan. En doordat zeg maar de prijs, stel je voor dat er 2% bij komt, hè, bij de werknemers. Dat is dan prima. Of 5 zelfs, praten ze over. En de boodschappen worden weer 2 keer zo duur. Dan gaan ze over een jaar weer van. Er moeten een paar procent bij. Dus het is oneindig.
1: Ja, uiteraard. Ja, geen moment. Als ik als ondernemer 5% meer. Nou, heb ik niet zoveel personeel rondlopen. Maar goed, ik gun ik ze ook allemaal. Maar 5% meer loon moet betalen. Dan kost het mij een procent van 10, 12. Hè, qua belasting in totaal en alles. En er nog wel meer. Dus dat moet uiteindelijk een eindverdeling. Moet het toch door de uiteindelijk degene die loonsverhoging krijgt ook weer betalen. Daar komt het een beetje op neer. Het is een beetje een vieze wees. De enige die er beter van worden, van loonsverhoging, is de gemeente, is de regering. Want die gaat veel meer belasting binnenhalen.
2: Ja.
1: En daardoor hebben ze jaren gewoon goed gehouden hier.
2: Nou ja, al die belastingen. Ja, ik wil er liever helemaal niet over praten. Ik word altijd moe van die belastingen. Want die betaalt overal belasting over. En niet 1 keer. Soms wel 10 keer. Dus. Maar ja, ik wil het nog een beetje gezellig houden vanavond. Dus we gaan het niet over de belastingdienst hebben. Want daar heb ik allemaal niks mee. Maar in ieder geval, dat zou wel moeten over. Anders hebben we ook geen...
1: Anders kunnen we niet blijven leven natuurlijk.
2: Er zou wel iets moeten.
1: Dan kunnen de bruggen niet onderhouden.
2: Nee, maar als ik zeg maar even als leek naar... En morgen komt dan die begroting en die koffie. Je komt op tafel, nou wat een verrassing allemaal. Het zal best wel allemaal zo wezen, maar je hoeft volgens mij niet op school te zitten, Rob, om na te gaan wat al dat geld wat er al uitgegeven is, miljarden en ook aan het buitenland en weet ik het allemaal en allerlei goede doelen en natuurlijk ook, en nu gaan ze het leger in 1 keer vol pompen met geld. Nou, dan gun ik het leger wel en die jongens die militair zijn ook en we moeten natuurlijk ook wel een raketje in de tuin hebben, maar ik denk echt als er oorlog komt dat het net zoals in de Tweede Wereldoorlog, met een paar dagen is het gebeurd. En dan hebben we daar een paar miljard geïnvesteerd.
1: Ja, nu heb je de NAVO natuurlijk.
2: Ja, oké. Nou, dan duurt het 4 dagen. Maar in ieder geval, er zal ook wel wat moeten gebeuren. En natuurlijk moeten we snel ook een beetje zorgen dat we wat terug kunnen vechten. Ik heb trouwens ook gehoord dat ze weer de dienstplicht willen invoeren.
1: Dat hoorde ik gisteravond, op de een of andere
2: manier. Ja, wat vind jij daarvan? Op zich zou die zo verkeerd wezen misschien.
1: Ja, moet je mij niet vragen, want ik ben niet in dienst geweest.
2: Nee, ze wouden mij ook niet hebben. Maar
1: dan is het sociaal gebeuren wat je dan moet doen. Hè? Dus dan,
2: een beetje discipline en zo.
1: Ja, klopt. Ja. Dus op zich, ik denk niet slechte zaken zien. Ik heb eigenlijk nooit begrepen hoe dat kon. Hoor, want ik heb er nooit in verdiept. Maar er was een dienstplicht. En gegeven is de dienstplicht gewoon verdwenen. Ik ben toen niet uitgeloot, maar ik had wat in mijn rug, dus ik mocht niet gaan. Maar en dan, hoe kunnen ze dan nog? Ja, er moet, er is gewoon een gigantisch tekort, denk ik, aan militairen. Kan het niet anders.
2: Ja, ja.
1: Dat is... Ja.
2: Maar misschien aan de andere kant voor de werkgelegenheid ook niet verkeerd, moet ik zeggen. En dan is wel positief, want als hier op de Harde zo'n grotere kazerne komt, dan zullen ook mensen hier dan komen wonen, eten en drinken. En ook natuurlijk bij jou meubels en nieuwe vloeren moeten hebben.
1: Tuurlijk.
2: Dus,
1: nou ja, dat heeft wel een voordeel. Kijk, zo'n dienstplicht of in ieder geval als er meer militairen komen, die worden betaald. Die kunnen weer geld uitgeven, et cetera, et cetera. Dat is prima. Ik ben er geen tegenstander
2: van. Nee, daarom, dat komt allemaal weer terug in de economie. Was vroeger ook zo. Hier, de Amerikanen die zaten hier en die woonden ook in de nieuwbouw daar.
1: Ja.
2: En daar hebben we het allemaal wel goed mee gehad, hoor.
1: Ja, daarom.
2: Die gaven ook wel een paar eurootjes uit, die jongens. Ja, maar goed, hoe het allemaal afloopt, weet ik niet. Nou, het ligt ook een beetje wat Trump gaat doen. Die wil tegenwoordig $5,000, geloof ik, per persoon betalen dat je op hem gaat stemmen.
1: Hebben ze uitgerekend, hè? Dat is zoveel biljoen. Op biljart is dat, ja. Zo, dat kan helemaal niet. Nee. Maar goed.
2: Ja, hoe kun je het verzinnen?
1: Ja, die man moet er gewoon uitzitten eigenlijk.
2: Ja, nee, maar ik bedoel dat hij dat ook gewoon durft te zeggen. Weet je, dan kun je dat niet verzinnen.
1: Ik heb het met 11 uur erop, heb ik het vaak over op de dinsdagavond. En voor mij is die man is langzamerhand kind aan het worden. Kan als niet anders.
2: Nee, dat was hij al. Maar
1: dat komt zomaar uit. Ze komt gewoon uit zijn hoge hoed. Dat overlegt hij ook niet. Dat zegt hij gewoon. Ja. Ja, dus dat
2: ja, maar er zijn misschien best wel Amerikanen die er ook in geloven. Hè? Dat denk ik.
1: Ja, uiteraard. De grootste gedeelte van de Amerikanen geloven er gewoon in.
2: Ja, ja.
1: Dat zijn natuurlijk, maar ik heb al eens eerder gezegd, de Amerikanen die, er zijn 350, 360 miljoen Amerikanen. Dat was al een paar jaar geleden. En van die 350, 360 miljoen, die zijn er maar, geloof ik, iets van 10% buiten Amerika geweest. Dus je zit gewoon in, toch
2: ja,
1: in.
2: Ja, ja.
1: Dus die weet wat er buiten gebeurt.
2: Die weet helemaal niet hoe die andere wereld in elkaar zit.
1: Nee, 10% die hebben een paspoort van buiten Amerika te komen. Ah, ja, ja, dus ja. Dat. Dus er zijn er maar 350 miljoen, zijn er maar 35 miljoen zijn er echt in Europa of in waar. Dus die weten totaal niet waar ze over praten, denk ik.
2: Nee.
1: Tenminste, mag ik niet zeggen, maar komt er wel een beetje op neer.
2: Nou ja, we zien het wel. Mijn moeder ging trouwens altijd naar Den Haag toe met die dag.
1: Leuk.
2: Die had daar een vriendin zitten, tante Annie. En dan ging ze de hele dag naar die koetsen kijken. En zo.
1: Ja,
2: en,
1: dat is toch hartstikke leuk. Ik ben er nooit geweest, maar ja. Ik denk een hele happening.
2: Dat is wel mooi. Ik denk dat het ook mooi is.
1: Het is
2: dat
1: alleen jammer dat het in september is, altijd slecht weer is. Maar goed, allemaal morgen mooi weer is, geloof ik.
2: Nou, we kunnen wel vragen of ze het in het voorjaar willen doen.
1: Ja, met Koningsdag of zo.
2: Anders moeten we het hier maar eens doen.
1: Ja. Goed. We gaan even muziek luisteren.
2: Ja.

0: Ja, dat waren de havenzangers, hè?
1: Nee, vader Abraham.
0: Vader Abraham is ook goed zo. Klinkt allemaal een beetje op hetzelfde, echt.
1: Ja, jij denkt aan de haven, gelijk aan de havenzangers. Ja. Ik zat net te denken dat ik dit ook de allermooiste versie vind van het kleine café aan de haven. Die vader Abraham zingt hem toch het allermooiste van iedereen. Ja. Want alle koren zingen hem en ik zing hem en jij zingt hem. Maar die Abraham die kan het toch, hij is er niet meer, maar kon goed zingen.
0: En ging het over de haven aan de, onze haven hier?
1: Het café aan de haven, ja. Jokkebrok.
0: Oké. Okay. Hey, even tussendoor nog en dan gaan we het over Maarten Seijmen nog even praten. Maar Monumentendag, die was ook afgelopen weekend. Jij weet een hele hoop. Ik zou zeggen, ga dan Monumentendag niet tijdens het bottenweekend doen. Maar doe het een week later of eerder of et cetera, et cetera. Wat is daar de reden van?
1: Ja, dat is net andersom. Want het is ook vroeger ooit begonnen in 1986. En volgens mij... dat weet ik niet helemaal precies zeker, maar er was een andere datum toen. Dat had niks met de Monumentendag te maken. Die bottendagen die waren er eigenlijk al. En ik dacht dat ook in het voorjaar was. Maar dat weet ik niet meer helemaal precies. In
0: april. De bottendagen.
1: De bottendagen. Ja. Toen de botters ermee begonnen, zeg maar. Nadat die bottenstichting ook opgericht was. En toen kwam die Monumentendag. En toen hebben ze denken, waarom koppelen we dat niet samen? Want we hebben toch een groot evenement, zijn mensen. En dat is de reden dat het volgens mij geswitcht is naar die Botter Monumentendag.
0: Zeg maar wordt de Monumentendag dan niet een beetje ondergesneeld?
1: Ja, nee, in Elburg wel. Maar dan komt dat iedereen gek is van die botters en van die feesten en partijen. Ja, en lang zal ze leven. Maar de Monumentendag is inderdaad een aparte... volgens mij is het inderdaad ook na die tijd pas georganiseerd, hoor, die Monumentendag. En dat het daarom dus aangekoppeld is. Maar als we daar toch nog even op doorbeduren, kun je ook zeggen... dat weten wij natuurlijk uit ervaring en Willem van Oren helemaal... dat de botters zijn varende monumenten. Dus dat past ook best wel in een open Monumentendag. Hè? Want voor Elburg en omstreek en de hele wereld is een botter tegenwoordig een monument.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus in die context kan het mee, zeg maar. Kijk, dat wij er ons eigen feestje van maken is prima op zaterdag, maar dat heeft natuurlijk niks te maken met de Monumentendag.
0: Nee.
1: En of de monumenten daar ook schade van hebben, dat vraag ik maar, want volgens mij is het heel druk in de stad.
0: Ongetwijfeld, ja, dat is wel het probleem. Vraag me alleen af, ja, goh, misschien dat je een tweede weekend moet doen.
1: Maar ja, er is al zoveel te doen in die stad. Als je dan ook nog weer een feestje... Ja, dan,
0: goed voor de horeca. Je hebt toch een horeca ondernemer?
1: Ja, maar die hebben het wel goed gehad, denk ik.
0: Oké. Okay. Hey, we gaan even luisteren over van Maarten Seijmen.
2: Welkom bij dit Orgeluur. Op dinsdag 8 september jongsleden is op 87-jarige leeftijd Maarten Seijmen overleden. Wij hadden al wat uitzendingen opgenomen van tevoren. En in overleg met de familie mogen we deze gelukkig ook uitzenden. Dus u gaat genieten van een orgeluur gemaakt door Maarten Seijmen.
0: Hoi.
1: Ja, dat stukje had ik net gevonden nog. En we gaan inderdaad straks hierna ook nog luisteren. Dus dat betekent, ondanks dat Maarten overleden, gaan ze ook nog condoleren. Dus vanavond tot 9:00 nog. Mm-hmm. In het Orgelmuseum trouwens. Een hele eer natuurlijk. En dat is ook logisch, want die man was gewoon Orgelmuseum.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Die was alles. Ja. Die zat niet alleen maar ook in het Nationaal Orgelmuseum. Dus hij ook in het nationale gebeuren was hij ook een bekende in dat gebeuren. Hij is ook natuurlijk een van de godvaders van het Nederlandse orgelcultuur, kunnen we zeggen. De stem die we net hoorden was van Marco. Marco, onze Marco, ook bij de Lou. Want Maarten zat ook bij de Lou. Marco van Doren, die altijd voor hem opnam. Dat is 520 uitzendingen heeft Marco met hem gemaakt. Ja. Dus een hele opgave. Marco had het er ook graag voor over. En de uitzending was ook maandagavond tussen 7 en 8. En dat is vanavond dus
0: die
1: natuurlijk
0: komt straks ook.
1: Ja. Maar heel veel kennis, liefde voor het orgel. Hij was zelf ook organist in de kerk. In de grote kerk ook altijd. En... ook oprichter van het museum hier in Elburg, dus het Orgelmuseum. En daar, als het goed is, vanavond ook daar de condolatie. En bijzondere man, 87 jaar geworden. Ik kon hem niet altijd verstaan, moet ik zeggen. Want,
0: mumpelde
1: een beetje. Maar dat kwam ook omdat hij ging dingen vertellen wat mij niks zei.
0: Nee, klopt, ja. Je had niet de aandacht erbij.
1: Nou, de aandacht wel, maar ik begreep echt niet waar hij het over had. Dan had hij weer het zoveelste nummer van Bach of Hubble de Pubble. Ja, dat zal hem wel. Maar dan moest ik eerst luisteren. Dat leeg ook meer aan mij, hoor. Dat dacht hij aan Maarten. Maar... dat is toch even weer stilstaan, Rob. Hè? Want dat is natuurlijk ook wel iemand van onze lokale omroep die dan wegvalt. En dan gaat jouw gedachte, tenminste bij mij, nog wel even. Ik heb hem ook privé goed gekend. Want zijn broer, daar kom ik ook veel op de verjaardag en visite. En dan was hij er ook. En vandaar dat we elkaar ook kennen. Hij kende ons ook natuurlijk vanuit die elektrozaak. Dus Ja, goede band met hem ook. En ja, ik ben ook wel onder de indruk. Want ik had er niet op gerekend dat hij overleden zou worden. Of dat hij ging overlijden. Want ik zag hem een paar dagen ervoor hier nog, volgens mij. Dus, maar Cousine kan zo gebeuren.
0: Hij klopt.
1: Goede verdienst. Hij is natuurlijk ook nog benoemd tot ridder van Oranje Nassau in 1993. En in 2010 werd hij ereburger van de gemeente Elburg. Ja, en net wat jij al vroeg, hoeveel dat er zijn, dat weet ik niet. Maar
0: volgens, zijn er niet zoveel volgens
1: dat
0: mij?
1: Dat denk ik niet zoveel, nee. Jij hebt hem in ieder geval niet, volgens mij. En ik ook niet.
0: Ik niet, nee. Zou niet gebeuren.
1: Nee. Maar goed, we gaan straks nog even luisteren. En dat is tot en met 19 oktober. En die laatste uitzending is dus ook ingesproken door Marco. En dan, dan is het ook echt afgelopen met Orgeluur.
0: Goed zo. Nou, degene die hem gekend hebben, heel veel sterkte. En ja, we zijn er volgende week weer.
1: Ja.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Ledby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.